0: Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enige

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en...

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het Talud gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het Talud reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: Nel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblok er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De S zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:15. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM.

0: Cornel van der Heijden met het nieuws van Radio Rijnmond. In Dordrecht is bij de pont naar Werkendam een bestelauto met caravan van het taluut gereden. De inzittenden, een echtpaar en een hondje, wilden de caravan even controleren voordat ze de pont op zouden rijden. Maar de auto stond niet op de handrem waardoor die van het taluut reed. Uiteindelijk kwamen ze met de schrik vrij, de vrouw had alleen wat schrammen. De auto is niet in het water terechtgekomen, maar op de basaltblokken er vlak naast. De steiger van de veerpont is beschadigd, maar de pont kan wel gewoon varen. Bewoners in de Rotterdamse wijk De Es zijn blij met de maatregelen die de gemeente heeft genomen om de overlast in de wijk tegen te gaan. 2 weken geleden besloot de gemeente om een gebiedsverbod in te zetten tegen de aanhoudende overlast van straatracers, drugsgebruik en prostitutie. De afgelopen 2 weken zijn er 's nachts 100 mensen aangehouden omdat ze geen goede reden hadden om in het gebied te zijn. Gaat vooral om 20ers, zegt de politie. Of de jongeren die staande zijn gehouden ook echt een boete moeten betalen, wordt later besloten. In Rotterdam-Kralingen is een auto uitgebrand. Het vuur ontstond rond 4 uur vannacht aan de Ramleeweg. Volgens 112-correspondenten had de brandweer moeite om de brand onder controle te krijgen, omdat ook de brandstoftank in brand stond. Uiteindelijk zijn de vlammen gedoofd met schuim. De auto is vergaan, maar ook auto's in de omgeving hadden schade door de hitte. Of er sprake is van brandstichting, moet de politie nog uitzoeken. En Luciano Valente is de nieuwe aanvoerder van Feyenoord. Dat maakte de club bekend in aanloop naar de eerste wedstrijd van het seizoen. De 23-jarige middenvelder speelt sinds vorig jaar bij de Rotterdammers. Hij zal vandaag zijn eerste minuten maken als aanvoerder in de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam. Die begint om 11:45. Het weer dan nog. Vanochtend is het vrij zonnig in het Rijnmondgebied. Vanuit het zuiden komen er wel meer wolken, maar het blijft droog. De maximumtemperatuur komt uit op 30 graden. Vanavond zijn er zonnige perioden, afgewisseld door wolkenvelden, en het blijft droog. Vannacht klaart het op, maar het blijft wel zwoel. De temperatuur komt niet lager uit dan 19 graden. En tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

0: van 7 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Op de bovenste etage van een portiekflat aan de Stadhoudersweg in Rotterdam-Noord is gisteravond brand uitgebroken. De brand brak uit rond 8:15 en was in de wijde omtrek te zien vanwege de grote zwarte rookpluim. Om het vuur te kunnen bestrijden heeft de brandweer meerdere vloeren en plafonds opengebroken. Rond 10:00 was de brandweer onder controle. Niet alle bewoners konden terug naar hun woningen en raakte niemand gewond. En bij een ruzie in een woning aan De Bliek in Hellevoetsluis is een man neergestoken door een vrouw. Volgens een 112-correspondent wonen de man en de vrouw in dezelfde omgeving, maar hebben ze geen relatie. Het is nog onbekend waarom de twee ruzie hadden. De vrouw is aangehouden en wordt gehoord door de recherche. De man is naar het ziekenhuis gebracht. Een groepje kinderen heeft op de Kromme Zandweg in Rotterdam-Charloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8:00 s'avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon de dag ervoor ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon een dag later nog steeds op het matras bleek te liggen, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de overleden persoon is nog niks bekend. En na het afwerken van de eerste speelronde in de Eredivisie staat Excelsior Rotterdam verrassend bovenaan de competitie. De Kralingers wonnen op vrijdag met 4-0 op bezoek bij Cambuur Leeuwarden. Alleen Go Ahead Eagles uit Deventer kwam deze speelronde echt dichtbij. Die club won met 4-1 van Willem II en maakte zelfs de 5-1 om aan kop te komen in de competitie. Maar die werd onterecht afgekeurd. De andere twee Rotterdamse clubs, Feyenoord en Sparta, troffen elkaar gisteren op het kasteel. Feyenoord won met 1-0 op Spangen en staat nu 7e. Door de nederlaag staat Sparta op de 14e plaats. Komend weekend gaat Sparta op vrijdag op bezoek bij Telstar, ontvangt Excelsior op zaterdag PSV en treft Feyenoord in de eigen Kuip Go Ahead Eagles op zondag. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken met kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: van 8 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren de geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximum temperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 100.

0: Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren de geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terecht kwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
5: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

0: naar Bergen op Zoom. File voor de Haringvlietbrug, 3 kilometer, maar momenteel wel met een half uur vertraging, want de brug is even open. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Terecht Stad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De zoektocht naar een vuurwapen in de ringvaart in Rotterdam-Prinsenland houdt verband met de vergismoord op Rob Zweekhorst, zo maakt de politie vanochtend bekend. De politie zegt niet te kunnen delen of er iets is gevonden in de ringvaart in het belang van het onderzoek. Zweekhorst werd op 1 januari 2014 in Berkel en Roderijs doodgeschoten terwijl hij zijn hond uitliet. Al vrij snel waren de geruchten dat niet Zweekhorst, maar een buurtgenoot van hem doelwit had moeten zijn. In juni van dit jaar werd René F. nog vrijgesproken door de rechtbank voor de moord op Zweekhorst. De politie riep ook magneetvissers op of zij niet toevallig een wapen hadden opgevist. Eén visser meldde zich met een vuurwapen. Dat wapen wordt onderzocht. Verder wordt het deze week nog verder gezocht in de plas. En een achtervolging van de politie is op de Botlek op een tekenfilmachtige manier tot een einde gekomen. De vluchtende man is namelijk achter een steiger blijven hangen, waardoor de auto niet in het water terechtkwam, maar nog net op het droge bleef. De man was volgens een 112-correspondent onder invloed van GHB op de vlucht geslagen. Bij de achtervolging reed de man van de brug af, maar kwam ondersteboven op een steiger terecht die daar stond voor werkzaamheden. De bestuurder van de auto werd aangehouden en is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De politie verwacht de brug voor de spits weer vrij te hebben. En een groepje kinderen heeft aan de Kromme Zandweg in Rotterdam-Sjaloos een overleden persoon aangetroffen, zo meldt een 112-correspondent. Het lichaam lag in de bosjes naast een voetpad op een matras. Rond 8 uur 's avonds deden de kinderen de lugubere ontdekking. De kinderen zagen de persoon op zaterdag ook al liggen, maar dachten dat de persoon sliep. Toen de persoon op het matras er een dag later nog steeds lag, hebben de kinderen de politie gebeld. Over de identiteit van de persoon is nog niks bekend. En de Berkelse Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de Femme gewonnen. De renster van Français du Jeu bemachtigde de gele trui in de voorlaatste rit en sloeg in de slotrit de aanvallen van rivale Nivia Doma af en sloot met een derde ritzege af in stijl. Op de laatste klim probeerde de Poolse Nivia Doma nog wel weg te rijden, maar Vollering bleef in het wiel om vervolgens er zelf vandoor te gaan en na een solo van 15 kilometer als eerste over de meet te komen. Overigens was er meer Nederlands succes in de Tour. Lorena Wiebes won de groene trui als beste sprinter en Puk Pietersen won de bergtrui. En dan nog het weer. Dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. Morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus wat

0: actualiteiten en achtergronden. Met Ben Corino.
1: Ja, goedemorgen. Studio De Wit is hier on-air, online en te beluisteren in Dordrecht, Papendrecht en in de Drechtsteden. En het eerste uur staat vooral in het teken van een discussie die op dit moment gewoon landelijk, internationaal, maar ook in Dordtenaren houdt zich hiermee bezig. En dan hebben we het over de situatie van ja, de impact van rondom de situatie in het Midden-Oosten. En dan hebben we het over de rode lijnacties. We hebben het over de herdenking, Loods 24, die verstoord werd. Kortom, de tegenstrijdigheden die op dit moment volop vuren. En dat alles is weer terug te herleiden naar oktober vorig jaar, of twee jaar geleden, dat Hamas Israël binnenviel en daar een enorme slagpartij hield. En dat de woede opwekte bij heel veel mensen. Maar tegelijkertijd is het ook een andere kant aan het verhaal. En ondertussen zijn er in de repressie van Israël ongeveer zo'n 20.000 kinderen omgekomen. Daar gaan we in gesprek over met dominee Dick Steens van de Ontmoetingskerk en Edjo Frank, ook een vertegenwoordiger vanuit de Joodse gemeenschap, dichter, die ook later in de uitzending nog een gedicht zal voorlezen. En we beginnen eigenlijk eerst met muziek en daarna komt een ander onderwerp en dat is Loods 24. Dat wordt aansluitend afgedraaid, het verslag. En daarna gaan we in gesprek met dominee Dick Steens en Edjo Frank.

0: Denken is terugkijken. Maar het vraagt ook om reflectie en waakzaamheid in het heden. En ook vandaag zien wij beelden van oorlog, geweld en menselijk leed die velen diep raken. Ook in onze stad. En die gevoelens zijn vandaag aanwezig. Maar juist daarom staan wij hier. Omdat deze plek ons leert waar ontmenselijking uiteindelijk toe kan leiden. Waar ook ter wereld en door wie ook veroorzaakt. Niet om verschillende vormen van verdriet met elkaar te vergelijken, maar om niet weg te kijken wanneer de menselijke waardigheid wordt aangetast. En op een persoonlijke niveau. En ik heb mij deze vraag ook regelmatig zelf gesteld. Dragen wij zelf bij aan die soms ingewikkelde, maar noodzakelijke opdracht om de mens te blijven zien? Een mens die verlangt naar veiligheid. Een mens die wil leven. Een mens die rouwt. Dragen wij daar zelf aan bij, ook als dat moeilijk is. Ook als de wereld verdeeld raakt. Ook als verdriet en woede groot zijn. En ook als we zelf tot in het diepst van ons zijn geraakt worden. Zo dadelijk zullen wij stilte betrachten. Hier op deze kade. En laten we ons hoofd buigen. In nederigheid. Voor hen die hier hun laatste stappen in vrijheid hebben gezet. Laten wij hun namen blijven noemen. Hun verhalen blijven vertellen. Hun waardigheid blijven verdedigen. Want uiteindelijk is dat de les die deze plek ons nalaat. Dat uitsluiting en ontmenselijking nooit geaccepteerd mogen worden. Dat ieder mens zonder uitzondering waardigheid verdient. Toen, nu en in de toekomst. Dank u wel.
1: Director Leontine Meyer van Mensch, Mrs. Marson Laufer, Rabbi Jacob, Rabbis Albert Ringer and Yehuda Vorst, CJO President Sanan Herzberger.
2: Beste aanwezigen, wegens een verstoring leggen wij op dit moment de herdenking even stil. Zodra het weer rustig is, zullen wij de herdenking hervatten. Blijft u rustig op uw plaats.

0: en heren, mag ik u in het licht van vandaag, in het licht van de herdenking, in het licht van de geschiedenis, wijzend op het allerbelangrijkste wat wij kennen, vrijheid. Ik wil u vragen om.
1: Ja, precies op die rij.
2: Ja, dat is wel, ja. Maar jammer niet, hè? Gaan we afsluiten aan de
0: dames en heren, dank u wel voor uw support. Fijn dat u er allemaal bent. Maar ik zou u willen vragen om nu weer te willen luisteren naar de ambassadeur. Vrijheid van meningsuiting is een buitengewoon groot goed. Laten we daarom nu luisteren naar de ambassadeur van Israël.

0: community leaders, members of parliament, distinguished guests. Rotterdam is known around the world as a port city and a gateway to Europe. But during Second World War, it was for many Jews a gate to hell. This place where we are today was transformed from a place of trade into a place of horror. Warehouse 24 or Lodz Firo.
1: Frits Barend, ook hier in Rotterdam bij de herdenking van Lodz 24. Het was een wat tumultueuze herdenking.
2: Nou, het viel mij gelukkig nog mee. Want ik had de voorzitter van de Joodse gemeente Rotterdam, Chris en Hoed, had mij verteld dat er wellicht ongeregeldheden zouden zijn. Toen zei ik, vind je het prettig als wij komen uit Amsterdam? Ik zei heel graag. Ik zeg, nou dan kom ik natuurlijk. En ik moet zeggen, alle complimenten voor de politie. Die paar schoften die deze waardigheid denken willen verpesten, verstoren. Die geen enkel historisch gevoel hebben wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurd is. Ik noem dat pure schoften. Die werden keurig door de politie opgevangen. Ik heb er weinig van gemerkt. Het is even gestopt. En de politie heeft het gedaan zoals de politie hoort te doen. De politie heeft de orde naar eer en vermogen bewaard. En het, dus alle respect voor de organisatie en de politie.
1: Ja. Het is verstoord, maar het is niet zonder reden verstoord. Zover ik begrepen heb, niet zozeer om de slachtoffers van het naziregime hier niet te herdenken. Maar het feit dat er wat in Israël in het Gazastrook gebeurt, dat ook speelt.
2: We herdenken hier wat er in de Tweede Wereldoorlog gebeurt. Dus we kunnen Sudan er ook bij halen, we kunnen Myanmar erbij halen. En ze vergeten één ding, 7 oktober, het ging vrij goed tussen Israël en Gaza. En Hamas vond dat het te goed ging. En waar ik weet van mijn Israëlische familie dat er kinderen uit Gaza speelden in Israël, kinderen uit Israël speelden met Hamas. Het ging veel te goed. En Hamas heeft nu zijn zin. 7 oktober is de heleboel verstoord. En wat doe jij als jij thuis komt en je ziet dat je vrouw en kinderen zijn verkracht en je ouders zijn vermoord? Wat doe jij dan? Dan zeg je, ach, dat kan gebeuren.
1: Ik denk niet dat dat mijn reactie zal zijn, nee.
2: Nou ja, en dat is gebeurd in Israël. 1200 kinderen, vrouwen zijn op een beestachtige wijze verkracht. En de reactie is niet altijd misschien even netjes, maar is wel menselijk en begrijpelijk.
1: Ja. Heel veel slachtoffers aan beide kanten. 20.000 kinderen aan de Arabische kant, Palestijnse kant. Heel veel slachtoffers. Maar leidt het allemaal tot iets?
2: Nou ja, dat is verschrikkelijk. Het eerste, het is geen genocide. Want anders, er wonen 1,6 miljoen Gazanen. En die zijn alleen maar groter geworden. Maar het is verschrikkelijk. Maar Hamas wil geen vrede. Als u mijn familie nu in Israël belt, alle familieleden zeggen, liever morgen dan vandaag, we willen met elkaar samenleven. We leven hier met Palestijnen, we leven hier met Arabieren. We leven al 60 jaar met Arabieren. Maar Hamas wil dat niet. Hamas wil maar één ding, Joden vermoorden. En dat is het enige waar Israël toevallig niet aan meewerkt.
1: We krijgen vervolg, hè? Maar niet zo vrolijk vervolg.
2: Nee, dat is de tragiek. Het is, iedereen zou willen dat het. Mijn Israëlische familie wil dat het morgen ophoudt. En ik denk de meeste Palestijnen ook. Wat hebben ze nou? Maar Hamas wil dat niet. Het is een kleine groep criminelen. En die willen dat niet. En die hebben tot nu toe hebben ze het voor elkaar gekregen. Tragisch, tragisch. En dat zie je nu in Iran. De hele wereld is in de war. Verschrikkelijk. En daarom is deze herdenking, vond ik zo mooi en waardig. Hier wordt herdacht wat herdacht moet worden. De vermoorde Joden in de Tweede Wereldoorlog. Onschuldige mensen. En complimenten voor de burgemeester en de organisatie. Prachtige toespraken en waardig herdenking. En de politie ook. Ik voelde me heel veilig.
1: Zo, dankjewel. Ja, dit was de reactie van Frits Barend. Bekende journalist in het verleden van Vrij Nederland. En altijd heel duidelijk is in zijn uitspraken. Dat hebben jullie gehoord, Dick Steens, Edje Frank. Edje Frank, jij was er ook bij aanwezig. Hoe heb jij dat ervaren?
3: Ja, ik ben er altijd. Dus niet alleen dit jaar, maar ik ben bij elke herdenking in Rotterdam van Lodz 24 aanwezig. Ik had ook wel verwacht dat er wat rumoer zou zijn, want er waren ook oproepen geweest in die richting. En ook niet voor niks, want er is natuurlijk in de samenleving een enorme discussie gaande, ook onder de Joodse samenleving, over wat er op het ogenblik in het Midden-Oosten gebeurt. En in hoeverre dat rechtmatig is en ook humaan is wat er gebeurt. We hebben gezien dat na de verschrikkelijke terroristische aanslag van Hamas, dat daar vervolgens een reactie vanuit de Israëlische staat op is gekomen. Die heeft geresulteerd in gigantisch veel dode Gazanen. Een streek die helemaal plat gebombardeerd is. En waarvan de ministers van het Israëlische kabinet ook verklaren dat het de bedoeling is dat het helemaal plat is. En dat er nu ook uitspraken zijn dat een deel van Gaza opnieuw bevolkt zal worden met kolonisten vanuit Israël. En ja, het is duidelijk in ieder geval in een deel van deze regering Netanyahu, met name het meest ultra-rechtse deel van de regering, dat die zeggen gewoon van de Gazanen die bestaan in onze ogen niet, die moeten verdwijnen en het is allemaal van ons en wij willen een groot Israël, zowel naar het westen als naar het oosten.
1: Ja. Het is een Israëlisch beleid dat al jaren eigenlijk gevoerd wordt. Het gaat terug naar zeg maar, het ontstaan van Israël. Althans, de huidige staat Israël. Dominee Dick Steens. De christenen die staan er nogal verdeeld over. Eigenlijk, als je kijkt naar in zijn algemeenheid, zijn ze vooral pro-Israël. Maar dat is niet in, echt in zijn algemeenheid. Daar zijn ook verschillen tussen. Wat maakt nu Israël zo heilig voor de christenen?
4: Nou, we moeten om te beginnen een onderscheid maken tussen volk en staat. Volk is een theologisch begrip en staat is een politiek begrip. En de protestantse kerk is onopgeefbaar verbonden met Israël. En dan bedoelen we met het volk Israël. Met de geschiedenis van Israël zoals die is beschreven in de Bijbelse geschriften. En daar zie je dus een enorme solidariteit met het Joodse volk. Maar dat is nog iets anders dan de Israëlische staat. Je hebt Israël als politieke entiteit. En als het nu gaat om de solidariteit van christenen met Israël, dan beleef ik dat primair als een solidariteit met het Joodse volk, maar niet met de Israëlische staat. Dat zijn twee verschillende begrippen. Het punt is wel dat veel christenen het wel ook vereenzelvigen. Maar tot die groepen hoor ik zeker niet. En zijn we als christenen solidair met de Joodse gemeenschap. Maar zeker niet met de Joodse, ik schaal het ook steeds door elkaar, met de Israëlische staat. Dat wat de Israëlische regering nu doet, moet onomwonden veroordeeld worden. Zonder dat we daarmee de Joodse gemeenschap veroordelen. Daar moeten we echt onderscheid in maken. Er zijn christenen voor wie het onderscheid niet te maken valt. Ik snap dat niet, want het is evident dat je een onderscheid maakt tussen een theologisch begrip en een politieke staat. Nou, daar focus ik mij dan op, ook in mijn werk als predikant. Laten we solidair zijn met de Joodse gemeenschap, wat hen overkomt. Maar laten we kritisch zijn op de staat Israël. Punt alleen is dat zodra je nu kritiek uit op de Israëlische regering, je ook meteen in het kamp wordt geplaatst van het antisemitisme. Nou, die vereenzelviging, daar verzet ik me heftig tegen. Dat vind ik een foute vereenzelviging, want ik ben zeker geen antisemiet. Ik ben wel kritisch op de Israëlische regering. Maar die vereenzelviging, daar moeten we ook heel voorzichtig mee zijn.
1: Ja, het is een soort framing die plaatsvindt.
4: Absoluut.
3: Ja, misschien nog even ter aanvulling. Je ziet ook dat vanuit de ultra-orthodoxie in de regering van Netanyahu, dat men in toenemende mate ook de christenen in Israël bedreigt, mishandelt en verjaagt. En dat men dus ook wat dat betreft intolerant is ten aanzien van een deel van de eigen bevolking.
1: Ja. Mag je dan stellen dat een regering eigenlijk min of meer loslaat van de samenleving in Israël? Of zeg je van ze vertegenwoordigen nog steeds het hele volk?
3: Nee, ze vertegenwoordigen, als het een democratie is, de meerderheid van degenen die hun stem hebben uitgebracht. En dat is wat anders. Een flink deel van de Israëlische bevolking is seculier. Een groot deel, het grootste deel van de Israëlische bevolking is seculier en niet religieus. Maar de ultra-orthodoxe religieuzen hebben via de regering wel de touwtjes in handen en in toenemende mate. En die dreiging wordt steeds groter. Het is ook een bevolkingsgroep die het snelste groeit vanwege het aantal kinderen wat op de Israëlische grond wordt neergezet. En dat is dus ook voor een flink deel van de Israëlische bevolking een bedreiging dat Israël als staat afglijdt naar een godsdienstige staat die niet alleen intolerant is ten aanzien van mensen met een meer liberale of een humane benadering, maar allerlei eisen stellen. Dat zie je dus ook in de staat op straat gebeuren in Israël. Ik zag kort geleden een video waarin een deel van Jeruzalem ultra-orthodoxe Israëliërs, zelfs het Israëlische leger, wordt weggejaagd uit de wijk.
1: Niet welkom.
3: Niet welkom? Nee, tegen de staat.
1: Tegen de staat. Maar je was getuige, bij Lood 24. Ik was er ook inderdaad, ik heb de opnames ook gemaakt. De omstanders daar die reageerden verschillend. Sommigen bleven rustig.
3: Ja, de meerderheid bleef rustig. En er is een groep, Joodse, maar ook niet-Joodse aanwezigen, die con amore, alles wat Israël doet, wordt omarmd met liefde. En of dat nu het platwals van Gaza is, of de moordaanslagen die door de kolonisten op de Westbank plaatsvinden, mm-hmm, waar steeds grotere delen onbewoonbaar worden voor Palestijnen, hun olijfbomen worden omgehakt of in de fik gestoken, hun huizen worden kapot gebuldozerd en de mensen gewoon ook op straat worden geïntimideerd en vermoord, waarbij het Israëlische leger toekijkt hoe gewapende kolonisten tekeer gaan als gekken.
1: Ja, wat er nu gebeurt, hè? Dat roept toch vragen op. Hè? In je preek heb je er ook op gewezen. Mm-hmm. Het opent de ogen voor wat er eigenlijk echt gebeurt.
4: Ja.
1: Nu verschilt het per kerk denk ik, hoe mensen dit beleven. Die verdeeldheid is er dus ook. Maar wordt vaak de relatie gelegd. Hè? Het is eigenlijk al gesproken door de Verenigde Naties dat er een vorm van genocide plaatsvindt. Frits Barend, die hoorde ook in het interview, die ontkent dat. En zo zijn er velen die dat ontkennen. Dat betekent inderdaad van Wat zijn echt de werkelijke gevolgen? Want zolang daar die onrust blijft en gevoed wordt, ook door Nederlandse politici. Want het punt is natuurlijk van het speelt zich daar af, maar hier langs, want in deze samenleving zie je ook die verdeeldheid, die polarisatie optreden. Wat zijn daar de gevolgen van? Is daar nog toekomst voor, zeg maar, voor staat Israël op termijn, tenzij er water bij de, althans compromissen gesloten worden waardoor een samenleving hersteld kan worden? Het ziet er allemaal zo somber uit.
3: Dat klopt ook. Een beroemde Israëlische schrijver, Amos Oz, die is daar eigenlijk heel duidelijk over. Die verwacht eigenlijk door deze ontwikkeling dat er in de toekomst, en dat schrijft hij ook in zijn romans, een soort van groot Tel Aviv is, waaromheen vervolgens de rest van Israël is verdwenen. En dat is dan een gebied wat zeer zwaar bewapend en beveiligd is ten opzichte van de boze buitenwereld. En de boze buitenwereld is alles wat het niet eens is met de visie van de Israëlische.
1: Ja, dat doet me een beetje denken aan dat enorme Pentagon, maar in Egypte wat gebouwd is.
3: Ja.
1: Dat een complete stad is waar iedereen zich kan terugtrekken bij onrusten.
3: Ja.
1: Het splijt niet alleen de Nederlandse samenleving, maar het splijt ook het wereldbeeld met betrekking tot hoe de problemen opgepakt moeten worden. Daar heeft ook politiek mee te maken, geopolitiek. Beleid wat gevoerd wordt door de Verenigde Staten. Ook de Nederlandse politiek. In Nederland zegt men, de Joden voelen zich hier steeds meer en meer bedreigd. Herken jij dat, Joe?
3: Ja. Kijk, er is zeer zeker sprake van toenemend antisemitisme. Dat wordt ook geregistreerd. En dat uit zich op allerlei verschillende vormen. Soms heel openlijk, maar meestal eigenlijk heel bedekt. Zodat je het eigenlijk niet zo snel direct herkent als antisemitisme. Maar het is er wel degelijk. En dat heeft voor een deel, naar mijn mening, te maken met de algemene onvrede in de samenleving die zich op alle mogelijke manieren uit. Hè. De polarisatie is niet alleen vanwege Israël en Gaza. Maar die zie je ook ten aanzien van eigenlijk alles als het gaat om stikstof, als het gaat om boeren, noem maar op. Mensen hebben tegenwoordig een vreselijk kort lontje. En Joden zijn net mensen. Dat zie je ook onder Joodse mensen zie je dat ook gebeuren. Dat zag je dus ook bij Loods 24. Dat een paar Joodse mensen daar ook heel graag op los wilden slaan. Ten aanzien van de demonstranten. En eigenlijk het jammer vonden dat er zoveel politie was. Anders hadden ze het zelf kunnen afmaken.
1: Ja, de politie zat er strak bovenop. Die was ook goed aanwezig. Hè, dat, in die zin. Maar ik heb dus ook inderdaad gezien dat een Joodse man in een rood shirt met van met het protest met betrekking tot Palestina. Hamburg is zijn naam, dacht ik. Hè, die werd gewoon weggetrokken. Een vrouw die werd daar ook weggedragen. Maar jij hebt nog andere dingen gezien.
3: Nou ja, onder andere bij Hamburger. Er werd zijn keppel van zijn hoofd getrokken. Die zat vast met spelden, zoals ik ook mijn keppeltje altijd vastzet tegen het wegwaaien. Ja. Aan het haar. En die keppel ging met haar en al van zijn hoofd.
1: Ja.
3: Die man die deed niets anders dan alleen in zijn t-shirt daar stilstaan. Ook zijn familie is weggevoerd vanuit Loods 24 naar Auschwitz en vermoord. En dat gevoel, dat ken ik heel goed. Een groot deel van mijn familie is ook via die weg in de gaskamers van Auschwitz en in Sobibor terechtgekomen. Mijn vader en zijn broer en mijn oom Alex zijn de enige twee die op 30 augustus 1942 uit de loods zijn ontsnapt. Door zich te verbergen en daarna twee Duitse soldaten in de Maas te laten verdwijnen, omdat ze anders er niet levend uit zouden komen. Dus ik praat wel wat dat betreft uit de ervaring van mijn familie. Ja. En als ik dan zie dat er dus eigenlijk ook vanuit het bestuur van de Stichting Loods 24 zo weinig maatschappelijk gevoel is voor de discussie die er op het ogenblik in de samenleving leeft. Wat ik vind is, je moet rekening houden met alle gevoelens. En zo'n herdenking moet echt in respect plaatsvinden. Daar ben ik echt van mening. En dat betekent ook dat mensen met hele verschillende meningen daar aanwezig kunnen zijn. Mm-hmm. Dat werd ook door de burgemeester vermeld. Alleen, de mensen met een andere mening werden daar wel weggevoerd.
4: Ja. Ja, je noemt het een discussie, maar ik denk dat misschien dat gelijk het probleem van de kwestie is. We discussiëren niet meer met elkaar.
1: Nee.
4: En we verschansen ons in ons eigen gelijk. En dan maken we er een soort loopgravenoorlog van, waarin we de ander alleen maar beschieten met onze eigen mening. En er wordt gewoon niet meer naar elkaar geluisterd. Er vindt geen gesprek meer plaats waarin we samen zoeken naar hoe komen we hier uit. Elke mening is tegenwoordig een feit. En we bestoken elkaar met feiten, maar vervolgens we luisteren niet naar elkaar. Ik vind dat ontluisterend. En dat op alle vlakken is dat zo. Op alle dossiers is dat zo. Dus ja, discussieerden we maar met elkaar. Waren we met elkaar maar in gesprek. Hielden we maar met elkaar een beraad. Van hoe komen we hier nou toch in vredesnaam samen uit. Maar dat gesprek voerden we niet meer. En het is echt onnoemelijk pijnlijk. Met alle hele nare gevolgen van dien. Dat we recht tegenover elkaar komen te staan. En elkaar ook gewoon niet meer in de ogen kijken.
1: Ja, maar het heeft ook iets heel dogmatisch. Hè? De groepen. Ja. De opvattingen, de standpunten. De standpunten worden tegen elkaar gezet. Maar er is geen beweging.
4: Ja.
3: Dat schiet dus ook niet op. Hè? Bijvoorbeeld, je had het even over genocide.
1: Ja.
3: Is het wel of geen genocide? Nou, er zijn door de Verenigde Naties uitspraken over gedaan. Ja. Er is onderzoek naar gedaan. Maar persoonlijk vind ik dat eigenlijk niet zo'n essentieel punt. Waar het om gaat, is dat er over en weer misdaden plaatsvinden die niet horen plaats te vinden.
4: Precies dat.
3: Dat mensen worden vermoord alleen vanwege het feit wat ze zijn. En dat is dus de les die bijna vergeten wordt, zeg ik dan, uit de Tweede Wereldoorlog en de Shoah, is dat ieder mens er mag zijn, ondanks zijn geloof, of hoe hij eruit ziet, ja, of zijn seksuele voorkeur, nou, of hoe dan ook.
1: De kanaalparade in Amsterdam werd ook inderdaad toebeladen dat het in sommige landen ook is.
4: Nou, zeker. Ja. Ja.
3: Kijk naar wat er in Berlijn is gebeurd, nou.
1: Precies.
3: Bij de Pride.
4: Maar dan wordt er ook een soort, dat ergert mij mateloos, dus dan wordt er ook een soort, ja, ik noem dat een beetje heel oneerbiedig, woordjes bingo gespeeld. Als je het woord genocide niet gebruikt in je kritiek op Israël, ja, dan deug je niet. Gebruik je het woord genocide wel, dan deug je ook niet.
1: Nee.
4: Dus ik ben daarop ingegaan in mijn preek. Hè. Er wordt van de Protestantse Kerk in Nederland, de leiding van de Protestantse Kerk in Nederland, gevraagd om een duidelijke uitspraak. Het woord genocide mag er absoluut niet in klinken. Het woord genocide moet er absoluut wel in klinken. Nou, vind dan maar daar in je weg. En de leiding van de kerk wordt afgerekend op het feit of ze dan al niet het woordje genocide gaan gebruiken. Dus ja, dat is woordjes bingo. Houd toch eens op.
3: Jammer.
4: Precies wat Edjo zegt. Het gaat erom dat we de menselijke waardigheid in stand houden en de wandaden veroordelen. En of dat dan genocide heet of niet. Het gaat om het principe dat mensen onveiligheid wordt aangedaan. Dat mensenlevens bedreigd worden. Ja, daar ligt toch ook de grens. En hoe je het noemt.
3: Nou, ja, nou, we zijn het helemaal met elkaar eens.
4: Oh, gelukkig.
1: Ja. Ja, maar het etiket wat je opplakt, dat is bepaald op dit moment of je voor of tegen bent.
4: Precies.
1: En vervolgens krijg je dan een etiket opgeplakt.
4: En dan word je geframed.
1: Op het moment dat ik zeg van, hoor, wat Israël doet is per definitie niet goed. Wat Hamas doet is per definitie niet goed. He, want uiteindelijk die leiders van Hamas die zitten ergens in Dubai in een appartement en op afstand mobiliseren ze het volk. Dus er zitten waarheden in, kernen van waarheden en tegelijkertijd wat ik constateer in ieder geval, de bereidheid om nader tot elkaar te komen is zeker niet aan de kant van Israël aanwezig. En de gewone Palestijn waarschijnlijk wel, maar op deze manier creëer je steeds weer nieuwe frustraties.
3: Ja, maar dat ook binnen de Joodse gemeenschap zie je eigenlijk precies hetzelfde. Dus de intolerantie over en weer. De mainstream vindt plaats via de liberale en orthodoxe gemeente. Die vertegenwoordigen maar een klein deel van de Joodse gemeenschap in Nederland. Een groot deel van de Joodse gemeenschap in Nederland heeft niets met de Joodse kerk te maken, maar is seculier, is over het algemeen liberaal, wordt verketterd omdat men in het verleden te veel actief was in vakbonden en in de sociaal-democratie, want dat is tegenwoordig ook helemaal foute boel. Dat zijn wappies. En de mensen houden over het algemeen hun mond. Dus wat je hoort in de media, en wat ik zo jammer vind, is dat veel kerken en overheden daar hun oren te veel naar laten hangen, is het geluid van een minderheid van de Joodse gemeenschap in Nederland, die wel erg luidruchtig is en veel invloed heeft op allerlei niveaus in het debat.
1: Zeg je dan ook van, ze nemen sleutelposities in?
3: Ja.
1: In het maatschappelijk debat?
3: Ja.
1: Maar hoe zit het dan met de christelijke kerken, de protestant-christelijke kerken? Ik denk van,
4: die is natuurlijk, net als in de hele samenleving, is die ook verdeeld. Hè? Dus ik spreek me nu uit op de kansel, maar ook nu hier op de radio. Ik kom nu ook in een kamp terecht van de kerk. En ik kan de mails wel verwachten straks. Van, je bent een Israël-hater en je doet onrecht aan de Joodse geschiedenis. Dus precies datzelfde leeft ook in de protestantse kerk. En ik verzet me er wel tegen, want ik probeer juist door de manier waarop ik mijn werk doe en me uit en de zoektocht naar contact, het gesprek te zoeken. Hoe vinden we elkaar nou in het gesprek? Kijk, we mogen van mening verschillen, maar we hoeven elkaar niet te gaan beschieten met allerlei bedreigingen en lelijke meningen, maar kom met elkaar in gesprek. Dat wordt steeds moeilijker, ook binnen de kerk. Dat zie je dus ook, want ik haal wel even de leiding van de kerk aan. Neem dan maar een positie in. Hoe doe je het ooit goed? En dat geldt eigenlijk voor ons allemaal bij elk dossier. Hoe vind je nou je weg om met elkaar in gesprek te blijven zonder elkaar te verketteren?
3: Maar die weg die is wel te vinden, alleen dat is een moeizame weg.
4: Een hele moeizame
3: weg. En dat is een weg niet van boven naar beneden. Dus niet van uitspraken van overheden of kerkelijke bestuur of zo. Nee, dat is de weg van de mensen in de samenleving, van de mensen in de kerk, die bereid zijn om ondanks hun eigen vooroordeel naar die ander te willen luisteren, gewoon als mens, en te proberen te begrijpen waarom die ander anders denkt dan dat jij denkt. En op het moment dat je dat gesprek aangaat, op die manier, en bereid ben om te luisteren, en ook proberen je eigen vooroordelen ook in de smiezen te krijgen, dan ontstaat er gewoon een heel ander gesprek. Als ik met een buurman ga praten en zeg, joh, ik ben het helemaal niet met jou eens dat jij zo'n PVV-aanhanger bent, maar leg me nou eens uit, waarom ben je dat nou eigenlijk? Wat zijn jouw beweegredenen? En dan komt hij vaak, hoor ik hele realistische, hele begrijpelijke verhalen over zorgen die hij heeft. En dan denk ik van ja, de zorgen voor zijn kinderen, de zorgen voor dat hij zich straks niet meer herkent in de straat en zo. En dan denk ik, oké, daar valt over te praten. Laten we daarover verder praten. Hoe kunnen we zorgen dat dat soort dingen worden weggehaald?
1: Ja, het gesprek, het luisteren. Een bekend geluid in de samenleving.
4: Absoluut.
1: Het luisteren is een beetje weg. De verdiepen in de inhoud van wat de ander beweegt om iets te doen. Dat speelt natuurlijk in deze hele discussie ook. Wanneer je inderdaad de pro-Palestijnse betogers spreekt, die kunnen ook heel ongenuanceerd zijn.
3: Zeker.
1: Wanneer het gaat om richting. Maar dat geldt ook inderdaad voor de haviken en zeg maar binnen het Israëlische kamp.
3: Ja.
1: Die voelen zich denk ik waarschijnlijk bedreigd ook.
4: Even aantakken bij Edjo ook. Hè, dus en wat jij zegt, ik denk dat een hele grote onderliggende factor angst is.
3: Ja.
4: Bij heel veel mensen is er angst. En die angst die wordt aangewakkerd. Dat is ook een beproefd recept om verkiezingen te winnen. Zodra je angst aanwakkert, win je stemmen. Dat doen veel politici.
3: Dat gebeurde ook in de 30e jaren.
4: Exact hetzelfde. Dus dat is een mechanisme wat je terug ziet komen. Zodra je angst aanjaagt, zodra je vijandsbeelden creëert, zodra je zondebokken aanwijst, daarmee win je stemmen. En dat is wat heel veel politici, leiders over de hele wereld nu doen. En kijk wat Trump doet, kijk wat Netanyahu doet, kijk wat Erdogan doet. Kijk ook wat Orbán deed.
1: Maar die arresteert ondertussen ook.
4: Kijk wat ook in Nederland gebeurt, hè, met het aanwijzen van nou ja, de asielzoeker is de schuld van alles. Het is een zondebokmechanisme. Dat ligt van angst. Van angst verlam je. Dus, en dan ga je verlangen naar sterke leiders die duidelijke uitspraken doen. En dan kun je je dan achter verschuilen. En dan kom je in diezelfde loopgraaf terecht. Dus we moeten eigenlijk aan de angst voorbij. We moeten veel meer leven met hoop. En ik probeer dat ook bij mensen te brengen. Maar het is een ongelooflijk moeilijke tijd nu om aan die angst voorbij te gaan. Want die wordt voortdurend gevoed door alle dossiers.
3: Ja.
4: Dus en als je dan het gesprek met mensen erover voert. Hè, dus ik probeer ook met mensen die niet met me eens zijn in gesprek te zijn. Met PVV'ers en forum mensen. Dan proef ik ook existentiële angst, zorg, wat jij dat noemt, Edjo.
3: Ja, maar daarvoor is ook een strategie nodig. En die strategie die moet gebaseerd zijn op de-escalatie. Dus op eigenlijk ontwapening, figuurlijk gesproken, tussen mensen.
4: En dat is politiek natuurlijk geen instrument, hè? Want daar win je geen kiezers mee.
3: Maar dat geldt over en weer. Als ik nou weer terugkijk naar de recente geschiedenis, hè, rondom Loods 24, wat er gebeurd is. Mijn persoonlijke mening is, dit had gewoon helemaal niet moeten gebeuren. Is het namelijk productief wat degenen die protesteren, waar ik het mee eens ben, hebben gedaan? Het is absoluut niet productief. Je weet van tevoren wat de reactie is. Dat kan je inschatten. Je weet ook hoe het gaat aflopen.
4: Mm-hmm.
3: En je weet dat er dus het resultaat is een stuk frustratie bij degenen die het er niet mee eens zijn, en een stuk frustratie met degenen die zijn afgevoerd en de mond hebben opengedaan. Er is eigenlijk niks ontstaan, behalve dan, en dat wil ik dan wel als positief element noemen, is dat wellicht de discussie weer opnieuw wat op tafel is gelegd. Wat naar mijn mening zou moeten gebeuren, is dat je goed nadenkt van, is dit nou de plek waarop wij proberen mensen te laten merken dat er ook een ander geluid is en dat je het vraagstuk ook op een andere manier kan benaderen.
1: Ja.
3: Dan moet je dit niet doen. Dan moet je of een alternatieve herdenking organiseren, zoals dat ook met 4 mei inmiddels gebeurt in diverse steden in Nederland.
1: Mm-hmm.
3: Of op een andere manier de discussie met elkaar aangaan, maar wel zodanig dat iedereen de vrijheid heeft om naar elkaar te luisteren en zijn mening naar voren te brengen. En in zo'n setting als bij zo'n herdenking kan dat per definitie niet plaatsvinden.
1: Nee, dus eigenlijk zou ik jou zeggen van, eigenlijk was dit de verkeerde plek om het te doen. Het verkeerde moment, laat het zo stellen. Ja. Het verkeerde moment om te doen, en dat is wat ook wat de geluid is. Maar de reacties die daar inderdaad ook door de aanwezigen ook vervolgens richting de demonstranten plaatsvonden, die karakteriseerden ook wel, zeg maar, hoe men het beleeft. Want een soort van, we zijn tegen. Terwijl de echte discussie zou moeten zijn, op humanitaire gronden van, wat we doen, staat dat nog in verhouding tot hetgeen waar het om gaat. Ik zei ook tegen Frits Barend, ja, je hebt het over 1290 slachtoffers aan de Israëlische zijde. Verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Daar is geen enkele discussie over. Nee. Maar er staan daar tegenover staan weer 20.000 kinderen die opgevoerd worden, dat getal, die ook inderdaad door het Israëlisch geweld, door bombardementen, et cetera, omgekomen zijn. Ja, ik stel me vraag, hoe gaat dit verder? Hoe eindigt dit? In een samenleving, ook in Nederland, die eigenlijk ook al zo verdeeld is. Iemand zei van, ja, ik word er zo verdrietig van. Ik zeg, ja, dit is eigenlijk polarisatie van menselijk leed. Ieder die eigenlijk dat stukje van het leed naar zich toe, en het leidt niet tot een verheldering. Nee, men ziet het als een bevestiging van het negatieve van de ander.
3: Nou, de polarisatie is dus steeds sterker van schoonvegen wat mij niet welgevallig is in mijn omgeving.
1: Ja.
3: En of dat dus in Israël is, of in de omgeving van Israël is, of bij ons zelf in de steden en in de wijken, van wij willen gewoon geen buitenlanders zien, of wij willen geen mensen van andere kleur zien, want vroeger was alles gewoon beter en dan krijg je dus een samenleving die helemaal uit elkaar valt. Waarbij iedereen zich in zijn eigen bubbel gaat keren en tegen de andere bubbel protesteert. En het is de taak, vind ik, van een samenleving, en dan kijk ik naar mijn rechterbuurman die daar actief mee bezig is, de taak van kerken, de taak van maatschappelijke organisaties, de taak van de politiek, de taak van het van besturen, plaatselijk en landelijk, om te proberen dat soort discussies te entameren, voortdurend actief erin te zijn, mensen bij elkaar te brengen, voorwaarden te scheppen, dat er naar elkaar geluisterd wordt en dat verschillende meningen ook gehoord kunnen worden.
1: Ja. Vind je dat er gebeurt met de huidige politiek?
3: Nee.
4: Nou, ik ben nu, toevallig is dat ook de aanleiding van, van het feit dat ik denk hier zit, bezig met een zomerserie kerkdiensten over de 7 deugden. Prudentia heb ik het afgelopen zondag over gehad. Wijsheid, inzicht, verstand. Hè, gebruik je verstand. Moed is een deugd. Matigheid is een deugd. Rechtvaardigheid is een deugd. Geloof, hoop en liefde zijn ook deugden. Nou, ik hoop aan het einde van die serie dat mijn kerkgangers zich erg goed bewust zijn dat ze, als ze zich aan deze deugden houden, een fantastische samenleving ontstaat. En dat zij dat ook uit gaan dragen, de samenleving in. Dus nee, maar dit is wel essentieel. Dit zijn essentiële begrippen om te komen tot goed samenleven.
1: Ja.
4: En nou hebben we moeite met ga ik het hebben over matigheid. Nou, als er één ding is waar we moeite mee hebben, is het met matigheid, want we leven nogal overmatig en onmatig.
3: Ja.
4: Maar we zouden ons wel moeten matigen in onze meningen.
3: Ja.
4: En we zouden verstandig met elkaar om moeten gaan. We zouden prudent, en dat vind ik zo'n mooi Nederlands woord, prudent, voorzichtig, behoedzaam met elkaar om moeten gaan. Dat heeft onze samenleving nodig. En ik vind politici en bestuurders en leiders, rabbies, rabbijnen, voorgangers, noem ze allemaal maar op, die moeten daarin voorgaan.
5: Ja.
4: We hebben leiders nodig die deugen, om dat woord maar te gebruiken.
5: Maar ook een verantwoording krijgen.
4: Nee, dat hoort erbij.
5: Ja. Ja.
4: He, dus dan ben je wijs, dan ben je verstandig, dan ben je matig, dan ben je rechtvaardig. En dan ben je ook moedig, want je durft ook je kop uit te steken. En te zeggen, zo doen we het niet en we gaan die kant op. De samenleving heeft dat heel, heel hard nodig.
5: Ja. We zijn nu richting het einde van de uitzending gekomen. En dan is er ruimte, normaal gesproken, voor de dichte verdienst. In de context van deze hele uitzending. Jij als dichter wordt op het podium nu geboden om jouw gedicht voor te dragen.
3: Dankjewel, Ben. Juist rond deze herdenking en de gebeurtenissen op het ogenblik in het Midden-Oosten. Kroop bij mij echt het gevoel omhoog van nou moet ik in de pen en iets schrijven wat hopelijk ook deescalerend zou kunnen werken. En ik heb een gedicht geschreven en dat is getiteld De Cactus en de Roos. Aan de rand van de wadi, dicht bij de oase, staat een cactus en een roos in volle bloei. Ze stralen schoonheid naar een woeste wereld die zijn ziel is kwijtgeraakt. Ook kinderen van Gaza, ook kinderen van Judea. De roos springt trots haar doornen in het rond,

0: verbrandt aarde. Haat verschroeit akkers. Olijfbomen huilen als liefde in pijn verdort. Hoe moet dat verder, land van melk en honing? O kinderen van Israël, o kinderen van Palestina, wees fier op jullie doornen, wees fier op jullie naalden. Toon ze in vrede, in zachtheid, aan hen die zien en begrijpen dat alles wat goed is, in stilte leeft.
1: Ja, treffend. De essentie.
2: Prachtig, prachtig.
1: Een mooi gedicht, S.O.
0: Dankjewel.
1: Luisteraars die kunnen het later teruglezen. In de uitzending, je hebt het zelf al gepubliceerd. En ik dank jullie voor jullie bijdrage. Want ook de Dordtse samenleving heeft hiermee te maken. Met alles wat ze speelt. Ook daar is verdeeldheid. Dank jullie wel. En ik wens jullie een goed weekend.
2: Hetzelfde. Dank voor de uitnodiging.

0: van 11 uur.
1: Philip van Es met het Radio Rijnmond Nieuws. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die er hingen vanwege de verbouwing die de fluittoon veroorzaakte. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was de brug op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en eenmaal terug op de kade werd hij door agenten achtervolgd die hem in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus of de watertaxi. Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Kapelsebrug en Algra-brug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record van 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de watertoevoer minder groot. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker. De hypotheker.
3: Voetballen. Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen. Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond feunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
6: Jouw stad, jouw radio.
0: Studio De Wit.
6: Drechtstad FM.
7: U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio De Wit.
8: Dit is Studio De Wit. Met in dit uur de hoofdgast.

0: Ja, welkom in het tweede uur van Studio De Wit. En we gaan nu in gesprek met de hoofdgast. En dat is dit keer Tinka Rood van Trivieren. We kennen hier in Dordrecht allemaal Trivieren. Welkom.
1: Dankjewel. Leuk om hier te zijn.
0: Ja. Fijn dat je vanochtend de gast kon zijn. In vakantietijd notabene. Je kwam enigszins met ondersteuning van trucken. Want je hebt een knieoperatie ondergaan.
1: Een heupoperatie. Ja, een hele nieuwe heup gekregen.
0: Dan kan je straks lopen als het goed is.
1: Dat is wel de bedoeling. Dat is ook wat mij beloofd is. Dus daar ga ik voor.
0: Maar laten we daar gewoon vanuit gaan. Ja. Dat je straks weer kittig door de stad loopt.
1: Ja, precies.
0: Yes. Ja. De reden waarom ik je gevraagd heb, we zitten in een periode waar we zeggen van, nou, het is nog wel wat met die woningbouw. Het is nog wel wat met de sociale woningbouw. Hoe zit het met de sociale huur? Daar horen alle geluiden erover. Maar tegelijkertijd merken we gewoon dat het niet zo gaat zoals men het zou willen. En dat er ook een onduidelijkheid bestaat over de positie van corporaties. En daar wil ik met jou het gesprek over hebben. Want de corporaties zijn ooit in het begin van de vorige eeuw opgericht. Om de woningnood die daar te gaan ledigen. En er zijn schitterende wijken architectonisch gezien toen uit de grond gestapt. Dat kennen we in Rotterdam, in Amsterdam. En nadien hebben de corporaties zich enigszins ontwikkeld. Tot het aankopen van een zeeschip. Ja. Tot een wagenpark privé hebben staan bij de corporaties. Kortom, er is een negatief beeld ontstaan. Ja. Nu ligt de werkelijkheid natuurlijk altijd ergens in het midden. Gaat het goed met de corporaties?
1: Ja, je hebt in ieder geval je geschiedschrijving goed op orde. Maar het gaat goed met de corporaties. Weet je, het is terecht dat je inderdaad een bepaalde periode aanhaalt. Waarin er veel schandalen waren in de corporatiesector. En dat heeft ook geleid tot een parlementaire enquête. Dat heeft geleid tot de herziene woningwet in 2017. En dat was een periode waarin de corporaties eigenlijk. Waar we terug moesten naar de basis. Het verhuren, het beheren van woningen, het ontwikkelen van woningen op eigen grond. En dat was dat. En leefbaarheid moesten we ons helemaal op terugtrekken. Maar door de tijd heen, en daar gaan we zo meteen vast en zeker uitgebreider bij stilstaan. Hebben de corporaties echt weer een hele nadrukkelijke, belangrijke positie gekregen. Binnen die woningcrisis, om dat ook met elkaar op te lossen. Want dat is niet iets wat wij alleen kunnen. Dat is echt iets wat we met elkaar moeten doen. En dus daarin ook weer een hele belangrijke partner voor gemeente, provincie, Rijk. Om te zorgen voor het ledigen van de woningcrisis. En zorgen voor fijne, vitale, veilige wijken en buurten.
0: Ja. Hoe ruim is het instrumentenpakket van de corporatie?
1: En wat bedoel je met instrumentenpakket?
0: Grond is spaarzaam.
1: Ja, zeker.
0: Dus als je zegt van bouw op eigen grond, dat is niet iedere corporatie meer gegund.
1: Nee, daarom zeg ik ook, dit is iets wat je samen moet doen. Dus als wij sloopnieuwbouw hebben, als het gaat over panden van ons die door de tijd heen niet meer toekomstbestendig zijn, onvoldoende verduurzaamd zijn, onvoldoende toekomstbestendig zijn, dan gaan we dat slopen en dan kunnen we dat herontwikkelen op eigen grond. Dat is een relatief, het kost heel veel geld, laat dat zeggen, want je iets wat waarde heeft, sloop je. Dus denk maar aan het slopen van je eigen woning. En je gaat een nieuwe woning bouwen. Kost dat heel veel geld. Maar dat is relatief makkelijk vanuit het perspectief van het feit dat je dan eigen grond hebt. En dan zijn er eigenlijk twee andere partijen die grond hebben. Dat is de gemeente of dat zijn ontwikkelende partijen. Particulieren of instituties. En dan is de vraag van in hoeverre ben je in staat om samen met de gemeente, krijg je positie van de gemeente om sociale woningbouw te realiseren. En in hoeverre krijg je dat ook van commerciële beleggers, particuliere beleggers. En in hoeverre, en dat is ook een hele belangrijke, gebruikt de gemeente het instrumentarium om dat soort partijen, commerciële marktpartijen, af te dwingen, op te leggen dat zij sociale woningen moeten realiseren.
0: Ja. Vind jij dat voldoende, afdoende gebeurt?
1: Ik zie potentie, ja. Nee, dus dat. Laten we absoluut benoemd hebben. Ik vind dat we van ver komen. Ja, we komen uit een situatie binnen Drechtsteden waarbij we een standstill principe hanteerden. Waarbij er geen sociale woningen meer bij mochten komen. En we zijn nu met elkaar. Is er erkend dat de druk op de sociale woningbouw zodanig groot is. Dat er sociale woningen bij moeten komen. Dus er is groei. Dus dat is goede nieuws. En daarin hebben we in de afgelopen jaren echt. Zeker ook bijvoorbeeld binnen de gemeente Dordrecht. Hele mooie stappen gemaakt waarbij we elkaar beter begrepen. Waarbij we meer aan de voorkant zaten. Dat we meegenomen werden als bijvoorbeeld een gemeente moest tenderen. Hè, mm-hmm. Een stukje grond werd
0: getenderd. Het is niet altijd zo geweest. Hè?
1: Dat is nooit zo geweest. Om een voorbeeld te geven. We hebben een locatie hier heel dichtbij. Gezondheidspark. Ja. Wel bekend. Een grote locatie als het gaat over ontwikkeling van woningbouw. Dat is destijds getenderd, alweer een heel aantal jaren terug. Waarbij alleen maar gezegd is, er moet sociale woningbouw bij. Maximale huurprijs, de vrije sectorgrens. En voor de rest geen uitgangspunten. Waarbij wij, toen uiteindelijk de partij die de tender gewonnen had...
0: Ja.
1: Wij 2,5 jaar zijn bezig geweest om met die partij te kijken of we een deal konden maken voor de afname van de sociale woningbouw. Waarbij we uiteindelijk gezegd hebben, doordat jullie niet rekening gehouden hebben met maximale stichtingskosten, doordat jullie niet rekening hebben gehouden met sociale grondprijzen, doordat jullie, noem maar op, het aantal vierkante meters wat de woning voor ons moet hebben, want de vijf verhuren ze natuurlijk langjarig, minimaal 60 jaar, hebben we 2,5 jaar onderhandeld en uiteindelijk gezegd, de prijs die wij moeten betalen voor de kwaliteit die we krijgen is onvoldoende. Dus dan ben je 2,5 jaar verder en je hebt niks. Nu zijn we zover dat we zeggen dat de gemeente zegt, wij nemen al jullie uitgangspunten, jullie programma van eisen, zowel woontechnisch als technisch, nemen wij mee in onze tender. En dat betekent dat een marktpartij aan de voorkant weet waar ze rekening moeten houden. Dat is en dat betekent dat ze ook niet meer kunnen zeggen, joh, dat wisten we niet. En dan heb je met elkaar afspraken gemaakt over hoe doorloop je dat proces. Want je kan nooit, we willen altijd wel alles krijgen wat we willen hebben. Maar goed, ik ben ook realist genoeg om te zeggen, je zal soms op onderdelen water bij de wijn moeten doen. Ja. Maar dat je daar afspraken over maakt over hoe doe je dat proces dan. En daar is, dat zien we nu, dat proces hebben we aan de Spuiboulevard doorlopen we. Met de gemeente en de marktpartijen. En daar zie je dus dat we met elkaar een mooie project aan het realiseren zijn. En dan kom je er wel uit. Ja. Ja.
0: En dan gaan we naar de wijk. Hè? We gaan eerst even onderbreken bij muziek. Want jij hebt een playlist aangeleverd.
1: Ja, ook
0: met
1: nog.
0: Een extra toegift erin, zag ik.
1: Ook nog. Ja. Ja, voor
0: Het eerste nummer.
1: Ja.
0: Weet je nog welk het is?
1: Ja, Faya con Diaz.
0: Daar ken ik een hele oude uitvoering van. Mijn oude vader had nog van die bakelieten grammofoonplaten.
1: Okay. Oh,
0: en daar
1: komt
0: ook een en daar is het.
1: Ja.
0: Zo oud is dat nummer al.
1: Ja. Nou, ik heb volgens mij de latere versie heb ik met je gedeeld. Het is wel een beetje een soort van jeugdsentiment. Maar het is nog steeds, als ik het nummer hoor, kan ik niet stil blijven zitten. Het is echt een heel erg nummer. Ja, het is heel ritmisch. Je wordt er heel blij van. Het past in de zomer.
0: Nou, blijf rustig in je stoel zitten. Half uur gaan we draaien.
1: Ja.

0: Ja, Rood, het is me opvallend. Je bent stil blijven zitten. Van Rood, je bent stil blijven zitten op je stoel. Ja. Ondanks het nemen. Van Rood, waar komt die naam vandaan?
1: Oh ja, ik zou het eigenlijk niet eens weten. Nee, weet ik niet eens. Van mijn vader zou ik...
0: Ja, ja. En van
1: maar ik heb er nog nooit...
0: Ja,
1: ik heb er eigenlijk nooit onderzoek naar gedaan.
0: Je hebt ook de Rothschilds.
1: Ja, precies. Ja. Nee, ja. Ja, we zijn de arme tak van de Rothschilds, wil ik dan zeggen. Ja,
0: maar ons onderzoek.
1: Ja, precies. Ja.
0: Wonen, woning bouwen. Ja. Het kan vaak soms een hele beladen discussie zijn. Er wordt te weinig gebouwd, vindt men. Er zijn diverse aanleidingen, redenen voor aan te wijzen. Tegelijkertijd kun je ook stellen van... oude wijken kunnen op een gegeven moment verouderen. Ik denk bijvoorbeeld aan de JP Heijplein. Een buurt. Ja. Een buurt met een ziel.
1: Zeker.
0: Met winkeliers die er al jaren zitten.
1: Ja.
0: En dan komen de nieuwbouwplannen... En dan wordt zijn buurt uit elkaar getrokken.
1: Ja.
0: En de cohesie die er was, die raak je kwijt.
1: Ja.
0: En dan zeg maar van, kunnen die winkels niet terugkomen? En dan komen er allerlei argumenten, zakelijke argumenten... van dat kan volgens de wetgeving, et cetera, richtlijnen die er zijn. Waarom gebeurt dat zo?
1: Ja. Nee, dat is een ingewikkeld proces. He, dus laat dat ook zeggen. He, dus voordat wij een besluit nemen dat wij een complex gaan slopen, gaat niet over één nacht ijs. De aanleiding is eigenlijk altijd dat er technisch de woningen gewoon niet meer toekomstbestendig zijn, waardoor je moet slopen. En dat is niet iets waar we van eenvoudig weg zeggen van joh, op een achternamiddag beslissen we dat. Mm-hmm. Er zit een heel traject aan vooraf. En dan is de vraag van hoe ga je dan om op het moment dat mensen daar wonen. De sociale cohesie, want die herken ik ook zeker in een wijk als Crispijn. Met zo'n buurtje met winkeliers. Die daar ook een hele sociaal-maatschappelijke functie bekleden. Hoe ga je daarmee om? Dus wij gaan ook altijd in gesprek met de mensen. Dus ik maak even een onderscheid tussen de bewoners en de winkeliers. Daar kom ik zo in mijn verhaal op. Maar het is de bewoners over... zou u willen terugkeren? Of wilt u dit momentum gebruiken? Want mensen krijgen urgentie om naar een andere plek te gaan. Om op een andere plek te gaan wonen. Wat we gemiddeld genomen zien is dat de meeste mensen uiteindelijk toch beslissen van goh, ik ga naar een andere plek toe in een andere stad. Of in Zwijdrecht of in Hendrik Ido Ambacht of een andere plek. Of in Dordrecht. Of dat ze zeggen van nou, ik zou uiteindelijk wel terug willen keren. Dan gaan ze ergens tijdelijk heen om uiteindelijk dan weer terug te keren als er nieuwbouw is. Daarbij kijken we ook. Steeds meer, dat deden we in het verleden anders, maar steeds meer naar wat treffen wij aan. Omdat wij natuurlijk ook zien dat mensen, wij verhuizen mensen, maar niet hun problemen. Dus als wij achter de voordeur komen en wij zien bijvoorbeeld dat mensen financiële problemen hebben of een stukje extra zorg nodig hebben of anderszins, dan schakelen wij met samenwerkingspartners om te kijken dat als mensen naar die andere plek gaan, dat ze die begeleiding krijgen, waardoor ze, ik zeg het op de ladder van wonen en leven, een volgende stap kunnen maken. He, dus dat ze dit momentum wat zo ingrijpend is, wat zo impactvol is, dat er ook iets goeds uitkomt. He, dus dat op die manier. En we hebben dus ook bijvoorbeeld wel eens gehad dat we een oudere dame, echt fors op leeftijd, dat daar vlak in de buurt een buurvrouw woonde die haar in de gaten hield. En dat we hen beiden verhuisd hebben naar een nieuwe plek. Zodat dat in stand
0: blijft. Je hebt de zorgverlener mee verhuisd.
1: We hebben zorgverlener. Dus op die manier probeer je fijnmazig maatwerk te leveren om dat impactvolle moment ook als een soort van kans te zien. Om dat te verzachten, moet ik eigenlijk zeggen. Als je dan specifiek hebt over deze winkelstrip, waar je specifiek naar vroeg. Hebben we ook heel erg met elkaar gekeken, wat gebeurt er nou in zo'n winkelstrip? Want gemiddeld genomen is zo'n winkelstrip niet levensvatbaar. Maar wij constateerden dat die winkelstrip een hele sociaal-maatschappelijke rol had. Dat hebben we ook met. Ook daarin hebben we het aan de politie gevraagd. We hebben aan bewoners gevraagd, de bewonersraad. We hebben het aan de gemeente gevraagd. Dus het was een belangrijke plek. Daarin hebben we toen ook een heel erg proces gelopen om te kijken van, kunnen wij die winkels terug laten keren? Dus daar hebben we gesprekken gevoerd met onze interne en externe toezichthouders of dat mocht. Nou, daar liepen we tegen wet en regelgeving aan. En uiteindelijk dus hebben we ook gezegd van joh, wij willen wel heel graag dat die winkelstrip daar terugkomt. Dus we hebben daarin iets te doen. Dus nu is het zo, dus die winkeliers die moeten daar weg. Wij zijn ook met hen in gesprek gegaan. Willen jullie ook terugkomen? Net zoals wat we aan de bewoners vragen. Ja. Want laat ook helder zijn, als je een heel oud pand hebt, er zit daar een andere huurprijs op dan als je spiksplinter nieuwe nieuwbouw hebt. Dus mensen moeten dat ook kunnen betalen. Een ondernemer kan dat kunnen betalen. Dus dat is ook zo. En dan geldt dat sommigen zeiden van nou joh, ik ga stoppen. Maar sommigen zeiden ik wil ook terugkomen. En dan, dus nu zijn we zover dat we dan ook zeggen van oké, als we dan terugkomen, dan gaan we kijken hoe we dat wel of niet financieel kunnen regelen. Dat hebben we nog, hebben we met de gemeente vergaande afspraken over. En daar zitten we in. Dus dat ze moesten eerst weg. Gezegd, en dat is, ze zijn nu allemaal weg. En nu gaan we kijken van op welke manier kunnen we dat regelen, dat er toch uiteindelijk die...
0: Het argument dat op een gegeven moment zegt van ja, technisch gezien, volgens de wet en regelgeving...
1: Mag het niet.
0: Mag het niet.
1: Nee.
0: Ziet dat dan?
1: Ja, wij mogen geen commercieel vastgoed realiseren. Dat mag, dat mogen wij als corporatie niet. Dat mogen wij alleen binnen onze... hebben heel technisch even. Wij als corporatie hebben een DAAP-gedeelte. Dat is het sociale gedeelte, het maatschappelijke gedeelte en het niet-DAAP-gedeelte. Dat is commercieel. En daar hebben we destijds, in 2017, moesten we daar een splitsing, administratieve splitsing op maken. En ons niet-DAAP-gedeelte is heel klein. Is 1,5% van onze totale woningbezit. Ja. Dus daar zit bijna geen vastgoed in. Als je op basis daarvan een lening wil aantrekken om dit soort relatief deze projecten te realiseren, daar zat te weinig geld in om een lening van de bank aan te kunnen trekken. Dus dan hebben we gezegd, nou, als wij dat niet kunnen, misschien kan een collega-corporatie dat. Dus we hebben aan een x-aantal collega-corporaties in de regio, buiten de regio, gevraagd, kunnen jullie het financieren voor ons? Is niet gelukt. Dus daarmee kwamen we steeds verder van zeggen van goh, wij kunnen het niet financieren, wij mogen het niet financieren binnen DAAP.
0: Ja.
1: Wij kunnen het niet financieren binnen het commerciële gedeelte. Onze collega's konden of wilden het niet financieren. En toen zijn we uiteindelijk uitgekomen bij de gemeente. Nou, en daar zijn we nu mee in gesprek.
0: Goed.
1: Dus het is
0: gloort licht.
1: Ja, gloort licht. Dus ja. Ik ben zelf nog hoopvol dat het er komt.
0: Goed.
1: Maar we zijn er nog niet.
0: Ja, want het heeft ook binnen de politiek de aandacht. Hè?
1: Ja, nee, maar het is natuurlijk, weet je, en dat snap ik ook heel goed. Wij vinden het zelf een belangrijke plek. Zij hebben heel goed contact met de politiek. Ook met de betreffende wethouder. En volgens mij hebben we allemaal hetzelfde doel voor ogen. Maar we moeten het dus ook hier weer met elkaar doen. Ja.
0: Dat is duidelijk. Maar de gloort ligt. Dus
1: daar houden we de focus op.
0: Loop hem even op.
1: Ja.
0: Oudbouw vervangen de nieuwbouw.
1: Ja.
0: Er wordt wel eens gezegd van je gaat Trivieren nou echt je vaart achter zetten.
1: Ja.
0: Hoe zit dat?
1: Nou, ik vind dat we er de vaart achter zetten.
0: Ja.
1: Dus in de zin van, als je kijkt waar we vandaan komen, wat ik net ook zei, het stand-still principe. Weet je, op het moment dat je, ik heb dat in mijn vorige werk meegemaakt, ik heb het binnen de gemeente de regio Drechtstede meegemaakt. Als je projecten stopzet, dat is heel eenvoudig. Want je trekt overal de stekker uit en je zegt, er gaan geen nieuwbouw. Voordat dat weer op gang is. Voordat een gemeente die een beherende rol had naar een ontwikkelende rol is, dan ben je echt een paar jaar. Dan ben je 5 tot 7 jaar verder voordat de boel weer op tempo is. Dus dat vraagt tijd. Dus wat je ziet is dat het dan zo'n curve heeft wat langzaam start. En op het moment dat je dan krijg je de versnelling. En die versnelling moeten we erin houden. Dus ik zie dat we de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben om die versnelling te maken. We zitten op een realisatiegraad rond de 90%. Dus dat we gewoon van datgene wat we plannen gewoon op 90% realiseren. En dat is echt buitengewoon netjes. Weet je? Dus dat is, en daarin geldt, en dat gesprek hebben we ook met gemeenten. Wat zijn de locaties dat wij kunnen sociale woningbouw kunnen realiseren? Welke positie pakken jullie richting marktpartijen om te zorgen dat er voor ons sociale woningbouw mogelijkheden komen? En dat gesprek voeren we met elkaar.
0: Ja, maar dat proces met die commerciële marktpartijen.
1: Ja.
0: Er bestaat een beeld van dat die commerciële marktpartijen toch wel een dikke vinger in de pap hebben.
1: Ja.
0: Er is meer een groep van, ja, we moeten toch meer, althans laten we zo zeggen, in een bepaald segment van de politiek hoort dat wel degelijk.
1: Ja.
0: We willen terug naar de corporaties.
1: Ja.
0: Dat inderdaad meer inderdaad, dat mag je wel dan maar differentiatie hebben in de huurprijzen. Ja. Maar die beschikbaarheid zou groter moeten zijn dan op dit moment het geval is.
1: Zeker.
0: Herken je dat?
1: Ja, nee, als je kijkt naar de druk op de sociale woningbouw, is enorm. Hè? Dat gemiddeld genomen duurt het 8 jaar voordat je een woning kan krijgen.
0: Ja.
1: Dat is veel te lang. Want dat betekent dat je 8 jaar hè, je leven een soort van stilstaat voordat je je volgende stap kan maken. Dat is impactvol. Dus dat betekent, hè, dus daar is gewoon, het is ook met onderzoeken aangetoond, er moet sociale woningbouw bij. En als wij geen grondposities hebben, kunnen wij dat zelf niet realiseren. Dus heb je andere partijen nodig. En de gemeente en marktpartijen zijn dan aan zet om dat te realiseren.
0: Hoe kom je in die grondpositie? Wat moet ervoor gebeuren?
1: Nou, gemeente kan grond aankopen. Hè. Kijk naar wat er gebeurt op Maasteras. Heeft de gemeente natuurlijk voorkeursrecht gemeente gevestigd. Om te zorgen dat zij die grondposities...
0: Met de nodige commotie ook, hè?
1: Met de nodige commotie. Maar dat is natuurlijk altijd het geval. Dat op het moment dat je voorkeursrecht gemeente vestigt... en dat is, dus daarin heb ik ook wel begrip voor de gemeente. Als je eerst een beherende gemeente bent geweest. Hè, want de gemeente Dordrecht heeft in het verleden... ook, laten we zeggen, schuren aan de broek gekregen... als gevolg van grond die ze aangekocht hadden. Dus een gemeente is voorzichtig, wordt een beherende gemeente. De stap te maken weer naar een ontwikkelende gemeente... dat ook vraagt ook andere ambtenaren, hè, andere processen, andere mindset.
0: Ja.
1: Vraagt tijd. Maar goed, als je dan, en dat zie je dus met zo'n masterras... waarin ze dan voorkeursrecht gemeente vestigen. Dat is echt gewoon heel mooi. Waarin de gemeente dan positie heeft. En ook kan zeggen van, goh, ik wil met de corporaties... Hè, met Woonbron en met Rivieren aan het werk, aan de slag... om te zorgen dat daar sociale woningbouw gerealiseerd wordt. Nou, daar komt nu 25% sociale woningbouw. Is nog niet de 30 die sinds 1 juli dit jaar binnen de wet... regie
0: op de nieuwe norm is.
1: Ja, de nieuwe norm is, hè, de wet op de regie op de volkshuisvesting, de nieuwe norm is. Dus dat is nog echt wel een ding. Hè, dus om het zo maar eens te zeggen. Want waar gaan we die andere, het resterend percentage realiseren?
0: Nu zie je, vroeger had je een gemeentelijke woningcorporatie.
1: Ja.
0: Die tijd hebben we ook gehad.
1: Zeker.
0: In alle steden. En toen zijn er ook inderdaad heel veel projecten uit de grond gestampt.
1: Zeker.
0: Die zijn geleidelijk aan verdwenen natuurlijk.
1: Ja.
0: Het afstoten is al dingen.
1: Ja.
0: Er gaan ook geluiden rond van, hoor, we hebben gewoon te weinig corporaties hier op het eiland.
1: Ja, nou ja, weet je, kijk, het werk wat een corporatie doet, is echt een vak. Weet je, dus dat, en als gemeente, weet je, je mag het proberen. Maar goed, de geschiedenis heeft uitgewezen dat je dat niet zelf moet willen doen. Dus ik geloof niet in de route op weer een gemeentelijk woningbedrijf. Als er corporaties in de regio, in de landen zijn, die zeggen... joh, ik wil een bijdrage leveren aan de sociale woningbouw. Ik heet ze van harte welkom. Weet je, want ik denk, we hebben de opgave... het gaat mij uiteindelijk op het feit dat die opgave gerealiseerd wordt.
0: Ja.
1: Het gaat mij niet zozeer of het per se de vlag van Trivieren moet zijn.
0: Eigenlijk hoor ik je zeggen van, het gaat mij om de inhoud.
1: Het gaat mij om de inhoud. Waarbij er één maar is, hè, want ik heb ook in het collegeakkoord... is opgenomen dat ze gaan kijken naar de realisatie van de sociale woningbouw... dat ze ook mee willen tellen niet-corporatiewoningen en de zorgwoningen.
0: Ja.
1: Bij die eerste ben ik heel kritisch. Als het gaat over commerciële partijen die sociale huurwoningen realiseren... dan zeg ik, blijven ze 25 jaar in het bestand van sociale woningbouw?
0: Ja.
1: Zijn mensen die uitstromen vanuit instellingen, mogen die er ook in? Mag iedereen, onze gehele doelgroep, mag die daarheen? Of romen zij de bovenkant van die sociale doelgroep af? Want als dat het geval is, dan betekent dat de overige groep... gehuisvest moet worden binnen de bij de corporatiewoningen. Waarbij je weer het risico hebt van concentratie, van kwetsbaarheid binnen wijken en buurten met alle risico's van.
0: Ja, dat zeg je gewoon het principe van de communicerende vaten.
1: Hoe bedoel je?
0: Nou, als je hier gaat drukken, dan gaat het omhoog. Ik bedoel, je het ook
1: precies,
0: net verkeerd.
1: Precies.
0: We komen er altijd weer op hetzelfde vertrekpunt uit.
1: Ja. Nee, en daar moet je, we zijn nu in Dordrecht zijn we met het Nationaal Programma Dordrecht met heel veel geld aan het investeren over het feit dat we die wijk echt sterker maken, vitaler maken, gezonder maken. Dan wil je dat je dat met elkaar op een manier doet, dat die differentiatie aanwezig is. Als je dan op andere plekken in de stad het niet dezelfde mate van sociale woning bij in die kwaliteit en in die toegankelijkheid voor onze doelgroep realiseert, dan creëer je een probleem voor de toekomst. Dus ik zeg, het maakt mij in feite niet uit, hè, nee, wie het realiseert, of het een of wij het rivier of woonbron het is, of dat het een corporatie uit de regio of uit het land is, of dat het een marktpartij is. Mits we allemaal dezelfde criteria hanteren voor wat het type woning is en voor welke doelgroep ze beschikbaar zijn.
0: Ja. Kijken we naar de Drechtsteden.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk een boeiend, interessant gebied. Hè? Dat
1: zeker.
0: We daar van alles,
1: zeker.
0: Maritiem, we hebben alles.
1: Ja.
0: We zijn natuurlijk allemaal watertrots op deze regio.
1: Terecht.
0: En toch zie je, in het verleden zijn afspraken gemaakt van wanneer het gaat om wonen. Dat moet makkelijk in ambacht kunnen, het moet makkelijk overal kunnen. We zien in de praktijk, en alle eerlijkheid, de ene gemeente beter voor zichzelf zorgt dan de andere gemeente.
1: Teken.
0: Kortom, ambacht die zorgt goed voor zichzelf, heeft weinig grond om maar beschikbaar. En het was uit te begeven, is niet direct allemaal een sociale woningbouw.
1: Zeker.
0: Het is een beetje het haasje geweest in de loop der jaren.
1: Ja.
0: En probeer eens wat te doen, maar dat is alleen een arm lastige gemeente. Hoe kun je in deze regio het zo aantrekkelijk maken voor dat die overloopfunctie aantrekkelijk is voor mensen die zeggen van nou, we willen dan prima niet in Dordrecht, maar dan daar naartoe. Dat gaat nog niet zo vloeiend.
1: Nee.
0: Hebben de corporaties daar invloed op?
1: Wij hebben daar invloed op, in beperkte mate. Het is dat en wij voeren daar continu, constant, het gesprek binnen de verschillende gemeentes. Wij zitten als Trivieren in 3 gemeentes. Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Edo Ambacht. Dus ik heb ook het gesprek, de gemeente Zwijndrecht. Dus zeg ik ook van, joh, ik snap dat jullie met je 37% toe willen groeien naar die 30%. Maar als we daar ergens verdunnen, dan moet het op een andere plek. Ofwel in Zwijndrecht, ofwel bijvoorbeeld in Hendrik Edo Ambacht.
0: Ja, maar die zijn niet
1: het doen. Nee, maar dus dan heb ik ook bijvoorbeeld met mijn collega Riant in Hendrik Edo Ambacht, dat als er dan een project beschikbaar komt in Hendrik Edo Ambacht, waar zegt van, joh, mogen wij als Trivieren dat project realiseren? Want dan kan ik uitleggen, naar gemeente Zwijndrecht als naar Hendrik Edo Ambacht, we zijn aan die verdeling, aan die bezig. Dus dat gesprek, dat voeren we. En daar voeren we in de praktijk ook, zijn we daarmee bezig. Met de wet regie op de volkshuisvesting, dus die 1 juli van kracht is gekomen, krijgt ook de provincie en het Rijk ook een zwaarder instrumentarium om daarop te sturen. Dus ik ben ook heel benieuwd, want de regio, EDES, onze koepelorganisatie, heeft ingezet op laat iedere gemeente 30% reduceren. Is uiteindelijk niet gebeurd. Heeft de minister, heeft het kabinet uiteindelijk anders besloten. Maar het is daarin gezegd van, de regio moet 30% realiseren. Ik noemde net even, in het collegeakkoord staat 27% dat ze gaan realiseren. En dan missen we 3%.
0: Ja.
1: Wie gaat dat realiseren in de regio?
0: Ja.
1: Want ik hoor volgens nog andere gemeentes, je noemde Hendrik Edo Ambacht, die gaat ook geen 33% realiseren. Zwijndrecht al helemaal niet.
0: Nee.
1: Dus
0: nee.
1: En dan gaat de provincie en uiteindelijk het Rijk ingrijpen.
0: Ja.
1: Dus dat spel komt op de wagen. Ja.
0: Langtermijn, korttermijn?
1: Binnen de afspraken van de wet krijgt de regio een half jaar na ingangsdatum om het met elkaar te regelen.
0: Ja.
1: Ze krijgen een half jaar respijt. Dus in principe een jaar. Dus ik hoop juli volgend jaar dat of de puzzel gelegd is binnen de regio. En dan hoop ik dat de provincie, als dat niet gebeurd is, gaat ingrijpen.
0: Goed.
1: Dus, en dat, nou ja, weet je, dat zijn binnen de ambtelijke molens, de molens van de overheid, is dat best snel. En dus ik ben heel benieuwd wat er volgend jaar gaat gebeuren.
0: Ja, dus eigenlijk hoort je zeggen, het is een korte incubatietijd.
1: Ja, ja. Precies. Ja, ja.
0: We gaan even naar een volgend nummer voor jou.
1: Ja.
0: Even de onderbreking.
1: Ja.
0: Waar gaan we naar luisteren?
1: Jeruzalem. Ja,
0: nou,
1: ja, ik vind het. Ik, ook daar is een nummer waarvan ik heel vrolijk word en moeilijk kan blijven zitten. Maar het herinnert me ook aan de goede tijd van corona. En corona was natuurlijk een hele impactvolle tijd. Maar dit is een nummer wat toen heel erg veel langskwam, waarin mensen met elkaar gingen dansen, dat doorgaven. En dat staat nog steeds op mijn Netflix. Dus dat is, ik vind een fijne herinnering. Ja.
0: Juist.

0: onderwerp wat veel besproken wordt in de wereld. En wat er alles mee te maken heeft. Een nummer wat in ieder geval jou door de coronatijd heen heeft gebracht, begrijp ik, Tinka. We hebben het over van... Dordrecht is een eiland. Dordrecht is eigenlijk een begrensde stad. Het is een stadseiland wel beschouwd. Normaal een stadseiland beslaat het hele eiland aan besteding. Maar dat aan bebouwing, laat ik het zo zeggen, dat is niet het geval. We hebben ook polders.
1: Ja.
0: We leven het probleem van, inwoners willen we kunnen huisvesten. We hebben een lange wachtlijst hier van mensen die voordat ze de gat zelf gaan, soms wel 8 jaar kan duren voordat ze hier een woning kunnen betrekken. Een sociale woning, in ieder geval een huurwoning.
1: Ja.
0: Het huidige beleid van dit college is inderdaad, als ze een ambitie hebben bijgesteld, van 4000 naar 3000 woningen. Dat kan misschien wel heel realistisch zijn, maar het ledigt niet de woningnood.
1: Zeker niet.
0: Wat moeten we doen? De hoogte in? De polders in? Waar gaan we heen?
1: Ja, de polders in, dat is natuurlijk een hele gevoelige. Dat snap ik heel goed, want dat is ook natuur en groen is natuurlijk ook iets wat ongelooflijk kostbaar is. En als je dat kwijt bent, krijg je het niet meer terug. Dus ik snap dat dat buitengewoon delicaat is. En dat is echt ook een afweging die college samen met raad uiteindelijk moet maken of je dat wel of niet doet. Dus ik snap ook daarin dat als je zegt, dat doen we niet, dan moet je een alternatief doen. Dan moet je of zeggen, we gaan de hoogte in, of we gaan in onze buurtgemeente gaan we bouwen. In Sliedrecht wordt gesproken over Sliedrecht Noord. Dus daar,
0: beladen ook.
1: Ook beladen. Dus maar je kan ook met elkaar de lobby aangaan om te zeggen van als wij het niet kunnen bouwen, dan moet een andere gemeente het bouwen. En dan gaan we proberen onszelf sterk te maken om te zorgen dat dan in Hardingsveld, Griesendam, met het oog. Of in Sliedrecht Noord, die woningen gerealiseerd worden. En dan trekken we samen op richting provincie. Want die is dan in eerste aanzet. Dus het is iedere keuze. Of dat nou geldt voor mij als bestuurder van een corporatie, maar dat geldt ook voor een college, heeft consequenties. En met die consequenties heb je te dealen en moet je kijken wat dan het alternatief is. En je kan de hoogte in.
0: En niet kiezen is ook kiezen.
1: Ja, geen besluit is ook een besluit, zeggen we. Was altijd iemand die dat zei.
0: Nee, maar het is natuurlijk wel een beladen onderwerp. Want aan de ene kant koesteren we natuurlijk het natuurgebied.
1: Zeker.
0: Niet dat je mag niet stellen wat sommige voorstanders dan wel zo stellen, dat iedere polder een natuurhistorische waarde heeft. Maar die verandering, dat inderdaad grond gebruikt moet gaan worden om te wonen. Je ontkomt er niet aan. Ik bedoel, een voorbeeld is natuurlijk Rotterdam. Daar gaat alles de hoogte in. Ik denk dat het wat dat betreft de meest moderne skyline van Nederland heeft.
1: Zeker,
0: de hoogbouw. Kun je mooi vinden, kun je niet mooi vinden. Mijn vader vond het verschrikkelijk.
1: Ja.
0: En die was in de oude Rotterdam blijven hangen in zijn leven. Ja. Dus die heeft er nooit aan kunnen wennen. De jeugd van nu, die vindt het top. Maar Dordrecht is een historische stad.
1: Zeker.
0: De hoogbouw zou de skyline nadrukkelijk veranderen.
1: Ja. Nee, die herken ik ook. Er zijn ook richtlijnen rondom die kerk. Je moet de kerk kunnen blijven zien vanuit bepaalde invalshoeken. Maar ook daar zie je dat de afgelopen jaren, vind ik, de gemeente Dordrecht echt stappen gemaakt heeft. Dus dat daar waar ik nog meegemaakt heb, dat op het moment dat er twee lagen, dus in Oudland, dus dat is een project waar de voormalige wethouder het vond dat 3-4 lagen max was. Dus daar had de, als je nu met de ogen van nu daarnaar kijkt, had er makkelijk 2 lagen bovenop gekund. En had je daar meer kunnen stretchen. Dus je ziet dat als je kijkt naar nu, naar de ontwikkelingen op de Spuiboulevard, waar de gemeente echt de hoogte in gaat, dat je ziet dat dat veel meer geaccepteerd wordt over het feit dat we de hoogte pakken om woningen te realiseren.
0: Dus we gaan straks bij de grote kerk.
1: Nou, die durf ik nog niet te beweren, want ik denk dat dat ook nog wel de historische binnenstad moet je wel blijven koesteren. Maar ik denk dat er op meerdere plekken in de stad, wat misschien wat meer afstand ten opzichte ook van de historische binnenstad, mogelijkheden zijn om te verdichten. Stadspolders. Er wordt naar gekeken naar rondom de knooppunten van openbaar vervoer. Dan kunnen we daar verdichten. Kunnen we daar optoppen. Als je niet de polders in wilde, dan moet je andere keuzes maken. Dus of in andere gemeentes of de lucht in.
0: Ja, maar eigenlijk is dat natuurlijk ook iets wat bij de politiek ligt. Want ook daar zie je inderdaad dat de meningen verschillen.
1: Ja.
0: partijen vinden dat inderdaad de polders degelijk gebruikt moeten kunnen worden. Althans, de buitengebieden, de randgebieden. Ja. Anderen dus is het onbespreekbaar. Maar de buurtgemeenten spelen daar ook een rol in. Kijk bijvoorbeeld naar Zwijndrecht. Ja. De oevers worden nu volgebouwd.
1: Ja.
0: Dus die zijn wel bezig. Maar goed, ik heb het net al genoemd, Ambacht. Die heeft alles al op een andere manier ingedeeld. Waardoor die dingen niet meer beschikbaar zijn, stelden ze. Maar de Drechtsteden als geheel, dan laten we even Gorinchem buiten beschouwing, die hebben nog niet echt een op elkaar afgestemd woningbeleid.
1: Nee, en ik... twee dingen daarover. Hey, je noemde net even Noordoevers. Als je weet hoe vaak wij dat onderwerp op de agenda, zowel in Zwijndrecht als in Hendrik Ido Ambacht, op de agenda hebben gezet om te zeggen, joh, als we in Zwijndrecht, als je wil verdunnen, dan moet je kijken naar het toevoegen van sociale woningbouw op de Noordoevers. Hè? Want het gaat over sterke gedifferentieerde wijken. We weten met elkaar dat vitale wijken gedifferentieerd zijn. En Noordoevers die een soort van de goudkust worden van Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht. Dat heeft uiteindelijk niet, hè, dus in onze ogen niet het beste oplossing voor de toekomst. En als het gaat over Hendrik Ido Ambacht, is fase 1 is inderdaad duur hoop. Maar ze hebben ook tegen mij gezegd, we hebben nog geen groen licht van de provincie voor de volgende fases. Dus ik heb daar nog op hoop dat daar nog sturing op komt. En oprecht, want ik vind het terechte opmerking. De sociale woningbouw is in de gemeente Drechtsteden onvoldoende op elkaar afgestemd. Dat vind ik zonde. Ik vind ook dat, ik zou het bijna willen zeggen, ik vind het een zwaktebod. En de wetregie op de volkshuisvesting gaat daarin helpen. Ze moeten met elkaar afstemmen, omdat die 30% gerealiseerd moet gaan worden. Dus dat betekent dat je op elkaar moet afstemmen. Ik zeg altijd, blijf zelf aan het stuur. Voorkom dat je dat er ingegrepen wordt en dat mensen het stuur van je overnemen. Of dat nou rondom statushouders gaat, of dat rondom sociale woningbouw gaat. Ga met elkaar het gesprek in over hoe je die puzzel legt. Dus dat gaat... ze moeten nu. Ze moeten nu. Ja.
0: Dan ga ik even naar de tijd. Hè? Ja. We sluiten straks af met een stukje muziek nog voor jou. Hè? Ja. Een laatste stukje muziek. Een nieuwe ontwikkeling. Wat vaak genoemd wordt. Hè? In het verleden hadden we de verzorgingshuizen, bejaardenhuizen. Mensen die daar naartoe vertrokken, lieten een huis achter. Nou, tegenwoordig zegt men van, ik ga mijn huis niet uit. Ja. Want wat het alternatief is niet aantrekkelijk genoeg voor mij. Financieel ook niet en qua ruimte ook niet. Kunnen de woningcorporaties een rol spelen? Vroeger hadden we de hofjes, hè?
1: Ja, knalhofjes. Ja, de hofje, ja.
0: Ligt daar een rol weggelegd voor? Want niet iedereen kan zelf zo'n knalhofje kopen.
1: Nee. Nou, er liggen vanuit de corporaties, denk ik, meerdere dingen waar we naar kunnen kijken en die we ook doen. He, dus maar die knarrenhoofdjes, dus dat geld, daar geldt voor dat je positie moet hebben om dan zo'n knarrenhoofdje te kunnen realiseren. Ja. Ik weet dat PZC, een van de zorgpartijen, op een van haar locaties die ze gaat heropdekken op Dubbeldam, na aan denken is in hoeverre ze daar een knarrenhoofdje. Helemaal supergoed. Weet je, volgens mij goed om daar naar te kijken, als er locaties zijn om dat te realiseren. En de andere mogelijkheid is, waar wij naar kijken, dat noemen wij van goed naar beter, is dat we mensen helpen door te stromen van een eengezinswoning naar een woning die vaak beter passend is, omdat ze gelijkvloers zijn, omdat ze dichter bij de voorzieningen zijn, omdat ze toegankelijker zijn voor als je wat ouder wordt. Daar zijn we zijn met één doorstroommakelaar begonnen. We hebben er nu twee. Ik denk dat daar de gemeente, als zij zelf

0: groeien in op bepaalde plekken. En dat was natuurlijk hier beoogd op het gezondheidspark. Ja. Zouden wij woningen voor senioren realiseren? Omdat het dicht bij het ziekenhuis was. Omdat het dicht bij de voorzieningen zit. Dat gaat nu niet door. Maar dus, dus op welke plek realiseer je wat? Om te zorgen dat we die grijze golf die er met volle kracht aan zit te komen, dat we die met elkaar kunnen opvangen.
1: Ja, want die groep wordt steeds groter. Hè?
0: Ja, 2040 is de top. Ja. Ja, en dat komt er hard aan.
1: Goed.
0: Ja.
1: We gaan naar de afronding.
0: Ja.
1: We houden nog wel volgens mij uren door.
0: Ja, zeker, ja, zeker, zeker. Ja,
1: het komt er ook nog wel een keer vervolgen. Ja. We sluiten af met een nummer van jou.
0: Ja.
1: En daarbij zeg ik tegelijkertijd succes met de revalidatie.
0: Dankjewel.
1: Je hebt hier wel een chauffeur bij de hand.
0: Zeker.
1: Is die
0: heel
1: toch nog inzetbaar?
0: Ja,
1: dat je overal
0: ja, bijna,
1: een
0: bijna.
1: Ja, in de vorm van
0: toch,
1: je zoon.
0: Geef ik hem wat te eten. Ja. En dan,
1: Je werpt hem wat toe en dan
0: komt het helemaal goed.
1: Goed. We sluiten af met het laatste nummer van jou.
0: Ja.
1: Welk is dat?
0: Ja, dus, ik heb er twee.
1: Ja, ik had er twee. Mag je zelf kiezen welke van die twee?
0: Ja, nou, ik weet, dan kies ik voor rood, toch.
1: Voor rood. U heeft gehoord. Ja,
0: nee, dat is een rood van Marco Bussato. Dat is natuurlijk mijn achternaam. Maar het is...
1: Hij mag weer gedraaid worden.
0: Hij mag weer gedraaid worden, ja. Dus dat, de gevoeligheid is er wat af. Maar het gaat ook over... in het nummer komt ook naar voren over hoe ingewikkeld het soms kan zijn in de wereld. En dat in essentie dan weer teruggaat naar wat doet er echt toe. En dat is de liefde. En dat is superbelangrijk.
1: Oké, de liefde wint.
0: De liefde wint, ja.
2: Rood is allang het rood

0: met het Radio Rijnmond Nieuws. Nu de Euromast weer open is, leek het erop dat de fluittoon die in juni tot consternatie leidde rondom de toren was verdwenen. Maar vannacht was de fluittoon weer terug, zo meldt de DCMR. In totaal kwamen er sinds 10 uur gisteravond 15 meldingen binnen van geluidsoverlast rondom de mast. Het is de vierde keer dat er veel meldingen binnenkomen. In het verleden ging het dan om een openstaand luik of touwen die er hingen vanwege de verbouwing die de fluittoon veroorzaakte. Wat het probleem nu veroorzaakt is niet bekend. De DCMR heeft de beheerder van de Euromast verzocht een blijvende oplossing te vinden voor de overlast. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was de brug op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Koggenlanden een tijdje gewacht had, gaf hij gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en eenmaal terug op de kade werd hij door agenten achtervolgd die hem in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En vanaf vannacht is de Algra-brug tussen Krimpen aan de IJssel en Capelle aan de IJssel afgesloten voor de komende 4 weken. De brug is een belangrijke verkeersader voor het gebied. Vanochtend gingen de eerste mensen naar hun werk met de waterbus of de watertaxi. Overigens ging het niet overal even soepel. Een verslaggever van CKZ Vandaag meldt dat de pendelbus die speciaal tussen Kapelsebrug en Algerabrug rijdt enige tijd werd tegengehouden door verkeersregelaars. Met een omweg rijdt de bus nu alsnog. En niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De gemiddelde waterafvoer in het afgelopen etmaal was 614 kubieke meter per seconde. En naar verwachting is het einde nog niet in zicht, doordat de droogte aanhoudt. Bij het voorgelaagde record in 1947 lag het gemiddelde op 620 kubieke meter per seconde. Dat was pas op 4 november. Bijzonder is dat deze waarde nu al is bereikt. In de recente droge jaren 2018 en 2022 was de afname van de watertoevoer minder groot. En dan nog het weer. De dag begint met zonnige periode. Later wat wolken en kans op een lichte bui. 'S Middags meer zon met een maximumtemperatuur van 24 graden. Vanavond brede opklaringen. De temperatuur daalt naar 17 graden. En morgen zonnig bij 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: De A16 vanuit Rotterdam naar Breda staat een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook bij knooppunt Zonzeel. Vanaf Dordrecht 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.

0: de Wit.
1: Drechtstad FM. U gaat luisteren naar een herhaling van het programma Studio de Wit.
2: Dit is Studio de Wit met in dit uur de politieke stamtafel.

0: Ja. Welkom in derde uur van Studio De Wit. En dan zijn we beland aan de politieke stamtafel. De ruimte is hier gevuld met politici die direct zo meteen aan het woord komen en de wachtstand staan. En allemaal zuchtend onder de warmte, hoewel hier de airco in de studio aanstaat. Dus ik hoop toch dat het aangenaam vertoef is hier. De duimen gaan omhoog, dank u wel. En Koos van Weijgaarden zorgt voor zwoele, warme muziek in de studio, waardoor we toch een tropische sfeer wanen hier. Maar we gaan praten, want er is nieuws te melden. Dat nieuws dat komt van Hans van der Bunten. En die is de directeur van het Nationaal Onderwijsmuseum. En meneer Hans van der Bunten, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Ben.
0: Ja, vanochtend hadden we even contact. En je vertelde mij dat er een nieuwe ontwikkeling was gekomen.
1: Inderdaad, we hebben gisteren een brief ontvangen. Of die is naar de Tweede Kamer gestuurd, overigens. Met het antwoord vanuit de staatssecretaris, Judith Thiele, op de beide moties die vorige week zijn ingediend door Stoffer en Rode Kerk en Stoffer en Mohamed en Rode Kerk en in de Tweede Kamer. En die zijn aangenomen nog op de laatste dag van voor het reces. En Judith heeft de staatssecretaris heeft haar rapport opgeschreven en daaruit blijkt dat we zeer hoopvol zijn over de continuering van de financiering van het onderwijsmuseum.
0: Ja, positief, hè? Over welke bedragen hebben we het?
1: In ieder geval geeft de staatssecretaris dat er voor 2027, dus voor volgend jaar, €595.000 gereserveerd wordt in de onderwijsbegroting voor een overgang naar de gesprekken die we nu voeren met de PO en de VO-raad. Om te kijken of ze financiering via die weg kunnen gaan regelen voor de toekomst en structureel. En die gesprekken zijn positief. Maar de tijd was kort. En heb ik gevraagd om een overgangskrediet. En daarvan heeft de staatssecretaris nu schriftelijk bevestigd dat dat gereserveerd is in de onderwijsbegroting. Dat betekent nog niet dat we het krijgen. Dan moeten we nog een plan voor schrijven enzovoort. Dan moeten we dit zomer nog hard voor werken. Maar het is wel een heel hoopvol signaal vanuit OCLW. En daar zijn we heel erg blij mee natuurlijk, dat we daaraan kunnen gaan werken.
0: Ja, het is een duidelijke handeling. Laten we zeggen van, we staan niet meer negatief. Zoals altijd wordt gezegd, van één zwaarduw in de lucht maakt nog geen zomer. Maar het ziet er toch dat hier in ieder geval een brug geslagen is om straks in de toekomst toch verder te kunnen gaan.
1: Mogelijk. Ja, absoluut. En dat is natuurlijk ten eerste heel erg fijn nieuws voor medewerkers. Want dat betekent dat een half jaar voor 1 januari, waar we nu staan, we niet in het najaar over moeten gaan of over de zomer naar een ontslag van medewerkers. Hoor. Of het stopzetten van de huur van de gebouwen van de Holland. Dus dat is in ieder geval heel erg positief nieuws. Dat we ook meer tijd krijgen. En niet de medewerkers die zo loyaal zijn geweest. Ontslag moeten gaan aanzeggen. Dat hoeft nu niet.
0: Ja, de december, of rond die tijd september, geplaatste dummy-schoorsteen op het gebouw van de Holland kan straks weer gaan roken.
1: Het ziet er goed uit, ja.
0: Ja.
1: Ja, en we zijn natuurlijk nog steeds open en we hebben een mooie tentoonstelling van Marit Turnquist tekeningen op dit moment.
0: Ja, want wij hebben nog afspraak staan dat ik nog samen met jou daar even een rondleiding zal krijgen. Ja. Dat we even nog verder met elkaar in gesprek gaan voor een interview. Hans, mooi nieuws. Ik zit hier met een aantal raadsleden aan tafel die allemaal instemmend knikken van, men is wel blij en verheugd dat inzet.
1: Dat is fijn om te horen. Ja, ik maak ook graag met de raadsleden.
0: Ja,
1: Leo's meenemen in de ontwikkelingen.
0: Ja, Leo Stolk, die ook toen de tijd ook zeg maar, namens de VSB ook heeft ingezet. Ook zelfs de Trouw heeft gehaald, hè, met een foto.
2: Absoluut.
0: Stolk, ja.
2: Dus wat dat er gaat, ben ik heel blij met deze reactie. En ik hoop dat het tot een goed einde komt. De gemeente Dordrecht ook de subsidie die er gereserveerd is, dat die ook gestand wordt.
0: Ja, nou goed.
1: Ja, nee, dat is goed om te horen. En ik ben ook natuurlijk in contact met de nieuwe wethouder cultuur, die nu opwening. En dat ziet er inderdaad ook positief uit. Dus ik denk dat het toch nog allemaal op zijn plaats komt.
0: Goh, mooi nieuws om zo het reces in te gaan in ieder geval. Dankjewel Hans en wij spreken nog een keer af.
1: Dankjewel, we zien elkaar.

0: Ja, en vanuit deze muziek en de regio gaan we naar het volgende onderwerp. En dan hebben we het over de situatie in Papendrecht. Politiek gezien is daar ruur. We hebben vorige week ook al een korte analyse aandacht aan besteed. Interviews die er gedaan zijn. We zijn nu een week verder, een ruime week verder, nadat het allemaal zich afspeelde. Waar de coalitie, de boze coalitie, niet geïnstalleerd kon worden. Omdat een fractielid van de coalitiepartij OP, onafhankelijk Papendrecht, uiteindelijk heeft gezegd van ik kan me niet meer vinden in de lijn die ingezet is door mijn partijleider. Splits me af, waardoor de meerderheid verloren raakte. Reden om nu toch even stand van zaken toch weer even met elkaar door te nemen. In de studio heb ik hier de heer Grimmies.
1: Dankjewel.
0: En de heer Van Heteren.
2: Goedendag.
0: En aan de telefoon heb ik vooraf een interview gehad met Dirk Stoutart van de VVD. We hadden eerst even de vergadering geweest. De uitkomst, twee nieuwe verkenners. Wat gaat het tekenen? En hoe gaat het bestuur van de komende periode eruit zien? Nou goed, daar gaan we op in. Nou, dan gaan we nu beginnen.
3: Helemaal goed.
0: Goedemorgen, Dirk. De fractievoorzitter van de VVD Papendrecht. Er is nogal wat aan de hand in Papendrecht. De beoogde coalitie die voordat ze kon beginnen en geïnstalleerd was. En er ontstond veel rumoer in Papendrecht. Wethouders vertrokken al of waren al vertrokken. En de volgende laatste wethouder vertrekt op 10. En dan blijft er over een burgemeester en een gemeentesecretaris. Ja, en een gemeenteraad die eigenlijk zoekende is van hoe het probleem oplossen. Want de beoogde coalitie VVD, PVV en onafhankelijk Papendrecht, ja, die heeft het niet gered. Hoe gaan we nu?
3: Ja, nou ja, afgelopen maandag is er natuurlijk een extra raadsvergadering geweest, Ben. En daarin is besloten dat er twee formateurs aangesteld. Informateurs moet ik zeggen, sorry.
0: Ja.
3: Eentje van VVD-huizen en eentje vanuit CDA, SGP en ChristenUnie. En ja, die zullen alle partijen langs gaan om de input op te halen van hoe verder.
0: Ja, want de OP die is eigenlijk denk ik buitenspel gezet en de PVV ook. Lijkt dat maar zo?
3: Sorry?
0: Is het nu zo dat de nieuwe situatie, de beoogde coalitie die er was, PVV, OP, onafhankelijk Papendrecht, dat helemaal uit zicht is geraakt?
3: Ja, dat is uit zicht. Daar is gewoon geen meerderheid. Maar dat betekent voor mij niet dat die partijen uit zicht zijn. Dat absoluut niet. Kijk, die combinatie, dat is nu 11 zetels. Nou, dat is gewoon een minderheid. Daar redden we het niet mee.
0: Nee.
3: Maar dat betekent niet dat je die partijen niet serieus mee moet nemen.
0: Nee. Zou het ook zo kunnen zijn dat er een combinatie ontstaat van die partijen plus een extra? Of is dat voor de oppositie zoals die nu is, hè, de overige partijen, niet bespreekbaar?
3: Nou, ik geloof niet dat. Kijk, de afgelopen periode is er niemand opgestaan om die handschoen op te pakken.
0: Nee.
3: Echt specifieke combinatie, ja, dat. Ja, dat wordt best lastig, denk ik.
0: Ja, dat wordt lastig. Maar hoe gaat het nu in Papendrecht eruit zien? Want op 10 juli vertrekt de laatste wethouder.
3: Klopt. Ja, gisteren was het afscheid van de wethouders hier in Papendrecht.
0: Ja.
3: En nu is het zo dat eerdags als fractievoorzitters bij elkaar komen om te kijken van nou, hoe verder. Want je wilt dat niet alleen overlaten natuurlijk aan de burgemeester en de gemeentesecretaris. Ook gewoon qua werkdruk, et cetera, niet. En er is een motie aangenomen, ook afgelopen maandag, weer ingesteld wordt dat er interim, ook al bestaan interim wethouders niet, maar dat is gewoon even net wat makkelijker om het uit te leggen.
0: Ja.
3: Wethouders aangesteld worden voor de komende periode tot er een nieuw college aantreedt.
0: Ja. Ja, en komen die van buiten of komt die uit de huidige gemeenteraad?
3: Daar moeten we over spreken. Dat zal begin volgend zal erover gesproken worden. Ja.
0: Ja. Hoeveel tijd wordt ervoor genomen? Want we gaan wel later de reces in. Wordt het heel gebruikt om tot een oplossing te komen? Of wordt het op korte termijn verwacht?
3: Nou, wij hopen op korte termijn wel met name te komen van informatie. We vinden het ook belangrijk dat het proces in kaart gebracht wordt.
0: Ja.
3: Aan de andere kant is natuurlijk ook gewoon, moet je realistisch zijn, er gaan ook mensen op vakantie, ook mensen zijn er ook om even die break te hebben. Dus die gaan we gewoon daarvoor gebruiken om een beetje bij te komen. En dan inhoudelijk zal het na het reces opgestart worden, vermoed ik.
0: Goed. In ieder geval, de komende tijd is nog veel onduidelijkheid. Straks ga ik hier in gesprek met de fractievoorzitters van PRO en van D66. Hoe zij er tegenaan kijken. Dank dat je even in de uitzending kon komen. Wellicht spreken we op korte termijn elkaar nog.
3: Helemaal goed, Ben.
0: Oké.
3: Okay. Goed weekend.
0: Dag, goed. Ja, dit was Dirk Stout uit de fractievoorzitter van de VVD. En Chris Grimnius van PRO zit hier voor me. En van D66 Nieuws van Heteren. Ja, worden gehoord van Dirk Stouthart. Er is deze week een extra vergadering geweest. Waar de koppen bij elkaar gestoken werden van ja, hoe nu verder. Zoals het er nu uitziet, is de coalitiecombinatie is gewoon helemaal nu van tafel. Ondanks het aanbod van een Koen Bekking om verder te gaan, wordt niet elkaar getrokken, zeg maar, vanuit de christelijke hoek en de VVD. Ja, jullie zitten hier.
1: Ja, dat is een keuze die gemaakt is. Er was inderdaad vanuit informatieproces wat Koen Bekking heeft doorlopen, was er nog een tweede variant beschikbaar. Waar wij ook eigenlijk altijd voor gepleit hebben. Een brede coalitie met van links tot rechts, progressief tot conservatief. Maar daar is nu van gemeente die niet door te moeten zetten, niet verder te onderzoeken. Daar moet wel bij gezegd worden, OP zat ook in die variant en die zou dan vervangen worden. Want ja, die heeft nog maar één zetel over, dus ook in zoverre was dat geen meerderheid meer. Maar die was nog wel te vervangen door bijvoorbeeld de SGP, die er nu in de huidige keuze die ze hebben gemaakt alsnog ook is. Dus wat ons betreft had die brede variant eigenlijk meteen onderzocht kunnen gaan worden. Maar daar is op dit moment niet voor gekozen. En precies wat je zegt, de VVD en de drie christelijke hebben elkaar vastgepakt. En vormen in alle opzichten denk ik nu het motorblok van wat er ook aan coalitie gaat komen.
0: Ja, 66. Er werd nog op een gegeven moment met je vrouw spel gespeeld. Er werd op de persoon gespeeld. En dat het treintje van SN1 is het leidend voorwerp, want die zou de veroorzaker zijn van alle ellende die speelt voor de deur van de OP lijsttrekker. Dat wordt ontkend. Waar komt dat verhaal helemaal vandaan?
2: Nou, wat mij betreft kan ik wel duidelijk zeggen dat er wel grenzen zijn overschreden door bepaalde partijen, zeker op social media.
0: Zullen we gewoon de naam noemen? Dan weet de luisteraar het over hebben, want anders blijft het
2: gisteren. Het zijn meerdere, zowel de fractievoorzitter van de PVV, Nikita de Ruiter, natuurlijk met haar beschuldiging, maar ook raadsleden van de PVV, hoe ze zich gedragen hebben en ook met beschuldigingen richting vooral ons inderdaad, maar ook een ex-pro raadslid, eigenlijk meer van de PvdA. En waar gewoon namen toe en herhaling gebaseerd op, naar mijn idee, leugens. Vind ik dat wel echt karaktermoord. En dan ga je gewoon grenzen over. En dat laten wij ook niet zomaar gaan, zeg maar.
0: Nee. Nou, in ieder geval, jullie hebben er duidelijk in de verklaring afstand van genomen. Ja. Maar tekent dit op de sfeer binnen de gemeenteraad?
2: Nee, ja, het is lastig. Ik denk dat er echt wel de verhoudingen, in ieder geval tussen de PVV-fractie, maar ook denk de OP-fractie en de D66-fractie, kan alleen maar voor mijn eigen fractie praten, verstoord zijn. Er moet echt wel dingen gebeuren om dat weer te herstellen. Ik heb ook wel echt het gevoel gehad dat de cultuur en de sfeer gewoon, ja, de laatste week waren, zeg maar, tot aan eigenlijk toe dat je ook een beetje jezelf een beetje onveilig voelt in de zin van, hè, kan ik hier wel praten met mensen, kan ik wel vrijheid praten. Daar moeten we echt aan gaan werken en dat, hè, daar heeft de rol is de voorzitter van de raad, de burgemeester, maar ook de partij onderling, dat we daar wel aandacht aan gaan besteden.
0: Ja, goed. Ja. Een slechte start kun je bijna niet denken, hè, die als gemeenteraad maakt, daags voordat actie plaats gaat vinden, wordt alles afgeplaatst. Wat dachten jullie toen dit gebeurde? Want jullie wisten het al.
1: Ja, daar moet ik toch wel een klein beetje een nuance aan plaatsen. Want ik heb dat inderdaad een paar keer gelezen. Kijk, we hebben fractievoorzitters op maandag, en de vergadering was donderdag, op maandag hebben wij een mail gekregen van mevrouw Hoekstra van Onafhankelijk Papendrecht. Eigenlijk met min of meer de Hoe zit het bij jullie in de fractie als het gaat om fractiediscipline? Want dat is binnen de fractie van OP niet. Die kunnen in zoverre altijd stemmen zoals ze willen. En dat is voor hun ook een belangrijk punt. En vanuit die mail hadden wij nog niet concreet, in ieder geval voor mezelf had ik nog niet concreet de aanleiding, oh, er gaat nu meteen iets gebeuren. Dat had ik helemaal niet in die mail las. In de loop van dinsdag werd duidelijk voor mij, oh, die mail is naar eigenlijk alle fractievoorzitters van de andere oppositie.
0: Eerst was de oppositie dat je het exclusief voor jou bedoeld
1: ja,
0: was.
1: In principe wel, want het was gewoon geen cc'tjes, zeg maar. Dus ik dacht dat die alleen naar mij gericht was. En in de loop van dinsdag werd duidelijk dat de andere beoogde oppositiepartijen dat ook ontvangen hadden. Ja, toen werd duidelijk van de serieusheid die daarachter school. En toen hebben we ook meteen gezegd, dan moeten we even met elkaar komen, want hoe gaan we hiermee om? Natuurlijk hebben we verschillende mensen gezocht met mevrouw Hoekstra, ik zelf ook. En eigenlijk, zonder dat we dat al met elkaar hadden afgestemd als verschillende partijen, met het advies van maar hiermee moet je naar de burgemeester. Die kan jou van advies ga naar de G4, die kan je daarmee helpen. Daar zijn wij niet de aangewezen partij voor. Wij zijn daar niet onafhankelijk in. Ja. Ga alsjeblieft naar de burgemeester en de G4. En toen is in de loop van woensdag de brief gekomen dat ze zich daadwerkelijk afsplitsten van OP. Ja, dat hebben wij in zoverre aan kunnen zien komen, tussen aanhalingstekens. Maar niet in de letterlijke zin. Omdat dat was het niet. En had ik in eerste instantie ook niet verwacht, eerlijk gezegd.
2: Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat tot woensdagmiddag tot bericht van de burgemeester ik eigenlijk nog een soort van het idee had van nou, volgens mij gaat die wethuis en de coalitie gewoon door. Ik had toevallig die ochtend nog telefonisch contact met degene die dan fractievoorzitter van OP zou worden, ja. Elias. Ook over de raad. En heb ik ook echt raadsstukken besproken. Alsof ik ook echt in mijn beleving had van joh, jij wordt gewoon fractievoorzitter. En ja, we wisten zo weinig ook weer. Want uiteindelijk een soort van, er is iets gaande, maar we weten niet wat. Het zal wel vast goed komen. Omdat we niemand had echt soort van gedacht van dit gaat echt gebeuren. Tot eigenlijk echt de officiële bericht, mevrouw Hoekstra splitst zich af. En toen was het wel klaar. Maar toen wisten de coalitiepartijen het ook gelijk.
0: Ja. We weten nu, de bom is gevallen. De scherven zijn gegaan. PVV dacht voor het eerst in een college te komen. Wethouder met Nikita de Ruiter. Dat gaat allemaal niet door. Ja, hoe gaan die partijen straks met elkaar samenwerken? Want er zijn nog wel dingen gebeurd.
1: Dat is een goede vraag. Ik denk dat de verhoudingen inderdaad, en zeker ook wat Niels net vertelt met de dagen wat daarna is gebeurd, dat die aardig verstoord zijn tussen. Dus inderdaad, zelf is zeker even tijd, rust en aandacht nodig om verhoudingen weer te herstellen. Maar ik denk dat het terecht is om te zeggen dat er een aantal verhoudingen misschien wel beschadigd zijn. Dat je natuurlijk, je kan de komende 4 jaar echt nog wel samenwerken waar het moet. Maar ik weet vrij zeker te zeggen dat er op persoonlijk vlak een aantal relaties kapot zijn die niet meer in 4 jaar hersteld zullen gaan worden. Daar ben ik bang voor. Wat je nu wel ziet, moet ik wel zeggen, ik weet niet of dat Niels dat met me eens is, dat met name PVV en OP wel heel erg zijn met elkaar. Dus dat is de andere kant van het verhaal. Die hebben elkaar juist alleen maar meer gevonden. Dus die verhouding lijkt heel goed te zijn. Je ziet dat de andere partijen echt zoekende zijn van hoe moeten we nu verder? En tegelijkertijd, hoe gaan we verhoudingen herstellen? Want allebei is nodig. Maar je moet verhoudingen verstellen, maar er is ook gewoon een bestuur nodig tenslotte.
0: Ja, en die zal de rol van de burgemeester als voorzitter van de raad een belangrijke rol in kunnen spelen.
2: Ja, ik wil ook nog wat toevoegen in reactie op de interview van Dirk Stuitaert van de VVD. Ja. Want wat Chris inderdaad zegt, het is, ik vind ook dat de pers dat een beetje gemist heeft. Je weet gewoon nu wat de kerngroep van de nieuwe coalitie gaat worden. Ja. Dat zijn de Christelijke Partij en de VVD. Hè. 2 informateurs en 9 zetels. En die moeten daar partijen bij gaan zoeken. Je weet ook dat ChristenUnie en CDA, die gaan never nooit met de PVV. Dus die hebben ze wel 3 keer volledig uitgesloten.
0: Ja, maar dat heeft de SGP ook ooit gezegd.
2: Ja,
1: dat is waar.
2: En dat is waar. Moet ik eerlijk zeggen dat de heer Lammers een wat discutabeler verleden heeft dan de christelijke partijen. Maar wat ik ook uit zijn woorden, dat hij weer de PVV, of in ieder geval Dirk Stoutaert, de PVV niet wil uitsluiten. Niet zelf, maar gewoon van we zien nog kansen. Dan denk ik wel, je hebt wel boter op je hoofd. Maar dat is ook omdat de VVD gewoon niet de partij wil zijn die zeg maar, die wil gewoon zeggen in de beeldvorming, wij hebben er alles aan gedaan om de PVV erbij te betrekken. Maar de andere partijen wilden niet. Dus ik vind dat ook altijd wel, dat mis ik dan ook wel weer. Duidelijkheid richting de inwoners. Dat het gewoon niet even gewoon kunnen zeggen van, dat is gewoon verleden tijd. Dit zijn nog de mogelijke partijen die met elkaar een meerderheid kunnen vormen. Iedereen weet, kan aan zijn water volgens mij voelen welke partijen dat gaan zijn. Ja, spreek dat dan ook uit. En dat vind ik dan wel weer jammer.
0: Nou goed, maar daar hebben we dit programma natuurlijk ook voor. Want binnen van een paar dagen kunnen jullie nou ook beluisteren.
1: Gelukkig.
0: Ja?
1: Ja.
0: Goed. Bedankt dat jullie toelichting hebben gegeven over de situatie, hoe jullie erin staan. Want uiteindelijk iedereen heeft zijn eigen perceptie van wat zich heeft afgespeeld. De tijd zal denk ik leren waar we uiteindelijk op uit gaan komen. Wat de coalitieblok gaat worden. Het lijkt erop inderdaad dat wat nu met elkaar gaat verkennen, dat mogelijk een aanstaande blok gaat worden, wat de coalitie gaat vormen. Misschien ook wel prettig voor sommige mensen die in hun aandelen al hadden overgedaan en of hun baan hadden opgezegd. Hè. Dat is allemaal gebeurd. Dat zijn allemaal toch wel kleine persoonlijke drama's. Ja, politiek is hard, dat weten we. Maar goed, het lijkt misschien toch wel de goede kant op te gaan.
2: Zeker, en ik wil ook zeggen dat Paan echt in 2014, 2018 hebben we ook gewoon met 7 partijen een stabiele coalitie kunnen vormen. En ook als je nu kijkt, niet elke partij hoeft per se een wethouder. Dus ook met meerdere partijen kan je gewoon prima 4 wethouders aanstellen. Dus wat er gaat, is die beeldvorming ook niet.
0: Maak je dan een raadsakkoord van?
2: Ik denk dat we daar dan weer niet. We hadden oprecht daaraan gedacht. Maar op sommige punten kom je gewoon niet uit met elkaar. Ja. Hè? De PVV gaat nooit aansluiten op met een raadsakkoord waar iets over asiel staat, waar wij dan een stelling in nemen. Dat moet je ook.
0: Het blijft op scherp staan bij jullie.
1: Ja. En wat nog wel even belangrijk is, Ben, ik hoor dat heel vaak, ik zie dat ook op sociale media voorbij komen, dat het ondemocratisch zou zijn als de PVV niet in de coalitie zit. Nou goed, we hebben het hier in Dordrecht ook gezien. De grootste partij, 6 zetels, zit ook niet in de coalitie. Ik vind het heel belangrijk om wel te benadrukken dat elke meerderheid in de raad een democratisch gelegitimeerde meerderheid is. En dat het soms gewoon zo loopt.
0: Ja, maar daar weet meneer De Uil in het verleden alles van. Hij is de grootste partij in Nederland. Ja. En uiteindelijk een bizar momentje, dat zette hem buiten spel. Ja. En goed, dat is het verleden en het archief in mijn hoofd. Dank jullie wel. En we gaan nu verder met het volgende onderwerp. De middenzone in Dordrecht. En dan gaan we even een chansé hier aan tafel doen. De muziek speelt, dus de stoelendans kan beginnen.
4: Ja.

0: dan zijn we nu bij het programma. Het volgende onderwerp aan de politieke stamtafel. En hier in de studio heb ik een vijftal raadsleden. En waar gaan we het over hebben? We gaan het over de nieuwbouwplannen van het Albert Schweitzer ziekenhuis op de Middenzone. En dat is precies daar op de plek. En dan heb je het over de parkeerplaats aan de overkant van het ziekenhuis, waar 720 woningen gepland zijn. Ja, dan is het kiezen of delen. Dus eerst reden om even met Maarten Burggraaf gisteren even in gesprek te gaan. En daarna gaan we met deze raadsleden hier aan tafel. Dat is Alexander Koelman, Sam Pauwels, Aydin van en Leo Stolk. Ja, dan hebben we Irma van de Partij voor de Dieren. En nu eerst het interview met Maarten Burggraaf.
1: Maarten Burggraaf, wethouder, die zich ook... Ze mogen wel op de achtergrond staan, maar... Ja. Dat, zo. Maarten Burggraaf, wethouder, woningen. Je bent ook betrokken, zeg maar, in de portefeuille met het verhaal van het Albert Schweitzer ziekenhuis. Dat nieuwbouw wil plegen. En precies tegenover, dan heb je het over het middengebied, waar 720 woningen gepland zijn. Dat is al een ingreep, want ja, of het ziekenhuis nu wel of niet verplaatst moet worden, dat is een ander verhaal, maar daar gaat het eigenlijk niet over. Het gaat erover het feit dat er gewoon 720 woningen eigenlijk daardoor verdwijnen.
2: Ja, dat was natuurlijk een enorm groot dilemma. Want we waren erg goed op dreef om 720 woningen te gaan realiseren op de middenzone. Bestemmingsplan al helemaal gereed. En toen kwam het ziekenhuis begin 2025 en die zei ja, we kunnen niet renoveren op de huidige plek, maar we moeten nieuwbouw. En we hebben eigenlijk maar één plek waar het kan en dat is de middenzone. Zeiden we nou, dat willen we nog wel even zien, want daar hebben wij toch echt andere plannen op. En toen zijn we samen met het ziekenhuis 17 locaties gaan verkennen in de stad. Nou, een heel proces gehad en uiteindelijk met alles wikken en wegen bleek er toch inderdaad maar één locatie te kunnen. En dat is de middenzone van het ziekenhuis. Ja, ja en we hebben een discussie met de raad natuurlijk ook gehad. Ziekenhuis is ook een hele belangrijke voorziening qua werkgelegenheid, qua zorg voor je inwoners. Iets wat je ook niet kwijt wil. Dus ja, toen moesten we toch, hebben wij in ieder geval besloten dat we toch maar aan mee gaan werken op die plek. En dat we gewoon heel veel tijd en energie gaan steken om te zorgen dat we die 720 woningen in hetzelfde tempo als we gepland hadden op de middenzone op een andere plek in de stad gerealiseerd worden.
1: Ja. Maar het lijkt me lastig om een andere plek. Want uiteindelijk, de target is 3000 woningen te bouwen. Daar zitten die 720 woningen ook in, denk ik.
2: Nee, want we hebben gezegd, we willen wel echt de woningen bouwen die dan nog niet al in planvoorraad zat. Dus je hebt harde planvoorraad, plekken waar je gewoon kan bouwen. En we hebben gezegd, het moet niet zo zijn dat het alternatief wat je hebt dan alweer inteert op de plannen die je eigenlijk al had. Ja. Dus we moeten echt gewoon nieuwe harde plannen gaan maken om die 720 woningen te regelen.
1: Ja, maar waar ga je die dan vinden? Want het buitengebied is eigenlijk niet bespreekbaar.
2: Nou, we hebben een aantal locaties op het oog daarvoor. Dat willen we gewoon in zorgvuldige stappen doen. Dus we zijn nu heel hard bezig om die verder uit te werken. En we verwachten na de zomer daarover naar buiten te kunnen treden. Want we willen natuurlijk ook dat de omgeving gewoon goed meegenomen moet worden. Maar één locatie is al bekend. Die heeft al in de krant gestaan deze week. Dat is de Blois van Treslongstraat. Waar Woonbron een aantal woningen gaat realiseren.
1: Goed. Kunnen we de Dordtse bevolking geruststellen?
2: We hebben dinsdag natuurlijk nog de wensenbedenking van de raad. Maar als de raad dan inderdaad ook besluit hier mee te gaan, dan hebben de bewoners ook naar de toekomst toe een hele mooie ziekenhuisvoorziening in hun stad. Is daar werkgelegenheid voor onze stad. En gaan we daarnaast op een andere locatie die 720 woningen, waarvan 30% sociaal, realiseren. In zoveel mogelijk hetzelfde tempo als dat we beoogd hadden.
1: Het laatste woord is aan de raad.
2: Dinsdag bepaalt de raad of ze het hiermee eens zijn met deze koers of dat ze er nog andere wensen bij hebben.
1: Goed, aan dinsdag hoor, dankjewel.
0: Mag ik jullie reacties? Aydin Groenendoek van op ons eiland had al wat opmerkingen gemaakt laatst in de commissievergadering.
3: Ja, ik ben in ieder geval vanuit op ons eiland. Ik wil toch hierbij mijn enorme teleurstelling uitspreken. Wederom heb ik al diverse keren gedaan in de commissie. Eenvoudigweg omdat wederom de wethouder met een aantal argumenten naar voren komt om het ziekenhuis te verplaatsen naar het gezondheidscentrum of de huidige parkeerplaats van het ziekenhuis. Eenvoudigweg omdat een aantal argumenten vanuit ons oogpunt gewoon niet kloppen of niet goed zijn onderbouwd. Kijk, wij hebben zo ongeveer 10 jaar werk besteed om dit gebied voor woningen beschikbaar te maken. Alle procedures doorlopen. Mm-hmm. Grootste uitdaging van deze raad en de raden ook hiervoor overigens is woningbouw. En dat blijft een ding. En met het opeens schrappen van dit aantal woningen, dat betekent dat je eigenlijk in tijd, maar ook in al het energie wat je in woningbouwopgave hebt gestoken, eigenlijk teniet doet. Terwijl, naar ons idee, naar ons inzicht, wel degelijk mogelijkheden zijn om het huidige ziekenhuis gedeeltelijk te behouden. Het voorste deel is relatief nieuw. Gedeeltelijk te renoveren en ook gedeeltelijk nieuwbouw op de huidige locatie voor elkaar te krijgen. Alleen dan heb je een stadsbestuur nodig, die richtingen. Het ziekenhuis durft aan te geven aan beste ziekenhuis. U heeft een opgave, vinden wij ook belangrijk, goede ziekenhuis, maar we hebben ook een maatschappelijke opgave. Maar die 720 woningen, die moeten er komen.
0: Ja, maar het ziekenhuis geeft aan van, hoor eens, wij zijn toe aan een nieuw ziekenhuis, nieuw gebouw. De enige locatie die we kunnen vinden is daar in Dordrecht en elders niet. En daar zit denk ik op dit moment de pijn van, wat is de druk van het ziekenhuis? En dan krijgen we het verhaal, wat is de afweging die een gemeentebestuur kan maken? Maar goed, jij bent er duidelijk in van, hoor eens, een gedeelte van het ziekenhuis zou best kunnen blijven staan. Of dat wenselijk is voor het ziekenhuis, daar kan ik niet over oordelen. Want dat is een afweging waar we niet. Daar weet ik in ieder geval niet wat de afwegingen zijn. Wat vinden de anderen? Alexander Koelman, VVD.
4: Ja. Ik wil er 2 dingen even over zeggen. In eerste plaats, als er gezegd wordt van ja, die huizen, hè, dat is een maatschappelijke functie, moet je in de ogen houden. Natuurlijk mee eens zijn. Het is heel belangrijk dat die ook op een andere plek goed daar een alternatief voor komt. Daar wordt heel hard aan gewerkt. Tegelijkertijd heeft het ziekenhuis natuurlijk ook een heel duidelijke maatschappelijke functie. Het is niet alsof alleen het belang van woningen is. We hebben ook in onze stad belang bij een goed ziekenhuis. En dat betekent ook dat je een ziekenhuis moet hebben dat bij de tijd is. Als je kijkt naar een ziekenhuis van 50 of zelfs nog maar 30 jaar geleden, daar waren andere behandelingen. Dat ging op een andere manier eraan toe dan vandaag de dag. En dat is, die ontwikkelingen staan niet stil. Die gaan ook door naar de toekomst toe. En het ziekenhuis heeft bij ons, want we hebben daar natuurlijk allemaal kritische vragen over gesteld. Ja, waarom is nieuwbouw eigenlijk nodig? Kun je niet gewoon verbouwen op dezelfde plek? En daar kwam wel een duidelijk antwoord op. Namelijk dat als je gaat verbouwen, dan moet je dat afdeling voor afdeling doen. En dat kost veel meer tijd. Dan ben je niet op tijd klaar om, nou ja, op het juiste moment waar wij voor de nieuwe ontwikkelingen aan te sluiten. En dat is de reden waarom het ziekenhuis zegt van ja, voor ons is het heel belangrijk om die nieuwbouw te doen. Dat is een redenatie die we als Dordtse VVD kunnen volgen. En vervolgens is natuurlijk de vraag van ja, waar komt die nieuwbouw dan? En in theorie zijn er heel veel verschillende locaties in onze gemeente en ook daarbuiten. Het ziekenhuis heeft natuurlijk een regionale een functie. Alleen ja, midden in de Biesbos, dat is niet fijn voor de cultuur, voor de natuur. En is ook niet zo handig voor de bruikbaarheid.
0: Dat is een nationaal park, dus dat is toch van die
4: exact. Nee. En op dezelfde manier als je zegt van nou ja, kijk dan ergens naar een van de weilanden in de omgeving van Dordrecht. En zo kun je een hele lijst aflopen. Wat voor ons erg belangrijk is, is dat een ziekenhuis heel goed bereikbaar is. Op een centrale plek in de stad. Waarom? Op het moment dat, stel dat jij hier nu ter plekke neervalt met een ernstige aandoening, dan wil je, of als het gaat om iemand anders, dan wil je zo snel mogelijk in het ziekenhuis zijn.
0: Ja.
4: Elke minuut, elke seconde telt. En de locatie die het ziekenhuis nu ook min of meer hebt, namelijk tussen elke, vanuit elke wijk goed bereikbaar.
0: Het belang van het ziekenhuis wordt denk ik niet ontkend.
3: Nee.
0: Maar er zijn ook voorbeelden van bouwen en verbouwen. En dan kijk ik naar Rotterdam, naar het Erasmus ziekenhuis, wat het oude Dijkse ziekenhuis was. Is op dezelfde plek gebleven. Juist. En het is wel verbouwd.
4: Ja, en dat is een, wanneer je dat afdeling per afdeling doet, want je kunt nu niet zeg maar het hele ziekenhuis sluiten, zeggen jongens, we zijn even een paar jaar dicht, want we zijn aan het verbouwen. Dan moet je dat doen als je dat aan het verbouwen bent, afdeling voor afdeling. En dan lukt het niet om in een tijdspad tussen nu en 10 jaar gewoon alle afdelingen dat vernieuwd te hebben.
0: Nee, maar goed, ik begrijp dat het belang van het ziekenhuis, ik denk dat dat niet op zich hier ter discussie staat. Maar het feit van dat er een keuze gemaakt wordt en die keuze gewoon op dit moment op de overkant valt, waar het parkeerplaats is, waar 720 woningen zijn. En het is nog niet duidelijk waar die 720 woningen dan gerealiseerd. Dat begrijp ik ook uit het verhaal van Maarten Burggraaf. Die geeft aan van, ja, we hebben al enige plekken, maar er is nog geen uitgekristalliseerd beeld. En het ziekenhuis dwingt eigenlijk, althans in mijn beleven, dat kan ik mis hebben, maar de gemeente nu al een keuze te maken. En ja, dat is aan de gemeenteraad. Dat is natuurlijk heel interessant hoe dat aanstaande dinsdag zal gaan, die afweging. Hoe zit het voor de Partij voor de Dieren?
5: Ja, ook voor ons is dit natuurlijk een enorm lastig dossier. Maar we beseffen wel dat dit dat er geen perfecte of ideale keuze is in dit dossier. Dus woningbouw is belangrijk, want we zitten natuurlijk met woningnood. En 720 woningen is ook voor Dordtse begrippen best een grote woningbouwlocatie. Mm-hmm. Daarnaast is ziekenhuis natuurlijk een enorm belangrijke zorgfunctie in Dordrecht. Dus die wil je niet alleen voor die zorgbehoeften behouden, maar hij is ook een van onze grootste werkgevers.
0: De grootste.
5: Dus ook om die reden is het ook belangrijk dat het ziekenhuis in Dordrecht blijft. Dus ja, het is een keuze die je moet maken. En daarom vind ik het ook wel heel goed dat het college op zoek gaat nu naar woningbouwlocaties elders in de stad te gaan realiseren. Want die woningbouwopgave kan niet wachten. Maar een ziekenhuis behouden voor Dordrecht vinden we ook een hele belangrijke. Dus je hebt geen perfecte keuze hier en je hebt geen ideale keuze.
0: Heb je wel een keuze?
5: Nou ja, uiteindelijk is dat dus de vraag. Is de keuze nu voor je gemaakt? En dat heb ik natuurlijk ook al in de laatste vergadering ook al aangegeven. Dat er een heleboel locaties afvallen, dat beseffen wij.
0: Ja.
5: Maar er blijven natuurlijk ook een aantal locaties misschien over die niet het meest ideale situatie zijn, maar die eventueel nog wel kunnen als je kijkt naar de programma van eisen vanuit ons, maar misschien ook het programma van eisen vanuit het ziekenhuis. En nee, die keuze is niet bij ons als raad neergelegd. Dus ook wij hebben niet kunnen kiezen uit een aantal misschien wat minder optimale locaties. En daarnaast moet je natuurlijk ook uitgaan van de informatie die het ziekenhuis ons heeft voorgelegd. Dus dat verbouw voor hun geen optie is. Ja, dan ga ik maar inderdaad uit van die informatie. Want andere informatie heb ik natuurlijk niet. Er zijn natuurlijk voorbeelden uit een landen waar ziekenhuizen wel hebben gerenoveerd. Maar ja, de vraag is, is dat vergelijkbaar met elkaar? Je weet natuurlijk niet waar precies die renovatie zich op richt.
0: Nee.
5: Vanuit deze situatie en vanuit de situatie die natuurlijk in de landen al zijn geweest. En is dat ook een ideale situatie voor de patiënten die daar dan liggen? Want je wil natuurlijk ook niet daar patiënt zijn en met allemaal verbouw overlast te maken hebben. En ook voor het personeel natuurlijk wil je daar zoveel mogelijk rekening mee houden.
0: Ja, dat begrijp ik. Maar tegelijkertijd denk ik ook van, je geeft zelf eigenlijk ook al aan, en ik beproef hier ook, en ik begrijp de redenatie van Koelman ook, van Horst, een ziekenhuis is gewoon erg belangrijk. Alleen denk ik, in beeld wat bij mij komt, het is een soort teken tot liefheid verhaal waar hier over gesproken wordt. Hoe zit het voor de VSP Dordrecht?
6: Nou ja, wij als VSP hebben gekozen eigenlijk voor het behoud van de werkgelegenheid.
0: Maar de VSP van wonen toch altijd heel belangrijk?
6: Wonen is net zo belangrijk als het behoud van werkgelegenheid en een ziekenhuis in de stad Dordrecht. En zeker voor de regio. En als wij gehoord hebben, dan zou het zomaar, als dat niet is, zou het zomaar de stad uit kunnen. En dan denk ik,
0: en waar moeten ze naartoe?
6: Ja, dat is de vraag. En dat is niet aan ons. En dat is dan natuurlijk aan het ziekenhuis.
0: Het is
6: maar nogmaals, we zijn met die 750 woningen die nu niet gebouwd worden, of althans op een andere plaats, natuurlijk op zich niet gelukkig. Maar als je hoort dat er dus op alternatieve plaatsen toch een x-aantal woningen gerealiseerd kunnen gaan worden. En je moet ook denken, als nu de discussie over het wel of niet van het ziekenhuis naar de middenzone gaat, gaat dat ook tijd kosten. En misschien wel langer, want dan krijgen we nog meer discussies over wel of niet. En ik denk dat het nu zijn bij gebaat dat we zo snel mogelijk duidelijkheid hebben, dat het ziekenhuis weet waar ze aan toe zijn, dat er woningen die dus reeds voor ons een beetje bekend zijn, dat die gerealiseerd gaan worden. En dat op de plaats waar het ziekenhuis heeft gestaan, dat daar dus nog een aanzienlijk aantal woningen...
0: Ja, maar geen 720, dat zijn ongeveer 300.
6: Dat weet ik niet, want als je het...
0: Ja, maar dat zijn de cijfers die bekend zijn, laat ik het zo zeggen.
6: Het is pas over 4 jaar dat dat aan het licht komt. Maar als je ziet dat op de Middenzone 720 woningen gepland kunnen zijn, dan kan dat natuurlijk op diezelfde grondhoeveelheid aan de andere kant ook. Dus wat dat er gaat, heb ik toch wel...
0: Maar goed, dat is de vraag en die is nog niet beantwoord. Laat het zo stellen. Sam Powers van Pro. Je hebt altijd ook aan zitten horen en er zit een scheut uit knikken. Ik heb het allemaal waargenomen. Waar ligt de pijn voor Pro?
7: Het zijn twee dingen. Ten eerste hoe dit zo gegaan is, dus het proces. Eerst zouden hier woningen worden gebouwd. Vervolgens begint het college lekker te overleggen met het ziekenhuis over... zou het ziekenhuis niet op die plek gebouwd kunnen worden waar de woningen gebouwd moeten worden?
0: Dat was trouwens al het vorige college, hè?
7: Ja.
0: Dat was in 2025, dus dat zijn de gesprekken gestart.
7: Nou, die gesprekken die starten, de woningbouw zelf, die stagneert. En er wordt onderzocht van, kan het op andere plekken gebouwd worden, et cetera. En nu, voor het eerst, wordt er...

0: Wij leveren heel veel woningen in. Dus de Dordtenaren die nu op een zolderkamertje zitten te wachten tot ze aan hun leven kunnen beginnen omdat ze geen woning kunnen krijgen. Daar moet een verhaal voor komen. Daar moet een boodschap voor komen.
1: Maar als je hier zo hoort, dan zeg je van de mensen die thuis op een zolderkamertje wachten, die wachten zo lang genoeg dat ze straks opgenomen kunnen worden in het nieuwe ziekenhuis.
0: Nee. Maar het college komt nu met alternatieve plannen. Dat zijn boterzachte plannen. Dat is helemaal niet een mooi passend alternatief voor die 720 woningen die al zouden komen. Dus.
1: Weet je, ik proef hier de verscheidenheid aan tafel. Ik begrijp de redenatie van Koelman. Hè. Uiteindelijk is het ook zijn portefeuillehouder en zijn college. Maar het is ook college van zijn stolk. VSP Dordrecht die erin zitten. Natuurlijk heb je als bestuurders en bestuurderspartij kijk je anders naar de zaken. Maar als ik nou naar de feitenkeren kijk, dan denk ik van, we hebben een stuk grond, parkeerplaats. Daar wil men een nieuw ziekenhuis bouwen. Nou, op zich is er niks tegen een nieuw ziekenhuis. De pijn zit in het feit, als ik zo beluister, van er kunnen geen 720 woningen aan de overkant gebouwd worden. En ook niet aan de overkamp. Is eigenlijk op dit moment nog niet voldoende zicht op van nou waar in het buitengebied gebouwd kan gaan worden. Er worden wel door burgergraaf bepaalde dingen genoemd. Dat is een deel van eigenlijk het verhaal van de hele discussie. De andere kant van de discussie is van de wijze waarop het gegaan is. Ergens in 2025 wordt er contact gezocht met het Albert Schweitzer ziekenhuis. En die zitten al veel langer in dat proces. Dus je kan niet zeggen van dat het niet doordacht is. Die hebben uiteindelijk gekozen, we willen naar een hele nieuw ziekenhuis toe. We kiezen er niet voor om de hoogte in te gaan. Want uitbreiden in de breedte kan niet, maar de hoogte kun je wel in. Maar daar kiezen we niet voor. We kiezen voor een totaal nieuw gebouw. Voor de duidelijkheid, ik heb zelf ook ooit in een ziekenhuis gewerkt in de jaren 70. Dat was in de jaren 30, eind 30 opgeleverd. En ergens rond de eeuwwisseling is dat ziekenhuis uiteindelijk het Maastad ziekenhuis geworden. De levensduur van de ziekenhuizen zijn tegenwoordig blijkbaar veel korter.
0: Ik wil er wel één ding aan toevoegen. Dat een ziekenhuis opnieuw gebouwd wordt of gerenoveerd moet worden, dat weten ze al 20 jaar. En wij als raad, wij moeten nu accepteren dat er heel veel woningen niet doorgaan. En zonder dat er een alternatief is. Dus nee. Iedereen weet al tientallen jaren dat dit speelt.
2: Nu komt de discussie op.
3: Er wordt nu gedaan alsof het of-of is. En dat beeld wil ik echt bestrijden. Er wordt en een ziekenhuis gebouwd en die 730 woningen, 720 woningen worden er gebouwd. En het punt is zeg maar de locatie. En waar een belangrijk verschil is, want als je moet inderdaad kiezen van op welke plek komt dat dan. En een punt is, die woningen die er oorspronkelijk waren bedacht voor die middenzone, die parkeerplaats. Dat is natuurlijk leuk als die bij elkaar staan. Maar die hoeven niet alle 720 op exact dezelfde locatie te staan. Daar kun je best een alternatief voor doen. Omgekeerd kun je dat niet met een ziekenhuis doen. Je kunt niet zeggen, weet je wat, we gaan dat ziekenhuis verspreid over de stad op 4, 5 verschillende locaties doen.
4: Ben, dit bevreemdt mij van de VVD. We zijn al 10 jaar bezig naar geschikte woningbouwlocaties op dit eiland. Amstelwijk, vrij recent Maasterras en middenzone van het Gezondheidspark en Spuitboulevard zijn plekken waar je volumes kunt bouwen. En deze discussie hebben we vaak gevoerd. We willen volume gaan bouwen. Nu, als alternatief, wat Burggraaf ook aangeeft, pluk je van 25 woningen hier, pluk je van 30 woningen daar, terwijl we juist volume moeten gaan maken. En men doet alsof, en Burggraaf doet dat ook, het is alsof kiezen tussen één of het andere. Absoluut niet. Het kan samen. Op dezelfde locatie. Alleen de keuze die wat nu ons voor wordt gelegd, het is eigenlijk een beetje paniekvoetbal vanuit het college.
1: Oké, we zijn aan het einde gekomen van de uitzending. Ik kijk uit naar de raadsdebat aanstaande dinsdag, waar het zonder meer besproken gaat worden. Er liggen een aantal standpunten volledig uit elkaar. Ik denk dat de kern van het verhaal toch is inderdaad van het ziekenhuis had ook al eerder het overleg kunnen kiezen, zodat inderdaad de gemeenteraad ook daardoor eerder meegenomen zou. Is niet gebeurd allemaal. Eind 2025 heeft het plaatsgevonden. Vervolgens inderdaad wordt het college eigenlijk ook voor een voldongen feit geplaatst. En komt het gebeuren dat het voor de gemeenteraad ook opgaat. De discussie dinsdag zal interessant zijn, luisteraars. De heer Koelman die heeft zijn mouwen opgestroopt. En dat geldt ook voor de heer Aydin Koen. Die

0: van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. De garage aan de Visstraat toonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op die plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Het directe gevaar is geweken, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog één auto in de parkeergarage. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt, daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelande een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op de bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug op de kade gelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de restauratie van de torenspits van het historische monument Het Schuurkerkje in Maassluis duurde langer dan verwacht, zo meldt de WOS. De toren verkeert in een slechtere staat dan gedacht, waardoor het onderstel volledig vernieuwd moet worden. Er zijn speciale materialen nodig om het onderstel te kunnen maken. De gemeente hoopt dat de toren in het laatste kwartaal van dit jaar gereed is, maar houdt rekening met uitstel. En het schandaal rondom de grafdelver die kostbare spullen uit graven van de algemene begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag heeft geroofd is vermoedelijk groter dan vooraf gedacht, meldt Omroep West. Het Openbaar Ministerie denkt dat de 60-jarige man niet alleen heeft gehandeld. De politie verhoort twee collega's van de man die worden verdacht van het witwassen en verkopen van waardevolle spullen die van de begraafplaats afkomen. Sinds 2023 zou de man allerlei spullen hebben ontvreemd uit graven, zoals sieraden en gouden vullingen. En dan nog het weer. Periode met zon blijft vrijwel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
1: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel. 10 minuten oponthoud. Een half uur vertraging op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel. 14 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. Dus een half uur extra reistijd. De linkerrijstrook is daar dicht. 10 minuten vertraging op de A76 vanuit Geleen naar Aken bij de Duitse grens door de controles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis met tuin. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
3: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: van 2 uur.
1: Philip van Nes met het Radio Rijnmond Nieuws. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft dicht, zo laat de gemeente weten. De garage aan de Visstraat troonde vrijdag opeens een grote scheur op de bovenste verdieping. De constructie is op de plek van de scheur ernstig verzwakt en daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is geweken, toch mogen er geen auto's meer parkeren. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog 1 auto in de parkeergarage. Op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel in Rotterdam-Schiebroek heeft een aanrijding plaatsgevonden waarbij een bushokje en een prullenbak vernield zijn. Rond 22:30 middags ging het mis. Een overstekende auto werd geraakt door een auto die voorrang had en daardoor schoot die auto weer tegen het bushokje aan. Alle inzittenden zijn nagekeken door het ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. En de politie heeft een 28-jarige man aangehouden nadat hij van de Botlekbrug afreed. De man was op de brug gestopt. Daarna gingen de slagbomen naar beneden en ging de brug omhoog. Nadat de man uit het Friese Kochelande een tijdje gewacht had, gaf hij plotseling gas toen de brug open stond. De man kwam met zijn auto ondersteboven op een bouwsteiger terecht en viel daarom niet in het water. De man is uit zijn auto geklommen en terug de kade opgelopen. Direct daarna werd hij enige tijd te voet achtervolgd door agenten die hem op de brug in de boeien wisten te slaan. De man was onder invloed van alcohol en vermoedelijk drugs, zegt een woordvoerder van de politie. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. En de voetbalbonden van Europa, Azië, Noord- en Midden-Amerika hebben maandag een in een open brief hard uitgehaald naar FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De bonden zijn woedend over de heisa die bij de FIFA is ontstaan over het verkopen van rechten voor komende WK's via een bedrijf. En dat ze dat afdoen als een communicatiefout. Ze zeggen dat Infantino zichzelf boven de voetbalfamilie plaatst en daarmee zijn mandaat verliest. Eerder vandaag werd al bekend dat een vermeende minnares van de Zwitser in zijn tijd bij de UEFA is afgekocht met een vertrekvergoeding. De FIFA ontkent die aantijgingen, de UEFA bevestigt ze. En dan nog het weer, periode met zon. Het blijft vrijwel droog met temperaturen die niet boven de 24 graden uitkomen. Vanavond schijnt de zon, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog bij een maximum van 24 graden. Tot zover het Radio Rijnmond Nieuws.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. 10 minuten vertraging voor het verkeer op A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Gratum, 6 kilometer file. En 20 minuten vertraging op A73 vanuit Maasbach naar Nijmegen bij Nijmegen Dukenburg. Op A76 vanuit Geleen naar Aken bij knooppunt Kundeberg, 4 kilometer file tot aan de grens. 10 minuten vertraging door de controles aan de grens. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar wacht

Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Koblenz en Mainz in Duitsland staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen.

0: plaats van Basel bezoeken toeristen nu al vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water erg laag trouwens. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Robit gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed, was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam boven op een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. De parkeergarage in Dordrecht, die vrijdagavond hals over kop werd gesloten, blijft voorlopig dicht, zo laat de gemeente weten. Vlak voor het weekend werd er ineens een grote scheur op de bovenste verdieping gevonden. De constructie was op die plek ernstig verzwakt. Daarom zijn er stempels geplaatst als tijdelijke ondersteuning. Direct gevaar is daarmee geweken, maar parkeren moet voorlopig toch even ergens anders. De gemeente zegt geen risico te kunnen nemen. Er staat nog één auto in de parkeergarage. Een bushok en een prullenbak zijn flink in de kreukels gereden bij een aanrijding in Rotterdam-Schiebroek. Het ging eind van de ochtend mis op de kruising van de Wilgenplaslaan en de Donkersingel. Een automobilist gaf geen voorrang, raakte een andere wagen en die schoot vervolgens tegen het straatmeubilair aan. Een flinke ravage, maar er vielen geen gewonden. Alle inzittenden zijn nagekeken door ambulancepersoneel en hoefden niet mee naar het ziekenhuis. Krijg je nog het weer? Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en het blijft droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met opnieuw maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A29 Berg op Zoom Rotterdam. Bij knooppunt Hellegatsplein is de vertraging 10 minuten. Verder is er een ongeluk gebeurd op de A58 van Breda naar Eindhoven bij Moorgestel. De linker rijstrook is dicht, kost je een kwartier. Op de A73 Maasbracht Nijmegen bij Horst een half uur vertraging door een spoedreparatie. De rechter rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. De man die vannacht van de Botlekbrug reed was onder invloed van alcohol en vermoedelijk ook drugs, zo zegt de politie. De 28-jarige Fries was op de brug gestopt toen de klep openging en de slagbomen naar beneden kwamen. Toch besloot hij juist toen te gaan rijden. De auto viel naar beneden, maar kwam bovenop een bouwsteiger terecht. Daar klom hij uit de auto om te voet verder te gaan. Na een korte achtervolging is hij door de politie aangehouden. De man is naar het ziekenhuis gebracht ter controle. Wie nog vakantieplannen heeft richting Italië moet even opletten. Door een nieuwe uitbarsting van de vulkaan Etna op Sicilië zijn vluchten op

0: de luchthaven van Catania geannuleerd. De vulkanische as in de lucht zorgt voor problemen. De luchthaven denkt dat er vanaf een uur of vijf weer gevlogen kan worden. De Etna is een van de actiefste vulkanen ter wereld. Ook afgelopen zaterdag was er al een uitbarsting. Het alarmniveau is daarom nu verhoogd naar code rood, het hoogste niveau. En wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 in de avond en eindigt om 10 over 9. Om 11 over 8 is bijna de hele zon verduisterd. 89% is dan onzichtbaar. Omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag. En daarom is een plek met vrij uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je van mij ook nog het weer van vandaag. Periode met zon, blijft wel droog. Temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon ook nog. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is de geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 Maasbracht-Nijmegen. Bij Horst is de vertraging een kwartier. En op de N57 Middelburg-Brouwersdam bij Seroskerken 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: for dancing.
1: De swingende hitmiddag Fact Checker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Als je iets doet, moet je het

0: Duitsland onder een tolking.
1: De zon schijnt weer. Vrouwen lopen in zomerjurkjes.
2: Hé, hey, visserik, probeer je nu echt onder mijn jurk te kijken?
1: Op het terras met een favoriete cocktail in je hand geniet jij van de zwoele stem van Theo van Gameren. En de lekkerste zomerhits in de swingende hitmiddag. Drie platen uit de Lage Landen. Dit is de

0: De A15 en de A27. En dat heeft allemaal te maken met wegafsluitingen en wegwerkzaamheden. Goedemiddag.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Ga ik jou vertellen. Vandaag in 1980.

Geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Wolfhardsdijk ook 5 minuten.

Leo Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Rotterdamse Kralingse Bos. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Steden als Dordrecht en Gorinchem kunnen zich opmaken voor nog meer weken van drukte met riviercruise-toeristen, zo lijkt het. Want het waterpeil in de Rijn tussen het Duitse Koblenz en Mainz staat zo laag dat vrachtscheepvaart en cruiseboten daar niet meer langs kunnen. Komt allemaal door de droogte. Cruisemaatschappijen moeten daarom al langer op zoek naar alternatieve bestemmingen. In plaats van het Zwitserse Basel bezoeken toeristen nu vaker steden in onze regio. Ook in het Nederlandse deel staat het water trouwens erg laag. Niet eerder werd er zo weinig water in de Rijn bij Lobith gemeten als nu. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan al betaald voor niet bestaande kamers. Bij de fraude helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van verhuurfraude. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. Wie woensdagavond de zonsverduistering wil zien, lijkt geluk te hebben. Er is nauwelijks bewolking voorspeld, waardoor de eclips in vrijwel de hele regio goed te volgen moet zijn. De zonsverduistering begint om 16 minuten over 7 en eindigt om 10 over 9. En omdat de verduistering vlak voor zonsondergang plaatsvindt, staat de zon laag en daarom is een plek met grijze uitzicht richting het westen een aanrader. Bijvoorbeeld het strand. Krijg je ook nog het weer van nu. Periode met zon. Het blijft vrijwel droog. De temperatuur komt uit op 24 graden. Vanavond schijnt de zon. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt dan af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon.

0: zon en ook opnieuw maximaal 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staan nauwelijks files in het zuiden van het land, alleen op de A76 Geleen-Aken. Bij de Duitse grens is de vertraging 5 minuten. En in Zeeland op de A256 Goes-Zierikzee bij de afrit Wolfhardsdijk ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A256 Goes-Zierikzee. Bij Wolfaartsdijk is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Drechtstad FM. Jouw stad. Jouw radio.

0: 6 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Een man in een scootmobiel is vanmiddag overleden in het Kralingse Bos in Rotterdam. De man belandde rond 2 uur in het water van een sloot. Op beelden is te zien dat de scootmobiel een stuk naast het wandelpad en tegen een boom staat. Hoe het slachtoffer in het water is terechtgekomen is nog niet duidelijk. Verkeersspecialisten van de politie doen daar nu onderzoek naar. Veel hulpdiensten kwamen naar het bos, waaronder ook een traumahelikopter. Er is nog geprobeerd het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet baten. Op TikTok gaan honderden nep-advertenties voor studentenkamers en huurwoningen rond. Dat blijkt uit onderzoek van NOS Stories. Het gaat om oplichters die zich voordoen als grote kamerverhuurders, maar het lukt maar moeilijk om de advertenties verwijderd te krijgen. Soms zijn studenten duizenden euro's kwijt. Ze hebben dan betaald voor niet bestaande kamers. Bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer van dit soort meldingen binnen. In de eerste helft van 2026 kregen ze 175 meldingen van mensen die zijn opgelicht via een advertentie. In het halfjaar ervoor waren dat er nog 21. KLM verandert de menukaart aan boord van Europese vluchten. Het beroemde broodje kaas, een biertje of een glas wijn zijn niet langer gratis. De keuze wordt volgens de luchtvaartmaatschappij groter, maar je moet er dus voor gaan betalen. Koffie, thee, water, jus d'orange en een stroopwafel blijven wel gratis voor passagiers. En er zijn meer veranderingen. Er zijn veel nieuwe vliegtuigen toegevoegd aan de vloot. En op vluchten is wifi tegenwoordig gratis. Sport. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en bakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je nog het weer? Vanavond blijft de zon schijnen. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. En later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan.

0: bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: van 7 uur.
1: Ik ben Leon Mastik en dit is het Radio Rijnmond Nieuws. De politie heeft een 19-jarige man uit Vlaardingen aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand ook al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. En dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van de krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn zeker 20 doden gevallen en dat aantal loopt vermoedelijk op. Op verschillende plekken liggen mensen onder het puin. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Colombiaanse media melden dat er door het land heen veel schade is en dat vliegvelden gesloten zijn. Sport dan. Excelsior heeft Alireza Jahanbakhsh vastgelegd. De 32-jarige rechtsbuiten tekent een contract voor 1 seizoen bij de trotse koploper van de Eredivisie. Jahanbakhsh speelde eerder voor Feyenoord en pakte daar de titel en won ook een beker. Verder speelde hij voor NEC, AZ, Heerenveen, Brighton en het Belgische Dender. Van die ploeg komt hij nu transfervrij over. Jahanbakhsh speelde al meer dan 100 interlands en 4 WK's voor Iran en was op het afgelopen WK zelfs nog aanvoerder. Krijg je van mij nog het weer. Een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en droog met maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB en gaan.
0: Drechtstad FM. Eén radio.

Flashback. Drechtstad FM. Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Verder dat je naar Flashback zit te luisteren.

augustus 2026, oftewel Wereldlevendag. Je hoorde The Lion Sleeps Tonight, plaatje uit 1961 van The Tokens, oftewel het origineel. Tot 9 uur vanavond gaan we het weer doen, samen met jou, hier als luisteraar van Drechtstad FM en Atos RTV. De leukste gouden oude plaatjes rondom de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Om 19:30, een doorsnijding van een plaatje, oftewel de vertaling. Die komt dit keer uit 1966. Binnen de tweede uur hebben we natuurlijk de weetjes en de feitjes. En natuurlijk daaromheen ook nog de verjaardag. In het eerste uur lekker veel muziek. Bijvoorbeeld deze van Survivor. In het kader van die Wereldlevendag is dit The Eye of the Tiger. Hè? Ken dat nou? Dat is toch heel wat anders? Right.

0: Sheriff Dean, een plaatje uit 1973. Dat heette Do You Love Me. Enige weken geleden draaiden we het origineel. En daar had ik spijt van. Dus nu komt de nieuwe uitvoering uit 1980. Noem het maar nieuw. Wel de live uitvoering. Hier zijn de Kings en Lola.
1: Met her in a club down in Oslo, oh, where we drink champagne, the taste is that terrible. She walked up to me and she asked me to dance.

het met me eens zijn dat deze versie toch vele malen beter is dan die originele uit begin 70er jaren. 60er jaren, eind 60er jaren geloof ik zelfs. The Kings and Lola, nummer 2 uit de top 40 van dat jaar. En Celebration, het Cool in the Gang, die bleef ze voor. Daar kwamen ze niet voorbij. Deze is ook leuk. Omdat het zonnetje schijnt buiten. Eigenlijk zijn we hem wel een beetje zat nu. Als je een graad of 10 naar beneden kan, dan is het nog steeds 21, 22 graden. En dan is het ook lekker buiten. Boney M. die bezinkt hem. Hier is Sunny.

heerlijk plaatje blijft het toch, deze van André van Duin. Je hoorde Als de zon schijnt. Gaat er een hitje mee in 1989. Dit is ook zo'n knoeper van een hit. We hebben het over Al Stewart. In het kader van Wereldlevendag is dit de year.

Het is op 1,5 minuut na 19:30, dus de hoogste tijd voor de doorsnijding van dit eerste uur. Zo omstreeks 19:30 doen we dat wekelijks. Ik neem je mee naar het jaar 1966 met de vertaling van deze week. Dit oude hart van mij is 1000 keer gebroken. Elke keer dat je weggaat, ben ik bang dat je blijft. Eenzame nachten die komen, herinneringen die stromen en je weer terugbrengen. Het doet me steeds meer pijn. Misschien is het mijn fout om de liefde te tonen die ik van binnen voel. Want elke dag die voorbij gaat, heb je mij. Nooit wetend of ik kom of ga. Maar ik hou van je. Deze lieveling met een oud hart heeft een zwak voor jou. Ik hou van je. Ja, dat doe ik. Deze oude armen van mij missen het om jou in de buurt te hebben. Het zorgt ervoor dat deze tranen van binnen naar beneden beginnen te vallen. Je herinnert me aan wat ik mis. Hoewel ik mezelf probeer te beheersen. Ik hou van jou. Dit is een oud hart, schat. Zwak voor jou. Ik ben voor jou wanneer je maar wilt. Ik ben niet te trots om het te schreeuwen, de wereld over te vertellen. Want ik hou van jou.

Het plaatje van The Carpenters. Je hoorde Day Long To Be Close To You. En daarvoor hadden we The Isley Brothers. En dat heette This Old Heart Of Mine Is Weak For You. En dat was de plaat die wij vandaag als doorsnijding van het eerste uur hadden. Oftewel de vertaling van een plaatje uit 1966. Volgende die we gaan doen is een dance mix. Oftewel, hij duurt iets langer als de normale single uitvoering. En die komt van een band die zich Duran noemt. Maar dan Duran Duran. Hier is de Reflex.

Duran Duran en The Reflection nummer 1 uit 1983. Mocht je net je radio aanzetten, dan heb je best al wel veel hele leuke plaatjes gemist. Maar aan de andere kant hoef je ook niet te treuren, want we zijn er gewoon tot 9 uur met die hits uit de vergeten jaren 70 en 80 van die vorige eeuw. Hoewel, mensen van mijn leeftijd vergeten dat niet hoor. Dat was onze jeugd, zeg maar. Dit is Mistral en de Starship.

the way down. You're the Love Come Down en Barry Biggs. Ja, omdat het dan toch zomer is, dan ook maar een zomersplaatje op de radio uit 1976. Tweetalig, Engels en Frans door elkaar, maar oh zo leuk. Hier is Shake en You Know I Love You.

Shake and You Know I Love You. En in het Frans heet het dan Toussaint Je T'aime. Bijna aan het eind van het eerste uur. En niet getreurd. Nog gewoon een uur erachteraan. Flashback. Lekker terug in de tijd. This is van Starship. And nothing's gonna stop us.

0: Ik ben Leon Mastik met het Radio Rijnmond Nieuws. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En de Vlaardingse politie heeft een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies bij kapperszaken in die stad. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf en bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit waarschuwt voor een gevaarlijke TikTok-trend met speelgoed. Op sociale media verschijnen veel video's waarin jongeren elkaar uitdagen om zogeheten squishies te verwarmen in de magnetron of in kokend water. Dat kan leiden tot explosies en ernstige brandwonden. In het buitenland ging het al meerdere keren mis, zo schrijft het AD. Naar aanleiding van vragen van die krant waarschuwt de NVWA nu om dit vooral niet te doen. Bij een zware aardbeving in Colombia zijn tientallen doden gevallen in verschillende steden. Op meerdere plekken liggen mensen onder het puin. De eerste reddingen zijn inmiddels gemeld in de zwaar getroffen stad Cayi. Een meisje en een oudere vrouw zijn daar uit een ingestort pand gehaald. De beving in het westen van het land had een kracht van 7,4 en was ook in buurlanden Panama en Ecuador te voelen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen opnieuw veel zon en droog, maximaal 24 graden dan. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie, op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n €500 per jaar. Dus waar

0: 97.7 en 105 FM.
1: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: Flashback.
1: Drechtstad FM.
2: Ken je dat gevoel? Zo van, hey, ik ken die plaat. Dat is een tijd geleden. Wedden dat je naar Flashback zit te luisteren?

I saw the sign, oftewel, je kan het ook zeggen van, ik zie het licht. Goed, het is 7 minuten over 8, het is maandag 10 augustus 2026. Je luistert naar Flashback tot 9 uur vanavond met die leuke gouden oude plaatjes. Van hot naar her, van jaar naar jaar, hier zijn de Bellamy Brothers en Let Your Love

0: Flashback, flashback.
1: Pretend you're happy when you're
0: alleen maar de goede platen van toen. De goede platen van toen. Muziek van toen. Met Peter van Leijden op maandagavond tussen 7 en 9.

oftewel 10 augustus door de eeuwen heen. Beginnen we in 1940 met Les Humphries, een Engelse zanger-componist. Natuurlijk van de Les Humphries Singers. Hij overleed in 2007. Ook niet meer onder ons. 2003 overleden, 1940 geboren. Bobby Hatfield, een Amerikaanse zanger van The Righteous Brothers. En die van Jethro Tull, Engelse muzikant Ian Anderson. Geboren op 10 augustus 1947. Dan krijgen we er twee van 1949. Harry Slinger, Nederlandse zanger van Drukwerk. En Andy Creswell Davis, de Engelse zanger-gitarist van The Corgis. Dan 1950, 10 augustus, Perry Austin, Amerikaanse R&B, pop en jazz zangeres. En de Australische drummer van Inks, oftewel In Excess, John Ferris, werd geboren op 10 augustus 1961. Dan twee keer 1967, Lorraine Pearson, Engelse zangeres van Five Star. En uit Frizzel Zizzel afkomstig de Nederlandse Karin Vlasblom. De laatste, we kennen hem. Als de concurrent van Jamai, oftewel Jim Mackum. Nederlandse zanger, acteur en televisiepresentator. Hij werd geboren op 10 augustus 1987. Dat waren ze. Allen gefeliciteerd voor degenen die het nog zouden kunnen horen. En de anderen toch weer een keer genoemd. De draaitip van vandaag. Drummer John Ferris werd geboren in Perth, in Australië dus. En staat bekend om het integreren van traditionele rockdrums met funk en dancebeats. Voorbeelden van deze manier van drummen zijn terug te vinden in de nummers als Need You Tonight en The Stairs van In Excess, waarvan hij medeoprichter en drummer was. Toen de band in 1979 werd opgericht, heette de band in eerste instantie de Ferris Brothers. Maar de naam veranderde echter nog datzelfde jaar in Inks, uitgesproken als In Excess, oftewel In Overvloed. De naam is samengesteld uit IXL, een merk Jam en XTC. Oké. Vanavond als draaitip het genoemde Need You Tonight, dat afkomstig is van het in 1987 uitgebrachte album Kick. Dit nummer kwam in de Nederlandse top 40 op 12 december 1987 op nummer 32 binnen. Stond 9 weken in de hitparade met als hoogste notering nummer 9.

0: to let you know. You're one of my kind.
1: In Excess and Need You Tonight. En dat was in het kader van de verjaardagen. De weekjes en de feitjes wilde ik zeggen. Maar nee, die komen straks pas rond 8:30. En het is nog geen december. Het is nog geen top 2000. Maar ik vond het eigenlijk wel weer eens een tijd dat we hem gewoon weer eens een keertje in deze tijd van het jaar draaiden.

toch zonde dat je deze plaat alleen maar in de top 2000 hoort. Als laatste plaat, al tegen de kerst. Gewoon moet wat vaker gedraaid worden. Je hoort hem weer een keer hier bij RTV. Papendrecht, Drechtstad FM en Atos RTV. Queen en de Bohemian Rhapsody, inmiddels 51 jaar oud. Deze is een stuk jonger, maar niet minder mooi. Heel anders, maar zeker de moeite waard om te draaien op jouw radio. Platje van Toto.

0: Toto en Stop Loving You.
1: Flashback.
0: Tijd voor de weetjes en de feitjes. Zo op omstreeks 8:30. Het is precies 8:30, zie ik op de klok. We starten in 1897, want de Duitse chemicus Felix Hoffmann produceert voor de eerste keer een aspirine. Hier zouden er nog vele volgen. 1925 dan, een legendarisch noodweer met zeer zware windstoten en meerdere tornado's, trekt in de namiddag en vroege avond van zuidwest naar noordoost via Brabant, Nijmegen en de Achterhoek naar Twente. Het Gelderse Borculo wordt daarbij bijna volledig verwoest. Er vielen daar 4 doden en 80 gewonden. Mick Jagger dan, 1964 hebben we het over, krijgt in Liverpool een boete van 32 pond... wegens het overschrijden van de maximumsnelheid. En het rijden zonder geldig verzekeringsbewijs. Wat een schijntje. Dat was echt Niels toen de tijd. 1972 dan Paul en Linda McCartney en drummer Danny Seiwell worden in Zweden gearresteerd wegens drugsbezit. De aanhouding vindt plaats na afloop van een concert in Gothenburg. Paul en Linda McCartney komen er ieder met een boete van respectievelijk 1000 en $200 van af. Danny Seiwell die moest $600 schokken. 1984 dan. Stevie Wonder geeft een concert in Ahoy, Rotterdam. Tijdens dit concert wordt de videoclip van I Just Called to Say I Love You opgenomen. De single groeit uit tot een wereldhit, zodat de Ahoy-opname overal te zien is. 1994 dan, op het vliegveld van München wordt een wereldwijde smokkel van radioactief plutonium ontdekt. Later blijkt de Duitse geheime dienst hierbij betrokken te zijn. Oh. 2003, het eerste huwelijk in de ruimte wordt voltrokken. Yuri Malenchenko trouwt aan boord van het ISS met zijn op aarde gebleven vriendin Yekaterina Dimitreva. Ja, u mag nu de bruid kussen. Hij was wat lastig. Hebben ze niet gelijk gedaan. 2012 dan, de Nederlandse vrouwenhockeyploeg behaalt goud op de Olympische Spelen in Londen. Nederland versloeg in de finale Argentinië met 2-0. Ja, daar was geen FIFA bij aanwezig. Of zeg ik nou iets wat niet klopt? Hè? Ja. Hebben we het allemaal kunnen zien? 2019, de laatste. Deze aflevering van de Beekjes in de Feitjes. Door een storm stort een deel van het dak van het AFAS-stadion, thuishaven van voetbalclub AZ, in. De ravage is groot, maar gelukkig zijn er geen gewonden. Er staan er 2 plaatjes onder aan het lijstje waar we een keuze uit mochten maken. Eén uit 1975, die gaat over olifantjes. Je weet wel, die van Kamal, The Elephant Song. En die andere kwam uit 1989. Die was van Soul to Soul. En die kozen we. En die heet, hoe heet die ook alweer?

plaatje behorende bij de Weekjes en de Feitjes uit 1989 hoorde je die nummer 1 hit van Soul to Soul. En dat heette Back to Life. Nederlandstalig plaatje, zo om 7 minuten over 8:30. Een van Rutger Kot. En die vraagt zich iets af. Is het nou liefde of is het nou lust? Luister.

je je keuze kunnen maken. Is het liefde of is het lust? Of is het gewoon een leuk plaatje? Nou, dat laatste zeker. Altijd leuk om Nederlandstalige plaatjes te draaien op de radio. Er zijn programma's die doen dat alleen maar wij doen natuurlijk gewoon lekker van alles wat. En dan ga je van de ene naar de ander. Dit is er eentje uit het jaar 1983. Beetje zomerplaatje in een, een 12-inch uitvoering. Train van Rigera en Nou Tengo, Dinero.

dinero. Dat mag wel duidelijk zijn, dat is vaak genoemd in deze plaat. En daarmee komen we aan het laatste blokje in deze aflevering van Flashback. Zoals je weet doen we altijd aan het eind twee remixen, oftewel twee plaatjes die altijd wat langer duren. Dan hebben wij de tijd om netjes de stoel over te dragen aan onze volger. Vanavond alleen JB. Ze zijn er niet met z'n twee. Verdrietige familieomstandigheden. JW die is er wel. Die gaat je meenemen in een uurtje sport, actualiteiten en van alles en nog wat. En lekkere plaatjes, gok ik. Wij sluiten af met Whispers en The Beat Goes On. En als laatste Hazel Dean met Whatever I Do. Tot

0: Ik ben Leon Mastic met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht. En inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar wacht

0: FM.
1: Een hele goede avond, Fred hier weer. We zijn vanavond even niet met z'n twee. Fred heeft wel persoonlijke omstandigheden waardoor het hem niet lukt om in de studio te komen. Waarvoor wensen wij hem natuurlijk alle sterkte toe vanaf hier. Ik mag het een uurtje opvullen. Jan-Willem Huisman is de naam en tot 10 uur ben ik bij je met het laatste nieuws uit de regio. Zo heb ik onder andere het bericht dat een jonge man met spoed naar het ziekenhuis is gebracht na een val van een trap. Vertel ik je alles over waar en hoe je de zeldzame zonsverduistering kunt beleven. Mister Stel letterlijk bijna de boot is bijna met een auto en een caravan het water ingerold. En is de Visstraatparkeergarage in Dordrecht abrupt gesloten? Praat ik je zo meteen ook over bij. En natuurlijk hebben we ook heel veel lekkere muziek. We zijn natuurlijk gestart met Shakira en Burna Boy. Je hoorde Die Die. En dit is Bruno Mars. Staan bij de Rosé. Dit is APT op Drechtstad FM.

0: know-it-all. Inmiddels 10:15, hoogste tijd voor de allereerste van vanavond.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Want afgelopen middag is er aan een weteringssingel op Papendrecht een jonge man gewond geraakt nadat hij van de trap was gevallen. Vanwege de ernst van de situatie werden meerdere politieeenheden, twee ambulances en een traumateam ingezet. Het traumateam kwam per auto ter plaatse en ging korte tijd naar binnen om medische assistentie te verlenen. Het team werd echter al snel weer opgeroepen voor een vervolgmelding en vertrok daarom korte tijd later. Voor het transport naar het ziekenhuis werd het slachtoffer in een vacuümmatras gefixeerd. Hiermee werd ervoor gezorgd dat hij tijdens het vervoer zo stabiel en comfortabel mogelijk kon worden overgebracht. Vervolgens is de jongeman met spoed per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De opvallende hulpverlening inzet trok veel bekijks. Winkelende passanten en andere nieuwsgierige mensen bleven staan kijken om te kijken wat er aan de hand was. Over de exacte aard, de ernst van de verwondingen en de verdere toestand is bij ons nog tot op heden niks bekend. Laten we hopen dat het goed met hem gaat. Een onfortuinlijk geval is nooit lekker, zullen we maar zeggen. Dus laten we op het beste hopen en dat het allemaal meevalt. Dat hij zelf weer het ziekenhuis uit kon lopen. Laten we daarvan op. Terug naar 2002 en dat doen we met Chaotic. Dit is Sign Surrender op jouw favoriete lokale omroep. Dit is de Drechtstad.

0: Lost Frequencies, live it all hier op Drechtstad FM. En dat brengt ons bij het volgende item van vanavond.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
0: Want het blijft niet bij het onfortuinlijke val. Afgelopen zondagochtend is er om ongeveer 8:30 een oude stel met een auto en een hond met de schrik vrijgekomen. En dat is gebeurd bij een ongeval aan de provinciale weg in Dordrecht. De auto met caravan rolde onverwachts achteruit, terwijl de man was uitgestapt om te kijken of de caravan wel goed vast zou zitten. En dat net op het punt dat er natuurlijk geen pont was. Het stel wilde met de auto en de caravan dus wel de pont nemen. De auto rolde naar beneden en kwam vlak voor het water tot stilstand. De vrouw raakte bij het incident gewond. Zij is door het ambulancepersoneel behandeld en vervolgens voor verdere behandeling naar het ziekenhuis gebracht. De hond die mee was, die bleef gelukkig ongedeerd. Voor het ongeval werden meerdere hulpdiensten opgeroepen. Onder meer een traumahelikopter werd afhankelijk ingezet, maar deze werd later annuleerd. Politie en ambulance kwamen wel ter plaatse. Een bergingsbedrijf werd ingeschakeld om zowel de auto als de caravan veilig te stellen en vervolgens af te slepen. Hiervoor werden twee bergingsvoertuigen ingezet. De bestuurder verklaarde dat hij vermoedelijk was vergeten om de handrem aan te trekken toen hij uit de auto stapte. Het stel miste daardoor letterlijk de boot. De auto en de caravan zijn inmiddels veiliggesteld. Voor de verdere exacte toedracht wordt nog bekeken. Dus het is nog niet vastgesteld dat het inderdaad de handrem is geweest. Maar het is toch een onfortuinlijke actie geweest, helaas. Ik hoop dat de vrouw het inmiddels ook goed maakt. Helaas hebben wij daar ook bij onze redactie geen officiële berichten over gekregen. Laten we op het beste hopen.

0: Fred en JW's nieuwsitem.
1: Ja, aanstaande woensdag is het zover. Dan krijg je de unieke kans om een zeldzame zonsverduistering van dichtbij mee te maken. Rond de klok van 8 uur bereikt de verduistering haar hoogtepunt. Een bijzonder natuurverschijnsel dat niet alleen indrukwekkend is om te zien, maar ook een verrassend effect heeft op de natuur. Nou, wat gaat er eigenlijk gebeuren? Nou ja, de naam zegt het al, een zonsverduistering. Dus de zon komt als het ware tussen of achter de maan te staan. De natuur- en vogelwacht Alblasserna Maart die nodig je uit om deze bijzondere avond mee te maken in het Alblasserbos. Ze beginnen met een boeiende presentatie over het ontstaan van de zonsverduistering en waar je tijdens de verduistering allemaal op kunt letten. Daarna trekken ze met elkaar het bos in. Tijdens de wandeling onderzoeken ze ook hoe planten en dieren reageren op de plotselinge schemerlicht. Gaan vogels eerder op slok of verdwijnen de eerste vleermuizen al? Verdwijnen de eerste vleermuizen al? Of verstormen de zangvogels? Het zijn allemaal dingen waar je op kunt letten. Uiteraard wordt ook de zonsverduistering veilig bekeken met een speciale zonsverduisteringskijkglaasje dat bij de deelname aanwezig is en het is inbegrepen. Meld je aan en kom dus op woensdag 12 augustus tussen 6:30 en 9:00 naar het streeknatuurcentrum de Alblasserwaard. Die vind je aan de Matenaanweg 1. De deelname kostte €5 per persoon. Dat is inclusief het kijkglaasje. Je kan je nog aanmelden. Het is nog net niet helemaal vol en dat kan via info@nvwa.eu. info@nvwa.eu. Vol is wel vol, dus de laatste plaatsen zijn nog beschikbaar. Laat deze unieke kans niet aan je voorbij gaan en beleef samen met de gidsen hoe hemel en natuur elkaar ontmoeten tijdens een van de meest bijzondere natuurverschijnselen van het jaar. Zorg dat je erbij bent, zou ik zeggen. Muziek, Vanessa Carlson. Dit is The Thousand Miles.

0: Shawn Mendes, je hoorde Heart of Gold.
1: Fred en JW's nieuwsitem.
2: Afgelopen vrijdag kondigde de gemeente Dordrecht aan de parkeergarage aan de Visstraat met onmiddellijk ingang te gaan sluiten. Dit besluit moest snel genomen worden omdat er een direct risico was. Tijdens de inspectie werd op de bovenste verdieping een scheur aangetroffen. En die wees erop dat de constructie op die plek ernstig was verzwakt. In de nacht zijn maatregelen genomen om de constructie tijdelijk te ondersteunen. Hiervoor zijn stempels geplaatst. Daardoor is het acute risico weg. Wel is verder onderzoek nodig. Ze begrijpen dat de sluiting veel gevolgen hebben voor bezoekers, ondernemers en abonnementhouders. Toch kunnen ze geen enkel risico nemen als het gaat om veiligheid. Op basis van de bevindingen was het niet verantwoord om auto's in de garage te laten parkeren. De garage is daarom gecontroleerd onder toezicht leeggemaakt. De meeste auto's zijn inmiddels uit de garage verwijderd. De auto's die er nog staan kunnen worden opgehaald. Het is onduidelijk wanneer de parkeergarage weer open kan. Voor abonnementhouders zorgt Q-Park voor een vervangende parkeerruimte in een van de andere garages. Dus geen nood. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je wel terecht bij de organisatie Q-Park zelf. En zij kunnen je verwijzen naar welke garage je dan vervolgens je auto kunt parkeren. Het is maar even net dat je het weet. Parkeergarage aan de Visstraat is dus tot nader order gesloten. Olivia Rodrigo hier op Papendrecht FM. Of Drechtstad FM moet ik zeggen. Dit is Stupid Song.

Davina Michel. All is ours. Het is inmiddels 9:15 geweest. Hoogste tijd om een voorzichtig kijkje te doen naar de dag van morgen. En zoals altijd starten we met... Stressalt FM, weerbericht. Ja, het weerbericht. We kunnen er kort over zijn. Morgenochtend is er volop zonneschijn en het blijft droog. En waait een zwakke of matige wind uit de voornamelijk noordelijke richtingen. In de middag loopt op veel plaatsen de temperatuur verder op en verloopt het verder zonnig en droog. De temperatuur gaat uiteen van 21 tot 23 graden in het noorden tot de zomerse 26 graden in Limburg. De noordelijke wind is matig tot al zwak. Later in de middag en de avond steekt er vooral langs de zuidwest- en westkust nog een vrij krachtige wind op. Het weerbericht is opgesteld door onze vaste weerman. Zijn naam is Sebastian van Herk. Meer over hem of over het weer kun je vinden op zijn website meteo-alblasserdam.nl. En wij blijven hier nog even in de zomerse sfeer en dat doen we met Anders Nielsen. Dit is Salsa Tequila.

Ja, het is tijd om afscheid van je te gaan nemen. Niet voordat we verder hebben gekeken wat we vanavond nog meer hebben. Zo is onder andere bij de late avond zometeen tussen 11 en 12 het Maritiem Museum te gast. Die komen praten over een nieuwe plons. Ernst Lohman die present exporteert in de Groene Luiken. En natuurlijk Delftland die kan praten over vruchtenbomen snoeien. De presentatie is vanavond in handen van Bert de Wolf. Maar niet getreurd, want zometeen na 10 uur hebben we Kees de Haan met zijn programma Triple Play. Volgende week zijn we er misschien weer met z'n twee. Misschien ook niet, de toekomst zal het uitwijzen. In ieder geval namens mij graag tot volgende week. We gaan eruit met Coldplay en Beyoncé. Dit is Him for the Weekend. Doei doei!

0: zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus waar

0: 7 en 105 FM.
1: Oh yeah. Jouw stad, jouw radio.
0: Triple Play.
1: Drecht Stad FM.
0: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden.

Vandaag pakken we de koffer in en gaan we er even helemaal uit, want het is vakantie. Nummers over reilen, surfen, zwemmen en dat onbetaalbare vakantiegevoel. Afgewisseld met liedjes over de mooiste bestemmingen die je met de vakantie associeert. Doe die zonnebril op, zet de airco aan of juist het raampje open en ga met me mee op reis. Jason Derulo opende deze special met een rechtstreeks ticket naar Mexico. Acapulco is al decennia een van de beroemdste badplaatsen van Mid-Amerika. Bekend van de steile kliffen, waar duikers zich in de grote oceaan storten. Derulo pakt precies die onbezorgde zonnige vakantiesfeer die bij die stad hoort.

Ik hijsde zeilen, want dit blokje zat helemaal in het teken van varen. Rod Stewart beet met Sailing uit 1975 de spits af. Ik ga verder met Mark Knopfler en gastzanger James Taylor. Zij nemen ons mee naar Amerika. Ze zeilen naar Philadelphia. Ik sluit af met een Nederlandse klassieker. Piet Veerman, ex-voorman van de Cats, scoorde met Sailing Home zijn eerste solo nummer 1 hit.

van de Nederlandse wateren naar de Amerikaanse country met Keith Whitley. Miami, Miami uit 1986 was zijn grote doorbraakhit en dankt zijn titel aan een leuke woordspeling tussen de badplaats Miami en de naam Amy. Het nummer bracht Whitley definitief op de kaart binnen de countrywereld. Miami zelf staat natuurlijk al decennia bekend als het Amerikaanse vakantieparadijs met zijn palmbomen en Art Deco boulevards.

Tijd om de surfplank te pakken. De Beach Boys openen met Surfin' USA uit 1963, waarvan de melodie is ontleend aan Chuck Berry's Sweet Little 16. De tekst somt de beste surfplekken van Amerika op. Dan volgt een van de gekste platen ooit. De Trashmen mixten voor Surfin' Bird twee nummers van de Rivingtons in elkaar en schreven zo muziekgeschiedenis. Jaren later werd het wereldberoemd, dankzij Family Guy. We sluiten af met Surf City, het allereerste surfnummer dat de Amerikaanse nummer 1 haalde.

The King brengt ons naar het gokparadijs van Amerika. Viva Las Vegas is de titelsong van de gelijknamige film waarin Elvis samen met Anne Margaret speelde. Het nummer vangt precies de flitsende, doorfeestende sfeer van de stad die nooit slaapt. Las Vegas is tot op de dag van vandaag een van de populairste vakantiebestemmingen voor wie op zoek is naar entertainment.

0: duik er lekker in met het blokje. Ik begin onder water met Samuel E. Wright, die het nummer Under the Sea zingt. Daarna volgt Swimming into Deep Water van Don Rosenbaum, een minder bekende parel die precies past bij het gevoel van het water induiken. Mart Hoogkamer schreef Ik ga zwemmen in slechts 20 minuten tijdens een schrijverskamp met onder andere Lange Frans. De openingsregel Ik ga zwemmen in Bacardi Lemon ontstond doordat Mart een halfvolle fles van het drankje in de koelkast zag staan.
1: Ariel, listen to me. The human world, it's a

0: laatste die was van mij, hè?
1: Scott McKenzie San Francisco groeide uit tot het volkslied van de Summer of Love en het hippie-tijdperk. Het nummer zorgde ervoor dat duizenden jongeren die zomer daadwerkelijk met bloemen in het haar naar San Francisco afreisden. Tot op vandaag is de stad onlosmakelijk verbonden met dit nummer.

Geen specifieke bestemming meer, maar puur dat vakantiegevoel. Madonna opent met Holiday, een van haar eerste grote hits en het nummer dat haar wereldwijde carrière mede lanceerde. Daarna volgt een Beatles-klassieker. George Harrison schreef Here Comes the Sun in de tuin van Eric Clapton, tijdens een korte adempauze van de spanningen binnen de band. Ik sluit af met John Denver's Sunshine on My Shoulders, dat in 1974 alsnog de Amerikaanse nummer 1 werd, nadat het jaren eerder al was uitgebracht.

Dat was hem, de vakantiespecial van Triple Play. We hebben gezeild, gesurfd, gezwommen en zijn langs Acapulco, Miami, San Francisco en Barcelona gereisd. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering van Triple Play.

0: van 11 uur.
1: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn

0: zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Onze klanten besparen gemiddeld zo'n 500 euro per jaar. Dus

0: A groovy kind of love, dat is de belofte van Patti LaBelle aan je.
1: Tot middernacht, de late avond, met Bert de Wolf.
0: Welkom bij de late avond van maandag 10 augustus. We vullen het laatste uurtje van je dag met relaxte muziek en nieuws en informatie uit de regio. In deze late avond het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons in het Maritiem Museum in Rotterdam. Expositie van fotograaf Ernst Lohman. En vruchtbomen snoeien met natuurlijk Delfland. Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Bert de Wolf en fijn dat je er weer bij bent.

0: You gotta shake it, baby. Daar gaat het waarschijnlijk over de Babylon Sisters. Je hoorde Steely Dan. En daarvoor Paul Young en Oh Girl. Ons eerste onderwerp vanavond. Het nieuwe buitenspeelterras van de kindertentoonstelling Plons. De toekomst van de zee. In het Maritiem Museum Rotterdam heeft een vliegende start gemaakt. Peter-Jan de Werk is aan de lijn bij Herman de Bruin.
1: Peter-Jan, welkom.
2: Dankjewel.
1: Van het Maritiem Museum, dat heeft alles met de scheepvaart te maken, maar ook met water. Dus want jullie hebben iets bedacht, dat heet Nieuw Plons. Wat is dat precies?
2: Klopt. Mijn voorgangers waren 35 jaar geleden in het museum echte visionairs. En die verzonnen de kindertentoonstelling Professor Plons. Mm-hmm. Daarvan zitten we inmiddels in de 5e editie al, want die vervangen we natuurlijk keer op keer. En deze keer hebben we een nieuw buitenspeelterras toegevoegd. En dat is een terras waar kinderen kunnen leren en spelen tegelijk. Ze begeven zich daar op een zeeboerderij. En dat is natuurlijk echt iets van de toekomst. Het telen van gewassen op de zee. En we laten kinderen op die manier, door te spelen, kennis maken met deze tak van de maritieme sector.
1: Ja, en ook nog speelmogelijkheden, want het heet speelterras, hè?
2: Ja, ja, de focus ligt natuurlijk niet alleen op leren. Leren is heel belangrijk, maar het spelen, een leuke tijd hebben in een museum vinden wij net zo belangrijk. Daarom hebben we hele toegankelijke spellen gemaakt, echt vanaf 3 jaar oud al, waardoor hele gezinnen bij ons kunnen komen. Stel je voor, je bent met een gezin met kinderen in een aantal leeftijdscategorieën, dan is er nu weer echt voor elk wat wils.
1: Ja, en het is ook buiten dus.
2: Het is buiten, ja.
1: Hebben jullie ook buitenruimte dan? Want je hebt de grote haven, weet ik. Je hebt dat gebouw natuurlijk. Was er nog ergens plek?
2: Oh, wij maken altijd plek.
1: Midden in Rotterdam lijkt me moeilijk, hoor.
2: Nee, maar dat lukt ons altijd.
1: Ja? Okay.
2: Want midden in Rotterdam hadden wij altijd al een buitenspeelterras. En dat is op het dakterras, zeg maar, bovenop het museum. Mm-hmm. Daar hebben we jaren geleden dat buitenspeelterras gerealiseerd. Alleen dat was verouderd. Dat was niet meer leuk. Tenminste, het was nog wel leuk. Maar het was niet meer zoals wij het wilden. Het sloot niet meer aan. Dus we hebben daar echt rigoureus verbouwd. Het is helemaal leeggehaald. En we zijn eigenlijk gewoon op nul weer begonnen. En daar komen de meest mooie dingen vandaan.
1: Ja, spelend leren noem ik het maar. Zo hoorde ik je tenminste je zeggen.
2: Ja, allebei is even belangrijk. Ook zijn de kinderen het daarmee oneens, want die willen gewoon spelen.
1: Ja, maar intussen leren ze ook, zonder dat ze het zelf misschien in de gaten hebben.
2: Ja, ze zijn daar bezig met transport. Ze zijn daar bezig met het klimmen en klauteren. Wegen, opmeten. Al dat soort dingen. Maar we doen het op zo'n laagdrempelige manier dat ze het niet eens doorhebben dat ze aan het leren zijn.
1: Nee.
2: En elk kind gebruikt het op een andere manier. Want het ene kind zal heel rustig het allemaal bekijken. En die gaan analyseren van wat kan ik hier allemaal doen. En een ander die vliegt er doorheen met een bootkarretje achter zich aan. Het is allemaal goed.
1: En het sluit aan op de Binnenexpo, begrijp ik.
2: Ja, het sluit helemaal aan. Daar hebben we het over. Het heet Plons, de toekomst van de zee. Mm-hmm. En daar brengen we alle facetten van de toekomst van de zee. Dus energiewinning, maar ook het schoonhouden, het voorkomen van de plastic soep. En nou is dat niet een activistische tentoonstelling. Maar dat is juist om kinderen te laten zien, het kan wel. Als we met z'n allen het aanpakken, kunnen we het oplossen. Als je maar slim genoeg bent.
1: Ja, en dat laat jullie heel duidelijk zien.
2: Ja, precies. Ja. En dit spelen, dat hoort daar natuurlijk gewoon bij. Want als je tussen de 3 en de 8 jaar oud bent, maakt het je niet uit waar je bent, als je maar lol hebt.
1: Voor die leeftijdsgroep is het bestemd dus?
2: Absoluut, ja.
1: Ja, dat is een kleine groep. Maar als er iemand van 9 komt, wordt hij niet geweigerd, toch?
2: Nee hoor, we vinden het nog steeds hartstikke leuk. En binnen hebben we een aantal interactieve spellen. Er zijn kinderen van 12 die het nog echt heel leuk vinden.
1: Ja, precies.
2: Maar we hebben in het museum natuurlijk wel gezorgd dat die wat oudere kinderen, ja, daar zijn weer andere tentoonstellingen voor.
1: Ja, precies. Maar het maritieme deel, dat blijft niet buiten schot, hè? Ik bedoel, jullie hebben een maritiem museum. Nou ga je met de zee bezig, maar dat hoort er allemaal bij natuurlijk.
2: Absoluut. We hebben tentoonstellingen lopen op dit moment over de geschiedenis van Rotterdam en hoe zich dat relateert tot de haven. Hmm. Over scheepsbouw. Hoe maak je nou een schip en hoe is dat in het verleden gegaan? Maar ook over maritieme vrouwen. Wat is hun rol geweest in de maritieme wereld? Nou, groter dan je denkt. We denken echt aan iedere doelgroep en we proberen het maritieme natuurlijk te laten zien zoals het is, op een professionele wijze, maar kinderen daarvan van jongs af aan al in mee te nemen. Zodat je eigenlijk van generatie op generatie dat verhaal vertelt.
1: Ja, en het zomerprogramma daarnaast, buiten dat speelterras, dat is ook helemaal vernieuwd, geloof ik, hè?
2: Ja, we hebben een ontzettend leuk programma met speurtochten en creatieve workshops. Vanaf volgende week hebben we een, dat is heel uniek, een drijvend schatgraafeiland. Midden in de Leuvenhaven.
1: Okay.
2: Daar kunnen kinderen op zoek naar een schat door gewoon zelf een schop te pakken en die bergzand in te gaan.
1: Okay. Nou, dat wordt heel spannend. Allemaal bij elkaar. Maar vergeet ook de binnendeel niet van het museum, want dat is ook heel belangrijk. Maar als het mooi weer is en buiten spelen en leren, kan natuurlijk allemaal. Noem nog even de website, dan kunnen mensen kaarten bestellen als dat nodig is, want het is vakantietijd.
2: Museum.nl. En je kaarten online zijn goedkoper dan aan de kassa, is nog belangrijk om te weten.
1: Ja.
2: En voor de tentoonstelling Plons, voor de kinderen heb je een tijdslot nodig, omdat we aan een maximum capaciteit zitten. Dus reserveer dat online, want de laatste dagen was die volledig uitverkocht.
1: Okay, nou, dat is in ieder geval een hele goede tip aan het eind van dit gesprek. Peter-Jan de Werk van het Maritiem Museum, dank voor het gesprek en heel veel plezier ook tijdens al die zomeractiviteiten.
2: Dat komt goed, dankjewel.
3: Drechtstad FM, één radiostation.

Op het menu stonden melk en toast en honey, je hoorde Roxette. En daarvoor Adamo uit een hele lange tijd geleden met Samavi. Zometeen de expositie van fotograaf Ernst Lohman. Dat na Murray Head en Say It Ain't So, Joe. Say it ain't so.

0: Hij had er een hit mee in 1975. Say It Ain't So, Joe van Murray Head. We gaan naar ons volgende onderwerp. Fotograaf Ernst Lohman exposeert tot 17 augustus... in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Hij is bij Terra Cox.
1: Heel hartelijk welkom, Ernst.
2: Dankjewel.
1: Ernst, jij bent fotograaf. Hoe zou jij jezelf en je werk typeren?
2: Goh, dat is een hele moeilijke vraag.
1: Ja, we gaan gelijk de diepte in.
2: Een gewone enthousiasteling die graag hele mooie plaatjes maakt. Die niet zomaar knipt, want dat kan iedereen. Maar die probeert met elke foto een bepaalde toegevoegde waarde te geven.
1: En wat is jouw lievelingsitem om foto's te maken? Of wat zijn je lievelingsitems?
2: De passagiersschepen die voorbij het hoofd gaan. En dan... ja, kan je mooie plaatjes maken. Maar soms dan moet je wel eens om 4 uur opstaan natuurlijk. Want dan komt zo'n schip 's morgens vroeg voorbij. En dan wil je daar gewoon bij zijn.
1: Je houdt dat allemaal bij, wanneer wie voorbij vaart.
2: Ja.
1: En je komt uit Vlaardingen. Heb je ook nog iets met Vlaardingen qua fotografie?
2: Ja, Vlaardingen is mijn tweede hobby. En daar probeer ik ook mooie foto's van te maken. Bijzondere plekjes of... een gebouw waar je gewoon achterloos langs loopt. Wat toch eigenlijk wel de moeite waard is om daar wat meer van te weten.
1: En heb je het dan over overzichtsfoto's? Of vind je het ook leuk om een detail van een gebouw of een oud pand te fotograferen?
2: Nee, gewoon het gebouw zelf. Natuurlijk focus je wel eens in op bepaalde details daarvan. Maar het gebouw aan zich is vaak helemaal de moeite waard. En dan de achtergrond daarvan op gaan zoeken via het archief of via internet.
1: Oh, je gaat echt ver, ja. Heb jij nou een bepaalde signatuur dat mensen kunnen zeggen... nou, die foto is echt door Ernst Lohman gemaakt, dat zie ik zo. Zijn jouw foto's herkenbaar?
2: Mijn foto's zijn wel herkenbaar. Ik zie in één oogopslag of het een foto van mij is. En dat is met name met schepen zo. Er zijn natuurlijk zat mensen die naast me staan op het hoofd... en die ogenschijnlijk dezelfde plaatjes maken. Maar dan toch pik ik toch degene...
1: Waaraan herken je jouw signatuur?
2: Ja, dat is een bepaalde stijl. Dat is een beetje moeilijk te omschrijven.
1: Nou, we gaan zelf wel op onderzoek uit, want je hebt een expositie.
2: Ja, dat klopt.
1: Waar is die expositie?
2: Nou, je hebt aanloophuis De Groene Luiken aan de Oosthavenkade.
1: In Vlaardingen?
2: Ja, klopt. Nummer 8 op de Oosthavenkade. En die hebben onder 6 weken een wisselende tentoonstelling. Dat hoeft niet altijd een fotograaf te zijn. Dat kan ook een kunstenaar zijn of iemand die iets met handwerk doet. En ik kreeg de kans eigenlijk vorig jaar. Dan sprak ik iemand van De Groene Luiken en die zei van... heb jij wel eens een expositie gehouden? Ik zei, nee, eigenlijk niet. Nou ja, oké, van het een komt het ander. Alleen ik moest natuurlijk wel wachten tot dit jaar. Want er waren natuurlijk vele anderen die al een plekje hadden van die 6 weken.
1: Nou, en is het een overzichtsexpositie of heb je bepaalde stukken eruit gelicht?
2: Nou, ik heb het eigenlijk een beetje in 3 gesplitst. Uiteraard Vlaardingen, want... Ja, dat is toch de stad waar ik vandaan kom. En ik zie hier mooi staan Omroep Wetering. Nou, ik ben geboren in de Weteringstraat. Dus, en een ander onderwerp is dan schepen. Met name de passagiersschepen, maar niet alleen de passagiersschepen. En dan hebben wij een tijdje in Singapore gewoond. En,
1: hoe kwam je daar nou terecht?
2: Ja, mijn baas die vond dat op kantoor in Singapore iemand extra nodig was. En ik had wel aangegeven dat ik een beetje aan het eind van de carrière toch wel in het buitenland wilde gaan werken. En toen kreeg ik de kans om in ons kantoor in Singapore te werken.
1: En wat ging je daar doen?
2: Nou, ik ging voor 6 maanden. En ik kwam daar in Singapore. En toen zei ze, nee joh, dat heb je verkeerd begrepen. Dat is een jaar.
1: Oei.
2: Ja, en na 10 maanden werd ik bij de baas geroepen. En ik dacht van, ja, ik zal weer wat gedaan hebben wat niet door de beugel kan. Dat deed ik nog wel eens. Een schip moet varen. Dus ik deed nog wel eens iets onconventioneels. Maar ja, Dus ik dacht van, nou ja, er zal weer iemand aan de bel getrokken hebben van dat het niet goed was.
1: Ja.
2: En toen zegt hij van, ja, wil jij hier nog 2 of 3 jaar blijven? Ik zeg, nou, dacht het niet. In september ga ik naar huis toe. Ik zeg, maar wat wil je nou? Hij zegt van, ja, jij bent in Rotterdam, je doet nu service. En in Rotterdam heb je de spare parts afdeling helemaal opgezet en begeleid. En dat doen we hier niet goed. En
1: van welk bedrijf was dat?
2: Van Alphatron Marine.
1: Oh jeetje.
2: Ja, een bedrijf maar, in communicatie- en navigatieapparatuur aan boord van schepen.
1: Even om het item Singapore af te ronden. Hoe lang ben je nog gebleven?
2: Ik ben daarna nog een jaar gebleven. Na dat eerste jaar. Daarna ben ik 2 keer terug geweest. Dan vroegen ze weer of ik weer terug wilde komen. En als COVID er niet was geweest, was ik er weer terug gegaan.
1: Zat je
2: maar
1: er
2: toen
1: nog?
2: Mocht
1: je
2: Singapore niet meer in.
1: Hangen daar ook foto's op de expositie van Singapore? Nee.
2: Oh, ja, wel op de expositie. Ja? Ja.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, het wordt tijd om de data even door te geven. Tot 17 augustus is de expositie. En hij is in het aanloophuis De Groene Luiken in Vlaardingen. Informatie over jouzelf, Ernst Lohman, met een H ertussen en 2 keer een N op het eind. Dankjewel, fotograaf Ernst Lohman. Lijkt me een aanrader, die expositie in Vlaardingen. Dankjewel.
2: Graag gedaan.
3: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7

0: vers van de pers. Dit Garden van Alabama Shakes. En daarvoor Bluff samen met Gijke Arnaert. In We doen wat we kunnen. Ons volgende onderwerp. Op 21 augustus aanstaande organiseert Natuurlijk Delfland een snoeiochtend om de vruchtbomen te onderhouden. Geert van Poelgeest is aan de telefoon bij Herman de Bruin.
1: Geert, goedendag.
2: Goeiedag.
1: Ja. Je gaat vruchtbomen snoeien.
2: Ja.
1: Is dat nu al de tijd ervoor?
2: Nou, je hebt de wintersnoei en de zomersnoei.
1: Oké. Okay.
2: En als je de zomersnoei goed doet, dan heb je de winter nauwelijks iets te doen.
1: Oké, okay, dus er moet hard gewerkt worden en er moet goed
2: er
1: gewerkt
2: moet
1: worden.
2: Keihard gewerkt worden.
1: Ja. Wat is vruchtbomen snoeien dan anders dan bomen zonder vruchten met alleen bladeren?
2: Nou, bij een boom zonder vruchten, dan leek je iets meer op de vorm.
1: Mm-hmm.
2: En bij een boom met vruchten, dan let je ook op de... Het let natuurlijk ook op de vorm, maar let ook op de vruchten. En dat de vruchtontwikkeling blijft doorgaan.
1: Ja, want wat voor vruchtbomen zijn het?
2: Appel en peer,
1: ja. En zijn het dan hoogstambomen of laagstambomen?
2: Het zijn, half.
1: Half, kan dat ook nog?
2: Ja.
1: Ik dacht, ik weet twee kreten, maar er is nog meer dus zelfs.
2: Ja.
1: Ja, maar je moet wel een beetje omhoog gaan klimmen als je gaat snoeien, toch?
2: Nee, dat hoeft niet. We hebben hoge dingen ook. Nee, dat hoeft niet.
1: Dat hoeft niet. Maar het is wel iets wat je moet leren? Of kan je iedereen gebruiken en zeggen, nou, we doen een korte uitleg en dan is het wel duidelijk?
2: Ja, natuurlijk. We geven eerst een uitleg en dan...
1: En wanneer vindt het plaats?
2: Op 21 augustus. Om 9 uur 's ochtends.
1: Ja.
2: En in de ochtend.
1: Het is op een plek die niet vlak bij Delft zit, maar het is wel Delfland, hè?
2: Ja, het is Mid-Delfland. Ja. Bij het Kraaiennest is het, ja.
1: Kraaiennest? Wat is het Kraaiennest dan precies?
2: Dat is een recreatiegebied.
1: Ja.
2: En daar is een ook compensatie met bomen, maar wel lage bomen.
1: Ja.
2: Want Kraaiennest gaat vooral om de vogels.
1: Ja, je moet je even opgeven, begrijp ik?
2: Ja.
1: Ja, en dan krijg je toegestuurd hoe je er moet komen. Want het is niet direct zo makkelijk om er te komen, volgens mij.
2: Nou, dat valt mee, maar een verzamelplek.
1: Ja, dan ga je gezamenlijk daar naartoe fietsen.
2: Je krijgt gewoon daar, het kraaien is een plek van. Daar is het, en dan verzamel je daar en dan gaan we aan de slag.
1: Maar geef je even op via de website van KNNV Delfland.
2: Ja, dat is het anders. Ja, ga naar onze agenda. En dat is je typt in Natuurlijk Delfland. Mm-hmm. En dan de agenda en dan 21 augustus en dan bidden.
1: Ja, en gaat het lukken om die 50 bomen daar, want het zijn er ongeveer 50, hè, om ze dan te snoeien? Ja, dat ligt aan hoeveel mensen er komen natuurlijk.
2: Ja.
1: Of moet je dan misschien nog een tweede keer?
2: Ja, misschien wel, dat merken we wel.
1: Dat merk je wel.
2: Ja.
1: Zijn die bomen dan van iemand persoonlijk of is dat algemeen belang?
2: Dat is algemeen belang. Het gebied is in beheer van Staatsbosbeheer.
1: Oké.
2: En wie de eigenaar is, weet ik eigenlijk niet.
1: Nee, maar jullie werken dan eigenlijk om het beheer zo goed mogelijk te doen voor Staatsbosbeheer, als vrijwilligers.
2: Ja.
1: Leuk, als je dat mee wil doen en kijk even op die genoemde website en dan kom je het allemaal tegen. En dan heb je ook nog de volgende dag een fietsexcursie.
2: Ja.
1: Een natuurvriendelijke oever. Ga je dan naar een natuurvriendelijke oever toe?
2: Ja.
1: Oké. Om te laten zien wat dat precies is.
2: Ja, die is vorig jaar aangelegd.
1: Mm-hmm.
2: Dus er kunnen ook ervaringen worden verteld. En dan de eigenaar, het is ook bij een boerderij.
1: Ja.
2: En dan wordt er verteld, ervaringen en dat soort dingen.
1: Ja, want de boerderij die daar is, die houdt dat ook in de gaten hoe dat gaat met zo'n natuurvriendelijke oever?
2: Ja, de eigenaar is, ja.
1: Wat verwacht je van zo'n natuurvriendelijke oever? Dat is voor beesten natuurlijk heel belangrijk, maar...
2: Nou, de heel veel oevers hebben zo'n hoge schoeiing, hè?
1: Ja.
2: En neem bijvoorbeeld een kikker of een egel. Die ligt in de sloot en dan kan die niet
1: op. Nee, die komt niet zo hoog op.
2: Dus met zo'n natuurvriendelijke oever, dan heb je het contact tussen het water en het land heb je dan.
1: Ja. Dus dat is dan beter voor het natuurlijke leven, zeg maar.
2: Ja.
1: Het is in de Duifpolder, hè?
2: Ja.
1: Bij Maasland?
2: Ja.
1: Dat wordt wel gefietst, hè?
2: Ja, je kan natuurlijk zelf heen.
1: Ja.
2: Maar je kan ook
1: jullie verzamelen in Delft?
2: Of verzamelen bij Kerkpolder, ja. Het zwembad.
1: Bij het zwembad Kerkpolder en dan fiets je daar gezamenlijk. Ook wel gezellig om daarheen te fietsen.
2: Ja, natuurlijk.
1: Clubje, natuurlijk. Ja, ja.
2: Ja.
1: Wanneer is dat precies? 22 augustus, zei ik al?
2: Ja.
1: 2 uur?
2: 2 uur, ja.
1: Ja. Ga je dan wegfietsen of dan moet je bij het zwembad Kerkpolder zijn om mee te kunnen fietsen?
2: Je moet 1 uur bij het zwembad.
1: 1 uur bij het zwembad, ja. Oh, oké. Ja, want het is nog een eentje fietsen, hè?
2: tunneling te fietsen. Ja,
1: ja, daarom. Maar
2: in je stap je wel eens af onderweg, je weet je veel. Je ziet natuurlijk wat hier zo gaat. Hè.
1: Ja, zo gaat dat met natuurmensen, die willen alles zien. Dus dat klopt wel inderdaad. Staat ook allemaal op de website hoe je daar moet komen. Ja. Maar in ieder geval ook langs bij het zwembad Kerkpolder kun je je verzamelen. En dan kun je daar een aantal uren bezig zijn. Of je hoort ook hoe het uitgelegd wordt en wat er allemaal
2: uitgelegd
1: wordt.
2: Ja, precies.
1: Bij die boerderij dus in de buurt.
2: Ja.
1: Fietsexcursie natuurlijk vriendelijke oevers. En de vruchtbomen snoeien een dag eerder, 21 en 22 augustus. Kijk even op de genoemde website en geef je op om mee te kunnen doen met deze activiteiten. Geert van Poelgeest, dank voor het gesprek.

Sometimes When I'm Dreaming, Art Garfunkel was dat. En dat was de late avond van maandag 10 augustus. Morgen is er een nieuwe late avond, dan ben ik bij je terug. Houd voor de inhoud onze website, delateavond.nl en onze Facebookpagina in de gaten. Bedankt weer voor het gezelschap het afgelopen uur. Smokey Robinson blijft nog even bij je. Fijne nacht.

Ik ben Leon Mastic met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart.

0: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem in Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht. En inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond. Vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105.

0: Ik ben Leon Mastik met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een gewapende overval op een filiaal van Used Products in Spijkenisse is mogelijk goud en geld buitgemaakt. Dat melden 112 correspondenten. De politie bevestigt dat er een overval was aan de Nieuwstraat, maar kan nog niets zeggen over een eventuele buit. Wel is duidelijk dat er één persoon is bedreigd met een vuurwapen. De twee overvallers zijn na hun daad gevlucht op een motor. De politie is naar ze op zoek. En in Vlaardingen heeft de politie een 19-jarige man uit die plaats aangehouden in verband met vernielingen en explosies in die stad bij kapperszaken. Afgelopen donderdagnacht was het nog raak bij een kapper aan het Liesveld in het centrum van Vlaardingen. 3 maanden geleden ging er ook een explosief af bij deze zaak. Eerder werd het pand al besmeurd met verf. Bij een andere vestiging zijn ruiten ingegooid. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de verschillende incidenten. De Zeppelin, die dit weekend over Nederland vloog om de luchtvervuiling te meten, heeft zijn geplande tocht niet afgemaakt. De apparatuur begaf het door de hitte. Het 75 meter lange gevaarte steeg op in Essen, Duitsland. De Zeppelin moest daarna via Arnhem en Kootwijk naar Utrecht vliegen, maar daar kwam hij nooit aan. De meetinstrumenten werden zo warm dat is besloten om direct terug te keren naar Duitsland. En oud-schaatser Erben Wennemars is geopereerd aan zijn hart. Dat schrijft hij op Instagram. In mei kreeg de 50-jarige Wennemars een herseninfarct. Daarna gingen artsen op zoek naar de oorzaak van het bloedpropje. En toen bleek er een gaatje te zitten in zijn hart. Het gat is met een operatie gedicht en inmiddels zegt de voormalig analist dat het weer goed met hem gaat. Sterker nog, hij heeft gisteren de halve marathon van Vlieland gelopen. Het weer dan nog, een zonnige avond, vannacht brede opklaringen en droog. Het koelt af naar 12 graden. Morgen veel zon en ook droog, dan maximaal 24 graden. Later in de week krijgen we tropisch heet weer. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. 1 radio.